0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Clara Live.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis.

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Clara Live.

De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
2: Clara, live.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Jouw geluk je leven lang. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Clara Life.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. De energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks geeft de regering daar meer uitleg over op een persconferentie. Maar Stijn de Vaart, er zijn wel al een aantal dingen bekend. Hè?
1: Ja, over energie bijvoorbeeld. Er komen meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. En er komt ook meer begeleiding voor gezinnen over hoe ze hun energiefactuur kunnen verlagen. Wat het drinkwater dan betreft, in West-Vlaanderen mag het drinkwater nog tot 2029 afwijken van de norm. Nu zitten er in bepaalde drinkwaterproductiecentra in die provincie 10 keer zoveel schadelijke triazolen in het water dan de Europese norm toelaat. Triazolen zijn stoffen afkomstig uit de landbouw. Dat moet dus fors verminderen, maar pas over 3 jaar. En dan nog de Vlaamse begroting. Ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan, zullen vanaf juli maar voor een derde vervangen worden. Om 11 uur weten we hier meer over tijdens een persconferentie.
0: Oké, Stijn, dankjewel voor het overzicht. De Vlaamse regering zat 3 keer samen over die dossiers en ook de vergadering gisteren duurde langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen reageerde al kort op het bereikte akkoord.
2: Het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: Een wolkbreuk heeft gisteravond wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente kwam de brandweer ook ter plaatse om bijvoorbeeld kelders leeg te pompen. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn wagen zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij het incident vielen ook meerdere gewonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er mogelijk 7 besmettingen met het Hantavirus op het cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon ook vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek, eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goesaert is er geen paniek aan boord, maar wel bezorgdheid.
3: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: Het Hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen zijn koorts, buikpijn, bloedingen en nierfalen. Vanochtend nog kans op wat nevel of mist. Later op de dag blijft het dan op veel plaatsen droog. Maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land. Maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar wel droger in het westen en nog 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
5: En van die espresso maken we deze ochtend een Wiener Melange met extra veel melk en suiker, want we beginnen met een Weense Mars van Fritz Kreisler. Welkom.

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Dus dit was een miniatuurmars om mee te beginnen van Fritz Kreisler. Zijn mars miniatuur viennoise door de Philharmonics. En als u nog maar net wakker bent en het mag allemaal nog iets trager gaan, dan is dit misschien precies wat u nodig heeft. Een strijktrio van de Duitse componist Ernst Neumann.

0: Het eerste deel, het trio voor viool, altviool en cello van Ernst Neumann door het Dresdner Streichtrio.
1: Espresso.
0: Deze week opent in Venetië de Biennale, de hoogmis voor de beeldende kunst. En toeval of niet, maar gisteren in Pompidou stelde de Nederlandse schrijver Ellen de Bruin haar nieuwe roman voor. De Butler van God heet die en die speelt zich volledig af in de kunstwereld. Met rijke galeriehoudsters, mislukte kunstenaars, klimaatactivisten en zelfs de Biennale komt aan bod. Maar hoe kijkt Ellen de Bruin zelf naar de kunstwereld? Dat vertelde ze gisteren aan Nikki Aerts.
2: Voor mij is beeldende kunst heel erg een soort troost of een soort een misschien wel escapisme ook om te kijken naar beeldende kunst. En eigenlijk gaat de roman ook over verschillende manieren waarop mensen naar kunst kunnen kijken en met kunst kunnen omgaan. En dat oppompen van die kunst en het belangrijk maken van kunst om er geld mee te kunnen verdienen, dat is natuurlijk één manier. Maar een andere manier is de beleving van kunst en de... Het kijken naar kunst en het ervaren van schoonheid of van de manier waarop iets uitgedrukt is in kleur of in een lijntje of in hoe dan ook. En hoe dat je kan raken, hoe dat tot je kan komen. En eigenlijk voor mijn gevoel, die twee kanten die aan kunst zitten, dus aan de ene kant de geldkant en aan de andere kant en geld en macht en wie heeft er invloed, wie wordt er beroemd, wiens kunst mag in de grote musea hangen. Dat is een kant van kunst, dat vind ik een beetje de lelijke kant. En aan de andere kant heb je die kant van de individuele beleving en het genieten van kunst en daarvan heel erg van houden en door geraakt worden. Die twee kanten die vind je eigenlijk ook heel erg in religie. Dus aan de ene kant de individuele beleving en de schoonheid en de troost die je daarvan kunt hebben. En aan de andere kant het georganiseerde en de machtsstructuren en misbruik en alle lelijke dingen.
0: Ellen de Bruin gisteren aan de tafel van Pompidou over haar nieuwe roman De Butler van God. Het hele gesprek kan u herbeluisteren via VRT Max. En Chantal Patin, die is ondertussen toegekomen in Venetië, want daar begint deze week dus de Biennale. En wij met Clara zijn er ook bij met 3 live-uitzendingen van Pompidou vanaf morgen. En als we het over Venetië hebben, dan is deze componist natuurlijk ook nooit ver weg, Antonio Vivaldi.

En zo voelde het toch weer heel even als lente met Max Richter en zijn versie van de vier seizoenen van Antonio Vivaldi. En ik ben heel benieuwd naar de film die deze week over hem uitkomt, Primavera, over een violiste die opgroeit in het weeshuis in Venetië waar Vivaldi lesgeeft. De avant-première is vanavond in Mechelen en misschien bent u er wel bij, want wij hebben de afgelopen dagen heel wat tickets mogen uitdelen. Dus als u gaat kijken, laat mij zeker weten wat u ervan vond.

Brecht, Valkenaars, met een deel uit de Musica Ricercata van George Ligeti. En Brecht was een paar jaar geleden een van onze twintigers, dus hij weet perfect wat Ellie deze week te wachten staat. Want saxofoniste Ellie Broekmans is deze week onze twintiger, onze voorlaatste al. En ze heeft in onze toetsstudio een heel fijn concert gegeven, samen met haar band Mania. Staat volledig op VRT Max, maar ik laat er straks ook een stukje uit horen.

0: De finale uit het septet van Konradin Kreutzer met klarinetist Sebastian Mans. Het is 6:30 en Lode Roels, ja, de Vlaamse regering heeft gisteravond tot laat doorgewerkt.
1: Ja, ze hebben het tot laat inderdaad vergaderd om dan uiteindelijk een akkoord te bereiken over 3 knelpuntdossiers. Concreet gaat het over de energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Nu straks geeft de regering daar op een persconferentie wat meer uitleg over, maar een aantal dingen zijn wel al bekend. Over energie bijvoorbeeld, er komen meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. Ook over drinkwater is er wat beslist. In West-Vlaanderen mag het drinkwater nog tot 2029 afwijken van de norm. Nu is het zo dat er in bepaalde drinkwaterproductiecentra in die provincie 10 keer zoveel schadelijke stoffen in het water zitten dan de Europese norm toelaat. En over de Vlaamse begroting is beslist dat ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan vanaf de zomer maar voor een derde vervangen zullen worden. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en heeft hij alleen gehandeld. Zijn motief is nog niet duidelijk. Het weer vanochtend nog wat kans op nevel of mist. Later op de dag blijft het dan op veel plaatsen droog, maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag. Vooral in het centrum van het land. We halen vandaag maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar wel droger in het westen en nog een graad of 14. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: Hoogstraten aardbeien. Oprit en terras op jouw maat. Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten.
1: Clara Life.

En zo kregen we vandaag toch al een beetje zon te zien met gitariste Xufei Yang in de finale uit het Concierto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. En misschien is het slechte weer dan wel weer goed nieuws voor de kandidaten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, want die is gisteren begonnen met 66 cellisten en zij zullen de komende tijd vooral binnen zitten om te oefenen, want voor elke ronde moeten ze een gigantisch repertoire instuderen en aan deze componist ontsnapt niemand, Luigi Boccherini.

De Franse cellist Edgar Moreau en Il Pomodoro in een concerto van Luigi Boccherini. En zijn cellosonates zijn verplichte kost voor alle kandidaten in de eerste ronde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Die is gisteren begonnen. En vanaf volgende week zijn wij er met Clara ook bij, want wij zenden de halve finale live uit. Elke namiddag om 3 uur en 's avonds vanaf 8 uur rechtstreeks vanuit Flagey.

Fluitiste Emily Bynen, celliste Daniel Essers en pianist Sepp Grotenhuis met een trio van Louise Farenc. En volgende week in Gent vindt de tweede editie van het Coppadoc Festival plaats met opnieuw een heel brede line-up. De jeugd van tegenwoordig komt, De La Soul, maar ook een van de grootste namen uit de Balkanmuziek, Goran Bregovic. Hij staat vooral bekend om zijn Balkan Brass, maar hij schrijft ook veel muziek. En misschien kent u hem wel van deze soundtrack uit La Reine Margot.

Filmmuziek van Goran Bregovic uit La Reine Margot. En volgende week komt hij dus naar ons land samen met zijn Wedding and Funeral Band. Dus dat kan nog twee richtingen uitgaan. Volgende week donderdag op het Copa Doc Festival in Gent.

De zesde Slavische dans van Antonín Dvořák door de Tsjechische Filharmonie onder leiding van Charles Macarez. En het is bijna 7 uur. Na het nieuws heb ik nog meer dansmuziek klaarstaan van Prokofjev en Tchaikovsky. En ik laat ook een stukje horen uit de live-sessie van onze twintiger van deze week, saxofoniste Ellie Broekmans.

0: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een 15-jarige jongen. En in het voetbal is Zakaria Elouadi bekroond tot beste speler van Afrikaanse afkomst. Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over de energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Dat waren 3 lastige dossiers. Straks geeft de regering daar een persconferentie over, maar Stijn de Vaart, een aantal dingen zijn nu al bekend, hè?
1: Ja, over energie bijvoorbeeld. Er komen meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. En er zouden ook meer gezinnen gebruik kunnen maken van de gratis energiescans. Die krijgen dan tips van een expert om hun verbruik te doen dalen. En dan nog het drinkwater. In West-Vlaanderen mag dat nog 3 jaar afwijken van de norm. Nu zit er in de Westhoek 10 keer zoveel triazolen in het drinkwater dan wat de Europese norm toelaat. Triazolen zijn schadelijke stoffen afkomstig uit de landbouw. En pas vanaf 2029 moet die Europese norm dus opnieuw gehaald worden. Vlaams parlementslid voor Vooruit Simon Beekaert volgt dat dossier al langer en legt uit hoe de Vlaamse regering dat wil doen.
2: Dus als het gaat over triazolen, hebben we afgesproken dat er een verbod komt op het gebruik van stoffen die die vervuiling in de drinkwatergebieden in de Westhoek hebben veroorzaakt. En als er geen alternatief beschikbaar is voor de landbouw, ja, dan zullen er extra bufferstroken moeten worden ingelegd.
1: En dan nog, om die Vlaamse begroting op orde te krijgen, nog dit. Slechts 1/3 van de ambtenaren die vertrekt of op pensioen gaat, zal nog vervangen worden. Om 11 uur weten we meer details op een persconferentie.
0: Oké, dankjewel alvast nu voor het overzicht, Stijn. De Vlaamse regering zat in totaal 3 keer samen over deze knelpuntdossiers. En ook de vergadering gisteren duurde veel langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen is tevreden dat er nu een akkoord is.
3: Het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: Een jonge man van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assisejury beslist. De dader, die toen 19 was, bracht het slachtoffer 5 jaar geleden met een bajonet om het leven in Oostkamp was dat in West-Vlaanderen. Ze hadden ruzie over drugsschulden. Jo Muilen is de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
4: Het zal natuurlijk altijd voor een slachtoffer liefst een zwaardere straf zijn, maar ik denk dat 20 jaar wel een heel duidelijk teken is van het totaal ongepaste gedrag van de eerste beschuldigde.
0: 8 andere beklaagde vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. Een wolkbreuk heeft gisteravond wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente kwam de brandweer ter plaatse om bijvoorbeeld kelders leeg te pompen. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn wagen zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij het incident vielen ook meerdere gewonden. Er is een 2e bevestigde geval van het Hantavirus vastgesteld bij een passagier van het Nederlandse cruiseschip. Het gaat om 1 van de 3 overleden slachtoffers. Het is nog niet bevestigd dat ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het andere bevestigde geval is een zwaar zieke persoon. Het schip ligt op dit ogenblik voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is 1 van hen. Zij blijft rustig bij de hele situatie.
5: Op een uitzondering na zit de sfeer aan boord goed. Natuurlijk zijn we bezorgd. We zijn vooral in de eerste plaats bezorgd om ons medepassagiers. Er zijn 2 mensen van de staf die ziek zijn. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is. We kunnen er niks aan veranderen.
0: Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf morgen 6 mei. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky aangekondigd op X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei. Enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar zullen afstemmen. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk nu de VS en Iran beide proberen om de controle te krijgen over de strategische belangrijke straat van Hormuz. De VS beweert dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen, maar Iran ontkent dat. De Amerikaanse president Trump had aangekondigd dat het Amerikaanse leger schepen zou helpen met een veilige doorvaart. Maar Iran zei dat dat niet zonder gevolgen zou blijven. Iran heeft gisteren ook voor de eerste keer sinds het staakt het vuren van kracht is de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. In de Emiraten is een grote Amerikaanse legerbasis. In het voetbal heeft Zakaria Elouadi de 35e Ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Hij is erg blij met de prijs.
6: Dat is een eer natuurlijk om deze trofee te winnen, zeker na heel veel heel mooie spelers die in België hebben gespeeld. Ik wil iedereen bedanken, de mensen tegen wie ik moest concurreren voor deze trofee, de spelers, hele goede spelers, iedereen verdient het zeker. Dus ik ben heel blij en ik wens iedereen heel veel succes.
0: Op de erelijst volgt hij Tolu Arokudare op. In het snooker is de Chinees Wu Jitse wereldkampioen geworden. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. Voor het tweede jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Het weer dan ook vanochtend, kans op wat nevel en mist. Later op de dag blijft er op veel plaatsen droog, maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land vooral. Maxima straks tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar wel droger in het westen en nog 14 graden. Het akkoord dat de Vlaamse regering bereikt heeft over 3 knelpuntdossiers, dat had vooraan in het ochtendnieuws. Er komen energiemaatregelen. Het drinkwater in West-Vlaanderen moet tot 2029 niet voldoen aan de Europese norm. En er is ook een deal over de begroting. Meer uitleg straks op een persconferentie en nu al op de radio of op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker. En als de koffie vandaag niet straf genoeg is, dan krijgen deze trompetten u misschien wel wakker. Het is 7 over 7. Goedemorgen.

Ja, soms moet je om wakker te worden gewoon de grove middelen inzetten, zoals in deze Polonaise uit de opera Yevgeny Onegin van Peter Tchaikovsky door het Symfonieorkest van Göteborg. En dit is nog meer dansmuziek uit het ballet Romeo en Julia van Sergei Prokofiev, met trompetten, maar vooral ook met mandolines.

0: Los Angeles Philharmonic met de Dance with Mandolins van Sergei Prokofjev.
1: De twintigers.
0: En dat is deze week Ellie Broekmans. Ellie speelt saxofoon, dat doet ze al van jongs af aan. Maar toch besliste ze op haar 18e om iets helemaal anders te gaan studeren. Burgerlijk ingenieur. Ze heeft die studies ook afgerond. Maar nadien besefte ze dat de saxofoon toch nog altijd haar grootste passie en liefde is. En nu schrijft ze haar eigen muziek en heeft haar eigen band, Mania. En dit zijn ze samen met een van haar eigen nummers, Tourine.

Onze twintiger van deze week, saxofoniste Ellie Broekmans met Toerin, een eigen nummer dat ze hier onlangs live heeft gebracht in onze toetsstudio, samen met haar band Mania. De rest van het concert kan u altijd bekijken op VRT Max, of u kan nog even wachten tot vrijdag, want dan is Ellie te gast bij Carlos Sio in de twintigers.

De glasheldere stem van sopraan Julie Rosset met La Romance d'Ariel van Claude Debussy. En dit is muziek van bij ons, een fantasie van Peter Benoit.

0: Frederik Gevers met de vierde fantasie van Peter Benoit. En het is 19:30. Lode Roels, goedemorgen.
1: Clara, goedemorgen.
0: Lode, na een lange vergadering heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt over drie moeilijke dossiers.
1: Ja, het gaat concreet over de energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Ik haal er drie dingen uit. Eén, er komen meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. Twee, het drinkwater in West-Vlaanderen moet tot 2029 niet voldoen aan de Europese norm. En drie, er is ook die deal over de begroting. Inderdaad, ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan zullen vanaf de zomer nog maar voor een derde vervangen worden. Meer weten we op dit ogenblik niet. Straks geeft de regering meer uitleg op een persconferentie. Er is een tweede bevestigde geval van het Hantavirus vastgesteld op het Nederlandse cruiseschip. Het gaat om een van de drie overleden slachtoffers. Het is nog niet bevestigd dat ook de twee anderen aan het virus zijn overleden. Het andere bevestigde geval is een zwaar zieke persoon aan boord. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. En in het voetbal heeft Zakaria Elouadi de 35e Ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer heeft gescoord. Op de erelijst volgt hij Tolo Akurdare op. Het weer dan nog vanochtend, kans op nevel of mist. Later op de dag blijft er op veel plaatsen droog, maar tegen vanavond opnieuw veel regen in het centrum van het land. Maxima straks tot 16 graden. En morgen dan nog altijd regenachtig, maar wel wat droger in het westen en op de thermometer nog 14 graden. Meer in de app van WRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Een terugtrekking van zowat 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland. Geen lange afstandsraketten op Duitse bodem. En extra invoerheffingen voor Europese auto's. Nu Donald Trump opnieuw zijn pijlen op Europa richt, is het verstandig het hoofd koel te houden, denkt Erik Tjartsik. En dat zonder de gevaren van de afbrokkelende Westerse alliantie te negeren, schrijft hij in De Tijd. Tot voor kort zouden de oprispingen van Trump geleid hebben tot publieke ophef. Inmiddels lijkt iedereen te hebben geleerd dat je niet te snel moet reageren op de oekases uit het Witte Huis. Klimaatwetenschappers overwegen het schrappen van zowel de ergste als de minst erge scenario's voor klimaatverandering. Een klein beetje goed nieuws vindt Bart Eekhout van de Morgen. De vork van de scenario's wordt wat smaller. Het betekent dat de meest duistere voorspellingen voorlopig in de kast kunnen blijven. Dat opent de weg naar een klimaatbeleid dat haalbaarheid niet verwart met uitstellen en niets doen. Zeker voor westerse regeringen als de onze biedt de geopolitieke realiteit een sterk extra argument om niet alles bij het oude fossiele te laten. Big government is geen vies idee meer, schrijft Hans Kotien in de Standaard. De socialisten willen sommige mensen verbieden kinderen te krijgen. De liberalen gaan de kerncentrales nationaliseren en de Vlaams nationalisten kopen zich een meerderheidsbelang in de Belgische luchthaven. Op veel terreinen is de overheid doortastend. Op heel wat andere trekt ze zich onder de vlag van vrijheid blijheid terug. De ingrepen in de nucleaire sector staan in contrast met het laissez-faire op het vlak van pakweg de PFAS-vervuiling of de versoepeling van de vergunningen. De horizon in elk politiek dossier is het algemeen belang. Dat lijkt evident, maar te vaak wordt het belang van de partij, aandeelhouder, voetbalclub of bindjesmagnaat boven dat van de burger gezet. Timmy van Diepen heeft het in het laatste nieuws over de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Zolang Europa afgewezen asielzoekers niet massaal kan terugsturen, blijft een uitwijzingsbevel niet meer dan een vodje papier. En is elk nationaal asielbeleid bij voorbaat verloren. De taboes moeten daarom van tafel. Als het terugsturen van Afghanen alleen kan door met de Taliban te praten, dan moet dat maar. De luxe om de neus op te halen voor regimes die we niet leuk vinden, hebben we niet meer. Het verkoopverbod van tabak in de wat grotere supermarkten was gedoemd om te sneuvelen en het grondwettelijk hof oordeelde dan ook dat de wet moest worden aangepast. Dus was de keuze ofwel alle supermarkten weer tabakswaren te laten verkopen ofwel geen enkele. Het is voor Peter Meilemans van het Nieuwsblad niet echt verrassend de eerste oplossing geworden, gekoppeld aan een verbod op vapes met smaakjes. De pasmunt voor MR om toch toe te geven aan de blokkade van de vapesmaakjes was dat alle supermarkten weer tabak kunnen verkopen. Als het om gezondheid gaat, verlaagt men zich niet tot dit soort gesjacher. Blijkbaar zijn er partijen die er geen moreel probleem in zien om de commerciële belangen van hun achterban te laten primeren op de volksgezondheid. Minister Krevits voorziet 2,4 miljoen euro om signalen van radicalisering sneller te herkennen. En een groot deel van dat geld gaat naar de lokale besturen. Alvast goed, maar Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg stelt ook nog een andere aanpak voor. Misschien is het ook eens tijd dat politici ouders op cursus sturen om te leren hoe ze zorgwekkende signalen bij hun kinderen kunnen herkennen.
3: Hoe hou ik mijn zaak in stand als ik in een burn-out beland?
4: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Clara Live.
4: Ik ben Matthijs Meinens en dit waren de krantencommentaren.

De Italiaanse componist Ottorino Respighi zag het graag groot en hij bewerkte deze fuga van Johann Sebastian Bach voor groot orkest. En dit was een opname van l'Orchestre Philharmonique Royale de Liège. En ik ben al de hele ochtend mijn ogen aan het uitkijken, want gisteravond vond in New York de Met Gala plaats, het meest prestigieuze mode-evenement van het jaar. Het thema was Fashion is Art. Dat verklaart misschien waarom Heidi Klum eruit zag als een standbeeld. Maar een van de meest spectaculaire outfits was misschien toch die van Rihanna. Helemaal Belgisch trouwens, want ze droeg een op maat gemaakte jurk van Maison Margiela, ontworpen door de Belgische designer Glenn Martens. Het borduurwerk alleen al duurde ongeveer 1400 uur, bijna 2 maanden dus, ongelooflijk. Dus als ze nu beginnen aan een jurk voor mij, is die misschien nog net op tijd klaar voor de Met Gala van volgend jaar. Nu alleen nog een uitnodiging fixen. Klein detail.

0: Het scherzo uit het octet van Felix Mendelssohn door het ensemble Exploration onder leiding van cellist Roel Dieltiens. En dit jaar zijn ook de cellisten aan de beurt tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Die is gisteren begonnen, maar wij keren deze week nog heel even terug naar het jaar 2018.
1: De keuze van Clara.
0: Want dat is deze week het nieuwe album van bariton Samuel Hasselhorn, de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in 2018. Ik heb hem toen ook mogen interviewen, dat was een heel fijn gesprek en ik herinner mij één ding nog heel goed, want op een bepaald moment vroeg ik hem of hij een ritueel heeft voor hij het podium opgaat en toen vertelde hij dat hij vaak een lolly eet, maar wel met het papiertje er nog aan, omdat het blijkbaar goed is voor de tongspieren en de articulatie. Geen idee of hij dat nog altijd doet, want hij heeft ondertussen al zoveel ervaring natuurlijk, dat hij die lollies misschien niet meer nodig heeft. En zijn nieuwe album is deze week dus Onze Keuze van Clara, een heel album gewijd aan één componist, Franz Schubert.

Lolly of niet, hij heeft nog altijd die prachtige stem. Bariton Samuel Hasselhorn met Anne Sylvia, een lied van Franz Schubert uit zijn nieuwe plaat Hoffnung.

0: Sabine Mayer en Oleg Meisenberg met het rondo uit de eerste klarinetsonate van François de Vienne.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
0: Ja, put on your bling bling, want straks heb ik het nog over de verlovingsring. Bestond die altijd al en waarom vinden we het aantal karaat toch zo belangrijk van een diamant? Voorlopig heb ik zelf nog geen ring rond mijn vinger, maar bij uw verloving, hoorde daar een ring bij of is dat overdreven en is een trouwring gewoon genoeg? Ik ben heel benieuwd, dus laat het mij zeker weten in de app wat u ervan vindt.

0: ben Ellie, ik ben 27 jaar en ik ben saxofonist.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Dat heeft mij wel de nodige portie stress bezorgd, om eerlijk te zijn.
1: Carlos Sio praat met Ellie Broekmans.
0: Ik denk dat componeren sowieso een goede manier is om jezelf als muzikant beter te leren kennen. Zo de kleuren en misschien zo wat de vrijheid. Het onverwachte ook.
1: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
0: Het is door te componeren dat je zo ziet van nou, oké.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk. En in het voetbal heeft Zakaria El-Ouadi de ebbenhouten schoen gewonnen. De Vlaamse regering is het gisteravond laat dus eens geraakt over de energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks geeft de regering daar een persconferentie over, maar Stijn de Voort, een aantal dingen zijn wel al bekend, hè?
3: Ja, er komen bijvoorbeeld meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. En ook meer gezinnen zullen een gratis energiescan kunnen laten doen. Dat betekent dat je tips kan krijgen van een expert om je verbruik te doen dalen. En dan het drinkwater in de Westhoek, in de West-Vlaanderen. De kwaliteit van dat water mag nog 3 jaar lang afwijken van de Europese norm. Nu zitten er 10 keer zoveel schadelijke triazolen in het drinkwater dan wat die Europese norm toelaat. Triazolen zijn stoffen afkomstig uit de landbouw. En dat moet dus verminderen, maar pas vanaf 2029. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens legt uit hoe ze dat gaan doen.
4: Dat zijn bijvoorbeeld beschermingsstroken in die gebieden waar er druk is op die bronnen. De lozingsvergunningen van bedrijven die we gaan aanpassen. Investeringen ook in de bevoorradingszekerheid in die gebieden.
3: En dan nog, om die Vlaamse begroting op orde te krijgen, worden niet alle ambtenaren die op pensioen gaan of ontslag nemen nog vervangen. Straks om 11 uur krijgen we hier dus meer details over op een persconferentie.
2: Oké, dankjewel voor de uitleg, Stijn. Een jonge man van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assize jury beslist. De dader, die toen 19 was, bracht het slachtoffer 5 jaar geleden om met een bajonet in Oostkamp, was dat, in West-Vlaanderen. Ze hadden ruzie over drugsschulden. Jo Muilen is de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
5: Het zal natuurlijk altijd voor een slachtoffer liefst een zwaardere straf zijn, maar ik denk dat 20 jaar wel een heel duidelijk teken is van het totaal ongepaste gedrag van de eerste beschuldigde.
2: 8 andere beklaagde vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. De hevige regen van gisteravond heeft op een aantal plaatsen in Vlaanderen voor wateroverlast gezorgd. In de regio rond Zottegem in Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer meer dan 20 oproepen voor wateroverlast op de weg en ondergelopen woningen. Ook in Herent in Vlaams-Brabant liepen kelders en straten onder water. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een man van 77 met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in de wagen zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en heeft hij alleen gehandeld. Zijn motief is nog onduidelijk. Bij het incident vielen ook meerdere gewonden. Er is een 2e bevestigde geval van het hantavirus vastgesteld bij een passagier van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Het gaat om 1 van de 3 overleden slachtoffers. Het is nog niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het andere bevestigde geval is een zwaar zieke opvarende. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het schip. Helene Goesaert uit Vilvoorde is een van hen. Zij blijft rustig bij de hele situatie.
6: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
2: De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf morgen. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren aangekondigd voor 8 en 9 mei, enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar gaan afstemmen. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat intussen onder druk, nu beide landen proberen om de controle te krijgen over de straat van Hormuz. Die belangrijke zeestraat bij de Perzische Golf is al meer dan 2 maanden geblokkeerd door Iran. Pauline Lambert, wat is nu de laatste stand van zaken daar?
7: Ja, de VS zegt dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen. Iran ontkent dat. Rederij Maersk heeft wel bevestigd dat een van hun schepen met hulp van de VS veilig door de straat is geraakt. De Amerikaanse president Trump had dat ook aangekondigd, hè, dat het Amerikaanse leger schepen zou helpen met de veilige doorvaart. Hij noemde dat Project Freedom. Maar Iran had gezegd dat dat niet zonder gevolgen zou blijven. En Iran heeft gisteren dan ook voor de eerste keer sinds het staakt het vuren van kracht is de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. Er is daar brand uitgebroken in een industriezone in een haven. Misschien belangrijk om te zeggen dat in de Emiraten ook een grote Amerikaanse legerbasis is. Kortom, het staakt het vuren blijft fragiel en ondertussen zijn er ook niet echt vorderingen wat vredesgesprekken betreft.
2: Oké, Paulien, dankjewel. In China zijn tenminste 21 doden gevallen na een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er zouden ook al zeker een 60-tal gewonden zijn. Het ongeval gebeurde gisteren namiddag in de provincie Hunan. In centraal China is dat. Bijna 500 reddingswerkers zijn ter plaatse. In het voetbal heeft Zakaria Elouadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse trofee voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij een wisselvallig race in Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. En hij is erg blij met de prijs.
8: Dat is een eer natuurlijk om deze trofee te winnen, zeker na heel veel heel mooie spelers die in België hebben gespeeld. Ik wil iedereen bedanken, de mensen tegen wie ik moest concurreren voor deze trofee, de spelers, hele goede spelers, iedereen verdient het zeker. Dus ik ben heel blij en ik wens iedereen heel veel succes.
2: Op de erelijst volgt hij Tolu Arokudare op. In het snooker is de Chinees Wu Jitse wereldkampioen geworden. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy. Het werd 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. En voor het tweede jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Vanochtend nog kans op wat nevel en mist. Later op de dag blijft het dan op veel plaatsen droog. Maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land. Maxima tot 16 graden vandaag. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en nog 14 graden. Vanaf donderdag namiddag verbetert het weer. Vooraan in het ochtendnieuws zat het akkoord dat de Vlaamse regering heeft bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gaat om de energiemaatregelen, het drinkwater in West-Vlaanderen en de Vlaamse begroting. Meer uitleg komt er straks op een persconferentie. Wat we nu al weten staat samengevat onder meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
7: En als de zon niet naar hier komt, dan gaan wij wel naar daar, zelfs als we daarvoor naar Argentinië moeten.

Sergio Tiempo en Karin Lechner met de elegante Cañenguito van Pablo Ziegler. En de vrouw met haren van slangen en ogen die je doen verstenen, dat is Medusa, de Griekse mythische figuur. Er bestaan honderden schilderijen van haar, maar nu krijgt ze ook haar eigen opera. Medusa van Ian Bell, die gaat vanavond in wereldpremière in de Munt. En daarover praat ik zo meteen met Jasper Kronen. Eerst iets helemaal anders, geen Medusa, maar de Portugese fadozangeres Marisa.

0: Prachtige stem, de Portugese fadozangeres Marija met Maria Lisboa van Alain Houlmont.
1: Espresso.
0: Vanavond gaat in de Munt in Brussel de opera Medusa van Ian Bell in wereldpremière. En een wereldpremière, dat is toch altijd extra bijzonder. Jasper Kroonen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Clara.
0: Jasper, jij presenteert hier op Clara en je bent ook helemaal thuis in de operawereld. Dus help mij even, Medusa, want we kennen haar vaak als een monster, maar haar verhaal is eigenlijk veel complexer, toch?
2: Ja, het is zo een van die personages die echt onontkoombaar is, hè, in de Griekse mythologie. Die slangenkop die iedereen die haar probeert te vermoorden en die haar in de ogen kijkt, versteent. Dat is zo'n beetje het beeld dat we van haar hebben. Dat ook in de meeste films en schilderijen wordt opgedraafd. Ian Bell, de componist van de opera waar we het over zullen hebben, die haalt zelf aan dat hij haar voor het eerst tegenkwam in een computerspelletje op de Commodore. En ik denk dat ik haar ook voor het eerst in Age of Mythology, dat was zo'n Age of Empires afgeleide,
0: ben tegengekomen. Mijn broer heeft dat ook gespeeld, juist.
2: Ja. Maar er is een tweede deel aan haar verhaal dat veel minder bekend is, dat veel minder naar voren wordt geschoven. Ze was eigenlijk een priesteres van Athene, een heel mooie jonge vrouw die diende in de tempel samen met haar zussen. En die verkracht wordt in de tempel door Poseidon. En dat is eigenlijk de aanleiding waarom Athena haar dan zo'n fake, zo'n gorgoon, zo'n monster met slangenkop maakt. En op dat deel van het verhaal focussen ze ook wel in de opera. Dus het is zowel het heel bekende, de slangenverstenende vrouw, maar ook de origin story eigenlijk van Medusa die in de opera zit.
0: Komt ook aan bod.
2: Ja.
0: Ja, en je zei het, ze duikt op in films, schilderijen. Er bestaan honderden schilderijen over haar. Zelfs in video. Games. Hoe komt het dat Medusa zo blijft fascineren?
2: Ja, het is natuurlijk een heel sprekend personage. Hè? Gewoon puur al als je haar beschrijft, ze heeft haren van slangen en iedereen die in haar ogen kijkt versteent. Ja, dat is toch gewoon wat je wilt in een heldin, anti-heldin. hoeveel romantischer en spannender kan het worden. Ook dat verhaal waar de opera dan mee eindigt, het verhaal van Perseus die haar moet onthoofden om zijn eigen moeder te redden. Want zo gaat het verhaal van Perseus dan. Die moet Medusa vermoorden om zijn eigen moeder te redden. Het is zo'n personage waar zoveel rondhangt. En ik denk dat dat ook de reden is dat ze blijft fascineren. Dat je er altijd wel iets in vindt.
0: Ja, ze blijft tot de verbeelding spreken,
2: absoluut.
0: Ook bij de Britse componist Ian Bell, die de muziek heeft geschreven. Is dat een bekende naam in de operawereld?
2: Zeker in de operawereld in Brussel niet, want het is de eerste keer dat hij in de Munt staat. En hij is ondertussen wel een redelijk bekende operacomponist, maar hij heeft een redelijk, om dan nog eens het woord te gebruiken, bijzondere origin story. Hij werkte eerst als kiné, als sportcoach eigenlijk, en kreeg in 2013 zijn eerste opera. Opdracht in Wenen, in Theater an der Wien. En sindsdien is het razendsnel gegaan voor die man. Hij heeft na 2013, jaar na jaar na jaar, 6 jaar op rij of 7 jaar op rij, een nieuwe opera mogen schrijven. Wat ja, aan een razend tempo is. Ik denk dat de gemiddelde operacomponist er een paar jaar over doet om een opera te schrijven. Dus dat hij er jaar na jaar een nieuwe kan afleveren is redelijk indrukwekkend. Ik hoop dat die man niet tegen de burn-out aanbotst. Maar ja, sindsdien heeft hij zich echt wel als operacomponist bewezen.
0: Ja, ja, van een carrière-switch gesproken.
2: Voilà, absoluut, absoluut.
0: Ja, en hoe pakt hij dit dan aan? Is het eerder een klassieke opera of geeft hij er toch wel echt een heel nieuwe draai aan?
2: Ik heb met hem kunnen spreken en het is indrukwekkend hoeveel referenties hij erin kan stoppen. Dus als je hem vraagt naar hoe hij de opera heeft geschreven, dan kan hij verwijzen naar hier heb ik nagedacht zoals in Ariadne of Naxos. En hier heb ik nagedacht zoals Orfeo d'Eurydice van Gluck. Dus zijn referentiekader is
0: gigantisch,
2: is zeer indrukwekkend en ook niet op een pronkerige manier of zo. Het is echt gewoon, ja, die man zijn referentiekader is immens, maar het is ontegensprekelijk een hedendaagse, een moderne opera. Dus wat hij ermee doet, is ja, iets wat je in de 21ste eeuw hoort. Je hebt thema's. Er is een heel belangrijk thema dat Medusa moet voorstellen. Eigenlijk maar 3 noten. Maar die 3 noten, daar zit zowel mineur als majeur in. Dus hij speelt met een soort polytonaliteit, zoals dat dan heet, waardoor je als luisteraar heel de tijd zo tussen die 2 werelden, de majeur en de mineur toonaarden, dat zijn degenen waar we dan het meest vertrouwd mee zijn. Maar door het feit dat tussen die 2 schippert, zit je in iets heel onheimisch, iets heel vreemd, iets heel onbeduidend.
0: Speelt daar heel erg
2: mee. Hij speelt daar heel erg mee. En het is ook, er is een soort, hij noemt het zelf het lullaby-thema, het wiegelied-thema, wat dan ook zo de jeugd, de jonge onbezonnenheid van Medusa, waar hij daarmee wil spelen. Maar dat klinkt verre van een wiegelied van Brahms. Dus het is wel echt, het is duidelijk dat er heel veel referentiekader naar die opera-traditie in zit, maar het is zeker geen traditionele opera.
0: Wat wel een traditie aan het worden is, heb ik de indruk. Peter de Kaluwe, de vorige intendant van de Munt, die maakte er bijna een erezaak van om elk jaar in Brussel een nieuwe opera te creëren. Denk je dat de nieuwe intendant, Christina Scheppelman, die traditie gaat verder zetten? Want daar lijkt het nu wel op, natuurlijk. Hè?
2: Ja, daar lijkt het zeker op. Nu, misschien een kleine kanttekening, het is zeker niet dat de Munt in Brussel dat als enig doet. OBV creëert ook nieuw werk. Ze hebben de draaischijf aangekondigd voor volgend jaar. Maar het is wel zo dat Peter de Kaluwe daar echt een werkpunt of een streefpunt van maakte. Ik denk maar aan Ali de laatste jaren. Dat was een opera die hij gecreëerd heeft. Dus het is zeker een dingetje in de Munt om elk jaar te streven naar één wereldpremière, één nieuw geschreven opera. En Scheppelman doet dat duidelijk verder, ook voor volgend jaar. Voor de volgende jaren zijn er weer nieuwe opera's in de pijplijn.
0: Okay.
2: Het verschil is natuurlijk dat ze daar duidelijk voor vist uit een nieuwe vijver. Peter de Kaluwe had zijn netwerk, had zijn componisten waar hij graag en vaak mee samenwerkte.
0: Dus wie weet welke kinesisten die nog allemaal in contactboek
2: heeft. Voilà, en ik weet niet wie Scheppelman voor de komende jaren in haar contactboek heeft zitten. Maar ik zei het daarnet, Ian Bell heeft nog nooit in de Munt gestaan. Regisseur Lydia Steyer heeft ook nog nooit in de Munt gestaan.
0: Want dat is een regie van haar.
2: Van haar, ja, klopt.
0: Okay. Dus ik ben in ieder geval heel benieuwd, Jasper, naar deze wereldpremière van Medusa vanaf vanavond in de Munt. Met muziek van Ian Bell dus, die donderdag trouwens ook naar onze studio komt. Want dan is hij te gast in Music Matters. Ben benieuwd. Jasper Kroonen, dankjewel.
2: Jij bedankt, Clara.

En zo zaten we toch ook even in Griekenland. Niet met Medusa, maar wel met een van de Gnossiennes van Erik Satie. Muziek die hij ook schreef, geïnspireerd door de Griekse mythologie. In een bewerking van Francis Poulenc.

0: De finale uit het Nonet van Louis Spoor. En nu even naar het nieuws, als alles hier goed gaat. En dat lukt nog ook. Want het is 8:30, Lode Roos. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clara.
0: Lode, de Vlaamse regering is het gisteravond laat eens geraakt over 3 knelpuntdossiers.
1: Ja, klopt. Energiesteun voor gezinnen, scholen en bedrijven. Een tijdelijke versoepeling van de drinkwaternorm en snoeien in het ambtenarenbestand. Dat is het zo'n beetje samengevat. Dat staat er in dat akkoord. En vooral dat over het drinkwater valt toch op in West-Vlaanderen. Mag het drinkwater nog tot 2029 afwijken van de Europese norm? Nu zitten er in bepaalde drinkwaterproductiecentra in die provincie daar 10 keer zoveel schadelijke stoffen in het water dan Europa toelaat. Straks geeft de regering wat meer uitleg op een persconferentie. Om 11:00 zou dat zijn. Er is een tweede bevestigde geval van het Hantavirus opgedoken op het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Het gaat om een van de 3 overleden slachtoffers. Het is officieel nog niet bevestigd dat ook die 2 andere mensen aan het virus zijn overleden. Het andere bevestigde geval op dit ogenblik, het tweede geval dus, is een zwaar zieke persoon. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk nu beide landen proberen om de controle te krijgen over de strategisch belangrijke straat van Hormuz. De VS beweert dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen. Maar Iran ontkent dat. Iran heeft gisteren ook voor het eerst sinds het staakt het vuren de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. In de Emiraten is een grote Amerikaanse legerbasis. Het weer dan ook vanochtend, kans op wat nevel en mist. Later op de dag blijft het op vele plaatsen droog, maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land vooral. Maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen, nog 14 graden. En vanaf donderdag namiddag zou het weer dan wat verbeteren. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, van woensdag tot vrijdag, om 5:00 op Clara en VRT Max.

La joie du bleu profond van Vincent Dindy door l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg. En wie weet, op een dag krijgt u die ene vraag. Wil jij met mij trouwen? En dan gaat er zo'n klein zwart doosje open met een verlovingsring. Misschien wel met een flinke diamant. Maar waar komt die traditie eigenlijk vandaan? En hoe is die liefdesring doorheen de eeuwen geëvolueerd? Daarover loopt er nu een expo in het Diva Museum in Antwerpen. En juwelenontwerpster Charlotte van Houbroek komt daar zo meteen meer over vertellen.

0: En dat weten ze in het Diva Museum in Antwerpen ook, want daar loopt nu een grote expo over de diamantenring door de eeuwen heen. Goedemorgen, Charlotte van Houbroek.
1: Goedemorgen.
0: Charlotte, jij bent kunsthistorica, maar ook een beetje de Beyoncé van de juwelenontwerpers. Ik heb jou uitgenodigd, want ik vroeg mij af, die verlovingsring, is dat eigenlijk altijd al een ding geweest of is dat een vrij recent fenomeen?
1: De verlovingsring zoals we ze vandaag kennen is redelijk recent, maar het idee van de liefdesring bestaat wel echt al lang. Gaat terug tot de klassieke oudheid. Want dan bij de Romeinen bestonden er echt bijvoorbeeld de Fede-ring. Mm-hmm. En dat zijn heel eenvoudige ringbanden die zich laten sluiten in twee samengevoegde handen. En die verbeelden toen al het Romeinse huwelijksritueel, hè, waarbij dat koppels elkaar de hand gaven en elkaar dan zo de trouw beloofden. Mm. En ook het dragen van de ring en de linker ringvinger komt eigenlijk al vanuit die tijd. Want toen geloofde men in de Vena Amoris. En dat zou een ader geweest zijn die vanuit die linker ringvinger rechtstreeks naar het hart zou gelopen hebben. Dat is anatomisch niet juist, maar het is wel echt een mooi idee waar die juweeltraditie van de verlovingsring of de liefdesring echt vandaag nog op steunt.
0: Ja, en is die liefdesring doorheen de tijd dan ook veranderd, vind jij? Zie je daar een evolutie in?
1: Zeker, ja. Ja. In de afgelopen eeuwen kwamen liefdesringen in allerlei vormen en maten. Ik kan er een paar beschrijven. Hè. Bijvoorbeeld, als we verder denken op die Fede-ring, die trouwring, is er bijvoorbeeld ook de Ierse kladdagring. En daarbij verstrengelen die handjes zich niet, maar houden die een gekroond hart vast. Mm. En die ring staat dan voor liefde, vriendschap, trouw, hè, al dat soort symbolen. En de manier waarop die ring ook werd gedragen is ook wel echt tof. Want als je die al dan niet ondersteboven, al dan niet aan de linker of rechter ringvinger droeg, dan zei dat iets over je relatiestatus. Hè? Of dat je verliefd, single, verloofd, gehuwd was.
0: Wel gemakkelijk natuurlijk.
1: Ja, zeker. Zeker. In de middeleeuwen hebben we poëzieringen eigenlijk eerder. Kleine, eenvoudige ringbanden waar dat dan intieme liefdesboodschappen in geschreven stonden. Vaak ook in het Frans, de taal van de liefde. Mm. Soms ook in het Latijn. Eigenlijk vooral na de middeleeuwen waren gimmelringen, ofwel tweelingringen, interessant ook. Dat waren eigenlijk twee ringen die in elkaar verstrengeld waren en die zich heel passend in elkaar lieten schuiven. En soms werden die bij de huwelijksrieten dan ook gescheiden, kreeg elke partner een ring. Soms droeg enkel de vrouw beide ringen.
0: Okay.
1: Een leuk idee ook is de Toi et moi-ring, die dan vooral heel populair werd tijdens in revolutionair Frankrijk, omdat er daar twee stenen op stonden. En die twee stenen stelden dan ook de twee partners voor die eigenlijk wederzijds verliefd waren, gelijkwaardig verliefd. Hè. Napoleon gaf Josephine bijvoorbeeld zo een ring. En in de romantiek, ja, natuurlijk, uiteraard. De ring werd dan ook iets heel groots. Slangvormige ringen werden dan toen vaak gedragen, refererend aan de Ouroboros, de slang die in zijn eigen staart bijt en de eeuwigheid symboliseert. En, ja. En zo gaat dat door.
0: Ja, er schuilt duidelijk heel wat symboliek achter, hè?
1: Ja,
0: achter zo'n kleine ring. Want de eerste echte verlovingsring, zoals we die nu kennen, van wanneer komt die dan?
1: Ja, de ring zoals wij die vandaag kennen, dat is echt zo die typische solitair, noemen we die. En dat is een ringband waarop een grote edelsteen, en vooral een diamant echt pronkt. Ja. En dat ontwerp ontstond ongeveer tegen het einde van de 19e eeuw. En mensen vonden dat echt revolutionair, omdat die diamant ook echt heel mooi met een nieuw soort setting, zo zes klauwtjes, de hoogte werd ingeduwd. En zo kon die maximaal licht vangen. En op dat fonkelend ontwerp baseren we onze ringen vandaag nog heel vaak.
0: Ja. Ja, maar dus die diamantenring is niet altijd zo populair geweest als nu?
1: Nee. En dat is sommigen vinden dat wel verrassend. Want eigenlijk tot de vroege 20e eeuw ongeveer hadden maar 10% van de verlovingsringen, vooral in Amerika, een diamant.
0: Oh.
1: Dus diamanten waren absoluut niet zo vanzelfsprekend toen. En eigenlijk is er een grote doorbraak gevolgd of in gang gezet door heel succesvolle marketingcampagnes van De Beers. Dat is een bedrijf dat diamanten ontginde en verhandelde in de jaren 1930 ongeveer. En die hebben echt dat idee gecreëerd dat de verlovingsring per definitie een diamant moet omsluiten. En dan ook liefst nog een diamant van één of meerdere maandlonen. Dus liefde stond gelijk aan economische status enzovoort.
0: Is dat dan ook de reden waarom het aantal karaat dan van de diamant zo belangrijk is geworden? Want daar kan je dan toch mee uitpakken natuurlijk.
1: Ze hebben ook inderdaad de Four Seas ook echt meer eigenlijk onder het publiek uitgelegd. Ja.
0: Jij bent zelf ook juweelontwerper natuurlijk. Charlotte, ben jij fan van de verlovingsring?
1: Ja, ik vind dat een heel interessant archetypisch juweel. Omdat juwelen zijn echt objecten die meer doen dan schitteren. Hè. Die houden betekenis vast. Die weerspiegelen maatschappelijke tendensen. Die zetten aan tot heel kritisch denken. Dus ja, er zijn ook heel veel boeiende kunstenaars, zoals Otto Koenslik, een boek, March Monco enzovoort, die heel die archetypische solitair echt op heel gezinnige, grappige, scherpe manieren ook bevragen. En dat vind ik er zo fantastisch aan, ook zelf als juweelmaker.
0: Ja, dus, want er zijn natuurlijk die tradities en al die regels, maar je kan er ook nog wel iets nieuws aan toevoegen.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Fantastisch. En in het Diva in Antwerpen kunnen we dus nu al die bling-bling gaan ontdekken. Ja. Want daar loopt de expo Rings That Rock nog tot 8 november. Charlotte van Houbroek, dankjewel voor het gesprek.
1: Ja, graag gedaan.

Andrea Fari met Io Capitano. En het is bijna 9 uur. Zometeen is er ampersand met Kathleen van Bavel. Zij trekt vandaag langs de mooiste concerthuizen ter wereld. Dus laat zeker weten wat de mooiste concertzaal is die u ooit heeft bezocht. En ik ga ondertussen nog een beetje verder dromen van mijn diamanten verlovingsring.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De kwaliteitsnorm voor het drinkwater in de Westhoek in West-Vlaanderen mag nog 3 jaar lang meer triazolen bevatten dan de Europese norm. Dat is een van de onderdelen van het akkoord dat de Vlaamse regering afgelopen nacht heeft bereikt. Triazolen zijn stoffen afkomstig van schimmelbestrijders uit de landbouw. Nu zitten er 10 keer zoveel triazolen in dat drinkwater dan toegelaten. Tegen 2029 moet dat dus fors verminderen. Er komen zowel voor de industrie als voor de landbouw maatregelen, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
1: In de landbouw bijvoorbeeld, dat we de afstand tot de waterlopen gaan vergroten, dat we de bedrijven gaan meenemen in de actualisering van de lozingsvergunningen. Maar we investeren ook in bijvoorbeeld in het vullen en spoelen van die apparatuur, dat je dat niet meer op je veld mag doen, dat je dat doet in veilige omstandigheden.
0: En ook al blijven er dus nog 3 jaar lang meer van die triazolen in het drinkwater zitten, dat wil niet zeggen dat ze een gevaar vormen voor de gezondheid van de mensen die in de Westhoek wonen. Dat zegt toxicoloog Jacob de Boer van de Universiteit van Amsterdam.
2: Als je kijkt in de wetenschappelijke literatuur, dan werken wij voor elke stof met een zogenaamde aanvaardbare dagelijkse inname. En die is voor die groep van triazolen, komt die op 7 milligram per dag. En als je nu de norm neemt, dan krijg je maar een paar microgram naar binnen. Dus er zit echt wel nog een factor 100 tot wel meer tussen voordat er een effect optreedt.
0: De Vlaamse regering raakte het gisteravond eens over in totaal 3 knelpuntdossiers. Naast de drinkwaternorm was er ook een akkoord over energiesteun voor gezinnen, scholen en bedrijven. En ook over de begroting. Straks geeft de Vlaamse regering meer uitleg op een persconferentie. Grote supermarkten mogen vanaf volgend jaar dan toch weer sigaretten verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is het verschil tussen grote en kleine winkels discriminerend. De regering kreeg tot volgend jaar de tijd om een nieuwe wet te maken, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft nu beslist om het verbod helemaal te schrappen. Volgens experte tabakspreventie Suzanne Gabriels van Stichting Tegen Kanker heeft de regering er intern stevig over gedebatteerd, want ook het smaakjesverbod op vapes lag op tafel en dat was nog belangrijker, vindt Gabriels.
3: De MR neemt voor een stuk de bedrieglijke argumenten van de tabaksindustrie over en ze hebben zowel voor de voedingswinkels als voor het smaakjesverbod heel hard tegenwind geboden. En uiteindelijk denk ik dat minister Van den Broeke dan beslist heeft, oké, het ene laat ik dan nu doorgaan, dat smaakjesverbod, dat is ook superbelangrijk. En het andere dan, ja, dat is nu on hold gezet. Wij hopen natuurlijk dat daar ook een oplossing voor gevonden gaat worden, zeker op langere termijn.
0: De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, probeert in kaart te brengen hoe het hantavirus zich verspreid heeft aan boord van een cruiseschip dat momenteel voor de kust van Kaapverdië ligt. Er is nu sprake van 2 bevestigde gevallen. 1 zwaar zieke persoon en ook een overleden persoon. Beide zijn niet meer aan boord. 3 mensen zijn intussen overleden. Het hantavirus wordt verspreid door knaagdieren. Vermoedelijk raakten in totaal 7 mensen besmet. Maar dat wordt dus nog volop onderzocht. Ook hoe ze besmet raakten, zegt Hans Kluge van de WHO.
4: Het is ook een virus dat niet zo gemakkelijk overgedragen wordt, ook niet van mens tot mens, maar we sluiten dat ook niet uit. Dus die zogenaamde genomic sequencing is nu bezig in Zuid-Afrika en Dakar in Senegal en we hopen dat we heel spoedig een meer duidelijk beeld hebben hoe dat virus nu eigenlijk overgedragen wordt op het schip.
0: Het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk, nu beide landen proberen om de controle te krijgen over de strategisch belangrijke straat van Hormuz. De VS beweert dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen, maar Iran ontkent dat. Iran heeft gisteren ook voor de eerste keer sinds het staakt het vuren van kracht is de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. In de Emiraten is een grote Amerikaanse legerbasis. Vanochtend kans op nevel en mist. Later vandaag trekt een storing over het land. In het westen zal het wat droger blijven, maar over andere delen is er opnieuw kans op veel neerslag, maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en nog 14 graden. Vanaf donderdag namiddag zou het weer verbeteren. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, de krantencommentaren. Een terugtrekking van zowat 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland. Geen lange afstandsraketten op Duitse bodem. En extra invoerheffingen voor Europese auto's. Nu Donald Trump opnieuw zijn pijlen op Europa richt, is het verstandig het hoofd koel te houden, denkt Erik Tjartsik. En dat zonder de gevaren van de afbrokkelende Westerse alliantie te negeren, schrijft hij in De Tijd. Tot voor kort zouden de oprispingen van Trump geleid hebben tot publieke ophef. Inmiddels lijkt iedereen te hebben geleerd dat je niet te snel moet reageren op de oekases uit het Witte Huis. Klimaatwetenschappers overwegen het schrappen van zowel de ergste als de minst erge scenario's voor klimaatverandering. Een klein beetje goed nieuws vindt Bart Eekhout van de Morgen. De vork van de scenario's wordt wat smaller. Het betekent dat de meest duistere voorspellingen voorlopig in de kast kunnen blijven. Dat opent de weg naar een klimaatbeleid dat haalbaarheid niet verwacht met uitstellen en niets doen. Zeker voor westerse regeringen als de onze biedt de geopolitieke realiteit een sterk extra argument om niet alles bij het oude fossiele te laten. Big government is geen vies idee meer, schrijft Hans Kotien in de Standaard. De socialisten willen sommige mensen verbieden kinderen te krijgen. De liberalen gaan de kerncentrales nationaliseren en de Vlaams nationalisten kopen zich een meerderheidsbelang in de Belgische luchthaven. Op veel terreinen is de overheid doortastend. Op heel wat andere trekt ze zich onder de vlag van vrijheid blijheid terug. De ingrepen in de nucleaire sector staan in contrast met het laissez-faire op het vlak van pakweg de PFAS-vervuiling of de versoepeling van de vergunningen. De horizon in elk politiek dossier is het algemeen belang. Dat lijkt evident, maar te vaak wordt het belang van de partij, aandeelhouder, voetbalclub of bindjesmagnaat boven dat van de burger gezet. Timmy van Diepen heeft het in het laatste nieuws over de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Zolang Europa afgewezen asielzoekers niet massaal kan terugsturen, blijft een uitwijzingsbevel niet meer dan een vodje papier. En is elk nationaal asielbeleid bij voorbaat verloren. De taboes moeten daarom van tafel. Als het terugsturen van Afghanen alleen kan door met de Taliban te praten, dan moet dat maar. De luxe om de neus op te halen voor regimes die we niet leuk vinden, hebben we niet meer. Het verkoopverbod van tabak in de wat grotere supermarkten was gedoemd om te sneuvelen en het Grondwettelijk Hof oordeelde dan ook dat de wet moest worden aangepast. Dus was de keuze ofwel alle supermarkten weer tabakswaren te laten verkopen ofwel geen enkele. Het is voor Peter Meilemans van het Nieuwsblad niet echt verrassend de eerste oplossing geworden, gekoppeld aan een verbod op vapes met smaakjes. De pasmunt voor MR om toch toe te geven aan de blokkade van de vapesmaakjes was dat alle supermarkten weer tabak kunnen verkopen. Als het om gezondheid gaat, verlaagt men zich niet tot dit soort geschacher. Blijkbaar zijn er partijen die er geen moreel probleem in zien om de commerciële belangen van hun achterban te laten primeren op de volksgezondheid. Minister Krevits voorziet 2,4 miljoen euro om signalen van radicalisering sneller te herkennen. En een groot deel van dat geld gaat naar de lokale besturen. Alvast goed, maar Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg stelt ook nog een andere aanpak voor. Misschien is het ook eens tijd dat politici ouders op cursus sturen om te leren hoe ze zorgwekkende signalen bij hun kinderen kunnen herkennen. Ouders hebben vaak geen flauw benul van wat er zich op de telefoons of computers van hun kroost afspeelt, terwijl het zo'n groot deel van hun leven is. In Antwerpen zijn nogal wat gebruikers van het openbaar vervoer met knikkende knieën aan de werkweek begonnen. En dat door het schrappen van de tramverbinding onder de Schelde. Maar de chaos lijkt mee te vallen, stelt Patrick van de Perre vast in Gazet van Antwerpen. De minder hindermaatregelen verzachten het leed wel degelijk, op enkele kinderziektes na. Het is dinsdag 5 mei, ik ben Matthijs Meinens en dit waren de krantencommentaren.
6: Ampersand met Kathleen van Bavel.
7: Goedemorgen. Op 5 mei in 1891 opende in New York de Music Hall, later omgedoopt tot Carnegie Hall. De feestelijke openingsavond werd gedirigeerd door Peter Tchaikovsky, die daarmee zijn Amerikaans debuut maakte. Een mooie aanleiding vonden we om deze voormiddag eens op zoek te gaan naar bijzondere concerthuizen, zalen die indruk maken. Aan welke huizen moet u dan denken en welke muziek hoort daar dan bij? Denk er eens rustig over na. Uw suggesties zijn welkom via ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Dit is alvast muziek van Tchaikovsky. Welkom!

En het was natuurlijk niet muziek van Peter Tchaikovsky, maar een aria van Vincenzo Bellini uit zijn opera La Sonnambula. Een van de opera's die onlangs te zien was in de Metropolitan Opera in New York, het grootste operahuis van de Verenigde Staten. En dit is dan Tchaikovsky, zijn kroningsmars die hij dirigeerde bij de opening van Carnegie Hall in 1891.

Het Toonhalle Orkester Zürich onder leiding van Paavo Järvi met de ceremoniële kroningsmars van Peter Tchaikovsky. Muziek die Tchaikovsky zelf dirigeerde tijdens de opening in 1891 van Carnegie Hall in New York. Dat was een groots evenement destijds met veel persaandacht. Dat kan u zich wel voorstellen. Vooral omdat Tchaikovsky hier zijn Amerikaans debuut maakte. Zijn foto stond in alle kranten en werd overal herkend. Tchaikovsky schreef zelfs dat hij door toeristen werd bestormd en dat mensen knipsels uit de krant meenamen om door hem te laten signeren. Een heel evenement destijds. En ja, ik herinner het mij nog heel goed, u misschien ook wel. Op 20 februari in 2002 opende in Brugge een gloednieuw gebouw. Het Concertgebouw, ontworpen door Paul Robrecht en Hilde Daam. Het werd meteen een van de architecturale blikvangers van Brugge, dat toen culturele hoofdstad was van Europa. Het gebouw was een schot in de roos. We kunnen ons Brugge nu niet meer voorstellen zonder dit magnifieke gebouw. Nu vrijdag kan u daar naar een concert van Vox Luminis met op het programma muziek van Henry Purcell. Hier zingen ze Dietrich Buxtehude.

0: binnenkort mee te maken in het Brugse Concertgebouw Vox Luminis. Hier zongen ze samen met Ensemble Masque Jesu meines Lebens Leben van Dietrich Buxtehude.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ga ik samen met u op zoek naar bijzondere concerthuizen, zalen die indruk maken. Aan welke gebouwen of zalen moet u dan denken? En vooral ook, wat wil u dan horen? Want ik zie al verschillende berichtjes passeren, maar zonder een muziekverzoek. En dat maakt het voor mij een beetje moeilijk. Dus laat de schrijver zeker bij welke muziek u wil horen bij uw suggestie. ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app. In Londen kan u naar Wigmore Hall, de kamermuziekzaal in West-Londen, die in 1901 de deuren opende als Bechstein Hall. Ze werd namelijk gebouwd door de Duitse pianofabrikant Bechstein, die een ruimte wilde creëren om hun instrumenten te presenteren. Wigmore Hall is sindsdien uitgegroeid tot een bijzondere plek, niet in het minste dankzij de uitzonderlijke akoestiek daar. Muzikanten noemen het zelfs een van de beste zalen om in te spelen. En mocht u toevallig in Londen zijn een deze dagen en naar dit programma luisteren, morgen komt daar in Wigmore Hall het Chiaroscuro-kwartet spelen. Hier zijn ze met Haydn.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Clara Live.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando. Clara live. Haydn, twee delen uit zijn zonnekwartet. En we zoeken het terug dichter bij huis. In Namen hebben ze de oude militaire manege en officiersrechter omgebouwd tot een cultureel complex met concertzaal. De Grand Manège, een plek waar ook bijzonder veel aandacht besteed werd aan de akoestiek. De Grand Manège is vandaag de thuisbasis van het Centre d'Art Vocal et de Musique Ancienne. Je kan er dus regelmatig concerten beleven met oude muziek. Een tip voor de liefhebber. Uiteraard kan je er ook andere concerten beleven. Zo komt het Danish String Quartet daar binnenkort optreden. Hier zijn ze met een traditional uit Zweden.

Het Danish String Quartet met een traditional As I Walked Out. Terug naar Londen, we hadden al Wigmore Hall. Nog een bijzondere concertplek is het Royal Opera House in Covent Garden. Een van de grote operahuizen van de wereld. Het huis heeft een lange geschiedenis. In de 18e eeuw gingen hier veel Händel-opera's in première. En in de 19e eeuw werd het een centrum voor Italiaanse opera met sterren als Jenny Lind en Enrico Caruso. Tijdens de Twee Wereldoorlogen deed het gebouw dienst als meubelopslag, jawel. En later zelfs als danszaal. Maar na de oorlog groeide de plek opnieuw uit tot het Nationale Operahuis van het Verenigd Koninkrijk. Het is een plek met grandeur. Deze maand kan u er gaan kijken naar Peter Grimes van Benjamin Britten.

Felicity Lott en Thomas Allen en het Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden onder leiding van Bernard Haitink met een fragment uit Peter Grimes van Benjamin Britten. En dan trekken we nog even naar Wenen, want daar aan de Ringstraße ligt het Muziekverein met zijn gouden zaal, de thuisbasis van de Wiener Philharmoniker en ook de plek waar het jaarlijks nieuwjaarsconcert plaatsvindt. Thijs was er 3 jaar geleden, hij had er een rondleiding. De gouden zaal was prachtig, schrijft hij, maar ook de andere zalen in het gebouw en vooral de repetitieruimtes maakten op hem veel indruk. Ook Anita tipt het Muziekverein. In 2018 maakten ze er het Sylvesterconcert mee. Dit is nog Yannick Nézet-Séguin aan het hoofd van de Wiener Philharmoniker met een vals van Joseph Strauss, een opname van het nieuwjaarsconcert dit jaar.

0: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, van woensdag tot vrijdag, om 5 uur op Clara en VRT Max.
1: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
2: Het is 10 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De kwaliteitsnorm voor het drinkwater in de Westhoek in West-Vlaanderen mag nog 3 jaar lang meer triazolen bevatten dan de Europese norm. Dat heeft de Vlaamse regering gisteravond laat beslist. Triazolen zijn stoffen afkomstig van schimmelbestrijders uit de landbouw. En volgens de normen mag er 0,1 microgram triazolen per liter in het drinkwater zitten. Nu is dat 10 keer zoveel. En die situatie blijft dus nog 3 jaar zo. Daarna moet de hoeveelheid triazolen wel opnieuw fors verminderen. Het vormt geen gevaar voor de gezondheid, zegt toxicoloog Jacob de Boer van de Universiteit van Amsterdam.
3: Europa heeft een aantal specifieke normen voor een heleboel stoffen en voor een groot aantal stoffen, want er zijn zo ontzettend veel pesticiden, zegt men. Kijk, als we het niet helemaal zeker weten, dan zetten we dat voor de veiligheid op 0,1. Dat is gewoon om zo veilig mogelijk te zijn. Als je dan een beetje inzoomt op die stoffen, dan zie je wel dat er soms een paar bij zitten die eigenlijk wel, ja, dat mag wat meer. Europa zit aan de hele strenge kant en dat is prima.
2: Grote supermarkten mogen vanaf volgend jaar opnieuw sigaretten verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is het discriminerend dat kleine winkels wel nog tabak mochten verkopen. De regering kreeg tot volgend jaar de tijd om een nieuwe wet te maken, maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft nu beslist om het verbod helemaal te laten vallen. Tegelijkertijd kwam er wel een verbod op smaakjes in elektronische sigaretten of vapes. En dat is nog belangrijker, zegt experte tabakspreventie Suzanne Gabriels van Stichting Tegen Kanker.
4: Ik denk dat op dit moment dat inderdaad de logische keuze was. Volgens de gezondheidsenquête van Sciensamel is het dagelijks vapen bij jonge mensen maal 10 gegaan op 5 jaar tijd. En als dat in die snelheid verder doorgaat, ja, dan zitten we echt met een gigantisch probleem. Ten meer omdat we weten dat die vapes op social media en via influencers enorm gepromoot worden naar jonge mensen.
2: 9 Russische oligarchen zijn procedures opgestart om hun geld dat vastzit bij Euroclear in Brussel vrij te krijgen, dat schrijft de Tijd. Euroclear beheert heel wat buitenlandse tegoeden. Russisch geld wordt er sinds de invasie in Oekraïne geblokkeerd. Russische zakenmensen en bedrijven probeerden bijvoorbeeld al via de Raad van State dat geld vrij te krijgen, maar ze kregen telkens ongelijk. Nu hebben 9 Russische zakenlui dus bijkomende procedures opgestart op basis van een oud investeringsakkoord. Dat zegt Francis Adijns van de Federale Overheidsdienst Financiën.
5: Ze beroepen zich op een arbitrageprocedure die voorzien is in overeenkomsten, oude overeenkomsten, tussen Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en nog de Sovjet-Unie. En die arbitrageprocedure bestaat erin eigenlijk dat er buiten de klassieke rechtsinstellingen om, dat er een procedure wordt gestart waarbij beide partijen elk een vertrouwenspersoon, een arbiter aanduiden, die dan beslissen om een voorzitter aan te duiden die het geschil moet beslechten.
2: Maar zo'n arbitrageprocedure kan jaren in beslag nemen en het is ook lang nog niet zeker dat de Russische oligarchen hun geld op die manier zullen vrijkrijgen. En bij Russische aanvallen zijn vannacht 5 doden gevallen in het oosten van Oekraïne. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar dan door een tweede raket werden geraakt. Ook in andere provincies en in Kiev waren er aanvallen en zijn mensen gewond geraakt. Rusland viseerde vooral energie-infrastructuur. De Oekraïense president Zelensky noemt het cynisch dat Rusland oproept tot een gevechtspauze voor een jaarlijkse militaire parade, nu zaterdag, maar dat het tegelijkertijd zelf blijft aanvallen. Oekraïne heeft ook een eigen staakt het vuren uitgeroepen vanaf morgen. Acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen om een juridische strijd te beëindigen. De twee raakten in conflict na de opnames van de film It Ends With Us. Lively beschuldigde Baldoni ervan dat hij haar had lastiggevallen tijdens de opnames en dat hij nadien een lastercampagne had opgezet tegen haar. Baldoni reageerde met een aantal tegenklachten. Het is een van de meest bitse ruzies in Hollywood van de afgelopen jaren. In een gezamenlijk statement zeggen de twee nu dat ze hopen dat iedereen op deze manier verder kan met respect voor elkaar, ook online. Op sommige plekken nog nevel of mist. Op dit ogenblik, later vandaag, trekt een storing over het land. In het westen zal het wel wat droger blijven, maar over andere delen meer kans op neerslag, maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
7: Goedemorgen. Deze voormiddag gaan we op zoek naar bijzondere concerthuizen, naar zalen die indruk maken. En dat naar aanleiding van de opening vandaag in 1891 van Carnegie Hall in New York. Aan welke plekken moet u dan denken? Bent u er ooit al geweest? Of staat er nog een concerthuis op uw bucketlist? En vooral ook, ik wil ook graag weten wat u dan zou willen horen. Laat u maar gaan, ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app. Zo is Els helemaal weg van de Opéra Royale in Versailles, een van de weinige 18e-eeuwse theaters die volledig bewaard zijn gebleven en nog steeds intensief worden gebruikt. Het interieur is volledig in hout, maar beschilderd als marmer, wat zorgt voor een uitzonderlijke akoestiek. Een plek waar je als het ware helemaal teruggeworpen wordt in de tijd.

Ensemble Lautenwerk met een fragment uit Limoges et l'amour. Muziek van Jean-Baptiste Morin, muziek die hij componeerde in 1714, speciaal voor een huwelijk. En Arlette zou graag, heel graag eens een concert willen meemaken in de Elbphilharmonie in Hamburg. Een van de meest opvallende en akoestisch geavanceerde concertzalen ter wereld. Geopend in 2017 en ontworpen door Herzog en de Meuron. Het gebouw combineert een oude havenloods met een spectaculaire golvende glazen bovenbouw. De plek huisvest een grote zaal van meer dan 2000 plaatsen, werkelijk indrukwekkend. Binnenkort op 10 mei wordt daar de kroningsmis van Mozart gespeeld, schrijft Arlette. En als ik daar iets uit zou draaien, dan kan ze zich inbeelden dat ze de muziek daar ter plekke zelf meemaakt.

Binnenkort te horen in de Elbphilharmonie in Hamburg. De Kroningsmis van Mozart. We hoorden er hier het Agnus Deus uit met sopraan Carolyn Sampson en de King's Concert onder leiding van Robert King. En Constant neemt ons mee naar Mantua. Want daar heeft hij in 2017 het Teatro Bibiena bezocht. Dat is een echt pareltje, een juweeltje, schrijft hij, niet zo heel groot, maar ongelooflijk verfijnd. Men vertelt daar met veel trots dat het toen 13- of 14-jarige Mozart er gespeeld heeft. Op 16 januari in 1770, nauwelijks enkele weken na de opening van het theater. In datzelfde gebouw werd er trouwens ook anatomielessen gegeven, een opmerkelijke combinatie. Vader Leopold Mozart zou na het bezoek gezegd hebben dat hij nog nooit zoiets moois had gezien. Ja, Constant, u maakt ons nu wel heel erg nieuwsgierig. Ik kijk er al naar uit om dat theatertje eens te gaan bezoeken in Mantua. Constant had graag een vroege pianosonate gehoord van Mantua natuurlijk, maar van Mozart.

Christian Bezuidenhout met het Andante en de eerste pianosonate van Mozart. Dirk woonde 2 maanden geleden een concert bij in het Amsterdamse Concertgebouw. Het was de eerste keer dat hij er kwam. Het is helemaal niet ver, met de trein ben je er, zo schrijft hij, maar toch vormt die landsgrens voor hem toch altijd een kleine barrière. Het Concertgebouw werd gebouwd in 1888 naar het model van het Gewandhaus in Leipzig. En het interieur van de grote zaal deed Dirk denken aan een protestantse kerk. Maar vooral de akoestiek viel hem op. Wat een klank. Op het programma stond de 4e symfonie van Sergei Prokofjev. En hij had dan ook graag een deel uit dat werk gehoord.

Het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi met het moderato uit de vierde symfonie van Sergei Prokofjev. En voor de tip van Anaïs moeten we de oceaan over, want zij woonde ooit een concert bij in de Walt Disney Concert Hall in Los Angeles. Een onwaarschijnlijk mooi gebouw, een prachtige zaal ook, volledig uit hout en met een orgel om u tegen te zeggen. Dit is het Los Angeles Philharmonic Orchestra, een orkest dat aan dit gebouw verbonden is met muziek van John Williams.

0: The Flight to Neverland uit Hook van John Williams door het Los Angeles Philharmonic Orchestra onder leiding van Gustavo Dudamel. Een orkest dat verbonden is aan de Walt Disney Hall, Concert Hall in Los Angeles. Een gebouw om u tegen te zeggen. U moet maar eens googlen.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ben ik op zoek naar bijzondere concerthuizen, zalen die indruk maken. Zo weet Stefan ons te vertellen

Bariton Thomas Bouwe en Jos van Immerzeel. Jos van Immerzeel aan de pianoforte met Frühlingstraum uit Die Winterreise van Franz Schubert. En het meest opmerkelijke concert dat Louis ooit heeft mogen meemaken was in de Kölner Philharmonie, de ondergrondse concertzaal in Keulen. Om geen last te hebben van contactgeluid van voetgangers die over het plein boven de zaal lopen, worden tijdens concerten supposten ingezet om dat plein vrij te houden. Louis heeft er ooit in 1970 een concert bijgewoond van het Alban Berg Quartet. Het moet een van de laatste concerten zijn geweest van dat kwartet, want de alt-violist toen, Thomas Kakuska, was ziek en werd later nog vervangen door Isabelle Garicius. 2008 werd het kwartet opgeheven. Maar goed, dus in 1970 heeft Louis dat kwartet gehoord in die Kölner Philharmonie. Ze speelde toen het strijkquintet van Schubert, een optreden dat hij nooit vergeten is.

Alban Berg Quartet met Heinrich Schiff op cello in het Allegretto uit het strijkquintet in Do van Franz Schubert. En voor Philippe liggen twee van de mooiste concertzalen in Barcelona. Zowel het Liceu als het Palau de la Música zijn prachtige gebouwen waar je zowel door de muziek als de architectuur wordt overweldigd. In het Palau de la Música zag hij onder meer een opvoering van Carmen van Bizet.

De beroemde aria uit Carmen van Bizet. L'amour est un oiseau rebelle. Ja, muziek dus van Georges Bizet met alt-Marie Nicole Lemieux en het Orchestre National de France en het Jeune Cœur de Paris onder leiding van Fabien Gabel. Mieke gaat regelmatig naar een concert in de aula van Piano's Manen. Een unicum, schrijft ze. Het is altijd een belevenis om daar live muziek mee te maken. Ze zag er onder andere Frank Bralet optreden. Hier is hij nog met een andante van Richard Strauss.

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De bank ING heeft een schikking betaald van 1,6 miljoen euro in de witwaszaak rond oud-minister Didier Reynders. Dat laat het parket van Brussel weten. Reynders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING, de bank waar hij klant was en grote sommen cashgeld stortte, werd onderzocht. ING bekent nu geen schuld, maar koopt wel op voorstel van het parket verdere vervolging en een mogelijk proces af. 1,6 miljoen euro is de theoretische maximumboete voor witwassen. Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt dringend gezinnen om kinderen met een extra zorgnood op te vangen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met autisme of ADHD. Vorig jaar stonden er 25 kinderen met zo'n extra zorgnood op de wachtlijst. Maar amper 3 daarvan zijn effectief geholpen. Het is nochtans niet alleen voor de kinderen zelf belangrijk, maar ook voor hun ouders, zegt David van Steenbergen van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.
1: We merken dat de zorg voor een kind met een extra zorgnood, ja, dat is niet altijd evident, hè. Een pleeggezin kan dus een wereld van verschil betekenen voor zowel het kind, maar ook voor de ouder of de ouders die op deze manier even ontlast kunnen worden en de batterijen kunnen opladen, hè. En pleegzorg begeleidt en ondersteunt hierbij zowel de pleegzorgers als de ouders.
0: Rond deze tijd begint de persconferentie waarop meer uitleg wordt gegeven over het akkoord dat de Vlaamse regering gisteravond heeft bereikt. De topministers raakten het eens over 3 knelpuntdossiers. Energiesteun voor gezinnen, scholen en bedrijven, een tijdelijke versoepeling van de drinkwaternorm in West-Vlaanderen en snoeien in het ambtenarenbestand. Veel details over de invulling van het akkoord waren er niet, maar dat zou nu dus bekendgemaakt worden op de persconferentie. 9 Russische oligarchen zijn procedures opgestart om hun geld dat vastzit bij Euroclear in Brussel vrij te krijgen. Dat schrijft de Tijd. Euroclear beheert veel buitenlandse tegoeden. En Russisch geld wordt er sinds de invasie in Oekraïne geblokkeerd. Russische zakenmensen en bedrijven hebben geprobeerd om via de Raad van State hun geld vrij te krijgen, maar ze kregen altijd ongelijk. Nu willen 9 Russische zakenlui een oud investeringsakkoord gebruiken om aan hun geld te raken. Dat zegt Francis Adijns van de Federale Overheidsdienst Financiën.
2: Ze beroepen zich op een arbitrageprocedure die voorzien is in overeenkomsten, oude overeenkomsten, tussen Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en nog de Sovjet-Unie. En die arbitrageprocedure bestaat erin eigenlijk dat er buiten de klassieke rechtsinstellingen om, dat er een procedure wordt gestart waarbij beide partijen elk een vertrouwenspersoon, een arbiter aanduiden, die dan beslissen om een voorzitter aan te duiden die het geschil moet beslechten.
0: Zo'n arbitrageprocedure kan jarenlang in beslag nemen en het is ook lang niet zeker dat de Russische oligarchen hun geld op die manier vrij zullen krijgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gaat donderdag ook de paus zien tijdens zijn bezoek aan Italië. Hij wil met hem naar eigen zeggen een openhartig gesprek voeren over het Amerikaanse beleid. De laatste weken had de Amerikaanse president Trump enkele keren hard uitgehaald naar de paus, omdat hij kritiek had op de oorlog tegen Iran. Rubio wordt nu uitgestuurd naar Italië om de plooien glad te strijken. Paus Leo XIV is de eerste Amerikaanse paus in de geschiedenis. Kans op nevel en mist nog deze voormiddag. Later vandaag trekt er een storing over het land. In het westen zal het wat droger blijven, maar over andere delen van het land kans op veel neerslag, maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en nog 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen. Vandaag gaan we op concerthuizentrip. Op zoek naar de mooiste concertgebouwen ter wereld. Zalen die indruk maken. Plekken waar muziek bijna tastbaar wordt. En er kwamen al heel wat fijne suggesties binnen. Voor Philippe bijvoorbeeld is een van de bekendste muziektempels het Festspielhaus in Bayreuth. Hij had het genoegen om daar een fenomenale opvoering van Richard Wagner's Lohengrin mee te maken. Het orkest speelde onder leiding van Antonio Pappano en Philippe zal nooit vergeten hoe geweldig de ouverture daar klonk. De zaal was pikdonker en dan kwamen die eerste bijna gewichtloze noten uit het niets. Dat was pure magie.

De Wiener Philharmoniker onder leiding van Rudolf Kempe met de ouverture tot Lohengrin van Richard Wagner. Ook voor Eddie, want hij was in de jaren 80 lichttechnicus bij de Bayreuther Festspielen, schrijft hij. Frank heeft voor zijn job verschillende jaren in Wenen gewerkt en in die periode ging hij regelmatig naar concerten in het theater An der Wien in de Hofburg, natuurlijk in de Wiener Staatsoper. Daar heeft hij ongelooflijke avonden beleefd. Maar zijn favoriet blijft de Volksoper. Daar heeft hij Im Weißen Rösel wel 2 keer gezien, een operette van Ralph Benatzky. En die Fledermaus van Johann Strauss zelfs 3 keer. Daarom hoort hij vandaag graag een fragment uit die Fledermaus, Mein Herr Marquis.

voor Frank, die fijne herinneringen heeft aan al die concerten die hij ooit in Wenen zag. Mein Herr Marquise uit die Vledermaus van Johann Strauss, met sopraan Diana Damrau en het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van David Charles Abel. Luc bezocht vorig jaar het Romeins Theater van Orange. Jammer genoeg konden ze er op dat moment geen openluchtvoorstelling bijwonen, maar overal zag hij aankondigingen van concerten die daar plaatsvonden. Onder meer La Forza del Destino van Giuseppe Verdi zou er op het programma staan. Ja, een indrukwekkend idee, zo'n grootse opera in dat monumentale openluchttheater. Luc houdt van blazers, daarom heb ik hier een arrangement voor houtblazersensemble van dat werk van Verdi, La Forza del Destino.

het Parma Opera Ensemble met een arrangement van melodieën uit La Forza del Destino van Giuseppe Verdi. En daarmee zijn we in Parma beland en bij de tip van Bruno, want hij weet ons te vertellen dat de beroemde architect Renzo Piano in Parma een voormalige suikerfabriek omtoverde tot het indrukwekkende auditorium Niccolò Paganini. De industriële hal werd volledig gestript en opnieuw ingericht als een hedendaagse concertruimte. De gesloten dwarsmuren maakten plaats voor grote glazen gevels, waardoor het omliggende park als het ware deel wordt van de beleving. Tijdens concerten kijk je langs de muzici zo het groen in. Een poëtische metamorfose van industrie naar muziek, schrijft hij er nog bij. Bruno suggereert dan ook graag muziek van Paganini, het Adagio uit zijn eerste vioolconcerto.

Hilary Hahn met het eerste vioolconcerto van Niccolò Paganini, het Adagio daaruit. En dan naar Londen nu, want Soetkin woonde daar 3 jaar geleden in de geweldige Royal Albert Hall. Een fantastische Night of the Proms met op het programma Finlandia van Jean Sibelius. Ik heb hier wel niet de originele versie van Finlandia klaar liggen, wel een arrangement voor koor.

Het is eens wat anders. Een vocale versie van Finlandia. Door de Kingsingers, muziek van Jean Sibelius. In een arrangement van Nick Ashby. Be Still My Soul. Sabine woonde recent in Warschau nog een concert bij van de Warschau Philharmonic in de National Philharmonic Hall. En dat was een echte belevenis. De concertzaal heeft die typische schoendoosvorm, zoals zoveel grote klassieke zalen. Maar wat daar vooral is bijgebleven was de sfeer in de zaal. Een bijzonder gedisciplineerd publiek met een efficiënt toezicht door het zaalpersoneel. Je voelde meteen, hier staat muziek echt centraal. Binnenkort treedt celliste Anastasia Kopekina daarop. En mocht Sabine in Warschau wonen, dan zou ze geen seconde twijfelen en meteen naar dat concert gaan. Hier is Anastasia Kopekina met Heitor Villa-Lobos.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim. Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, grando, grando.
4: Clara, live.

Muziek aan The Godfather van Nino Rota door het Studio Ensemble. Voor Annie, want zij tipt het Teatro Massimo in Palermo, waar de beroemde slotscène van The Godfather, het derde deel, werd opgenomen op de monumentale trappen voor het gebouw. En wie dat theater ooit bezocht, weet dat de trappen bij speciale gelegenheden wordt verlicht met vuurpotjes. Dat is echt wel een traditie. En verschillende luisteraars, waaronder Philippe en Pascal, tippen het Sydney Opera House. Een concertgebouw dat als een reeks witte schelpen uit het water lijkt te groeien. Het gebouw verandert met het licht, 's ochtends zacht en parelmoerig, 's avonds een donkere sculptuur tegen de glinsterende baai. Philippe, Pascal, woonde er ooit een concert bij met op het programma het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns.

Steven Isselis en het London Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas met het slotdeel uit het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns. Vandaag ging ik op zoek naar bijzondere concerthuizen en zalen en dat naar aanleiding van de opening vandaag op 5 mei in 1891 van Carnegie Hall in New York. Dank voor alle suggesties. Zijn gesneuveld verschillende concerthuizen van bij ons, de Munten, Bijloken, de Academiezaal in Sint-Truiden, Amuse en ook de Henri Leboeufzaal. Verder tipte ook iemand de Stadionzaal in Brno, Mark was dat, de Philharmonie in Berlijn, de Opera Bastille in Parijs, de Philharmonie in Parijs, het Operahuis van Oslo, het Auditorium in Lyon. En zo kan ik nog wel even doorgaan. We eindigen met muziek van Joseph Souk door het Antwerp Symphony Orchestra. Een orkest dat gehuisvest is in de nieuwe Elisabethzaal in Antwerpen. Volgens Ronald een van de beste concertzalen ooit. Maak er nog een prachtige dag van. En veel luisterplezier zo dadelijk met Music Matters en Olaf.

0: ben Ellie, ik ben 27 jaar en ik ben saxofonist.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Dat heeft mij wel de nodige portie stress bezorgd, om eerlijk te zijn.
1: Carlos Sio praat met Ellie Broekmans.
0: Ik denk dat componeren sowieso een goede manier is om jezelf als muzikant beter te leren kennen. Zo de kleuren en misschien zo wat de vrijheid. Het onverwachte ook.
1: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
0: Het is door te componeren dat je zo ziet van nou, oké.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Het is 12 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft meer details gegeven over het akkoord dat afgelopen nacht bereikt werd. Vlaamse kleuters scoren goed op het erkennen van emoties, maar voor taal en rekenen halen ze het internationale gemiddelde niet. En Iran dreigt met nieuwe aanvallen op de buurlanden nadat het een haven in de Verenigde Arabische Emiraten had geviseerd. Goedemiddag. De Vlaamse regering zal geen nieuwe maatregelen voorzien om de energiefactuur meteen te verlagen. Er komt wel meer renovatiesteun. Zo wil de regering meer mensen aanzetten om hun woning energiezuiniger te maken. Daarom zal ze de gratis energiescan ook gepromoot worden door de energiehuizen en de OCMW's. Dat is allemaal gezegd op een persconferentie zo net op het Martelaarsplein. Meer uitleg door Brigitte Vermeers.
3: Minister van Begroting Ben Wijt stelde het duidelijk. De Vlaamse regering wil inzetten op structurele energiemaatregelen.
4: Geen strooigeld, geen sponsoring van benzinefacturen, maar wel maatregelen waarmee dat we naar de lange termijn kijken.
3: Zoals meer mensen gebruik laten maken van de gratis energiescan, die in kaart brengt hoe je je woning energiezuinig kunt maken. En zo op termijn dus flink besparen, zei minister van Energie Hans Ponte.
5: Wat er hier zeer veel gebeurd is, is extra budgettaire ruimte vrijgemaakt om die renovatieondersteuning fors te kunnen verruimen naar meer mensen.
3: Maar ook inzetten op de isolatie van scholen en sociale woningen. Alleen mag het in totaal geen extra geld kosten, zei minister Wijts, die ook de begroting op koers wil houden. Daarom ook zal vanaf juli maar 1 op de 3 vertrekkende ambtenaren nog worden vervangen.
2: De topministers raakten het gisteravond eens over in totaal 3 knelpuntdossiers. Naast de energiesteun werd ook een tijdelijke versoepeling van de drinkwaternorm in West-Vlaanderen beslist. Vlaamse 5-jarigen zijn goed in het herkennen van emoties, maar veel meer moeite hebben ze met de Nederlandse taal. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Het meest alarmerend noemen de onderzoekers echter de sociale kloof die in Vlaanderen duidelijk het grootst is. Sanne Baak ging naar de persconferentie in basisschool De Bezige Bijtjes in Westerlo.
6: Knap zitten, mannen. In een knappe zithouding.
7: De sociaal-economische achtergrond van deze kleuters voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze doen op school, zegt onderzoeker Katrijn Denies.
8: We kunnen alleen maar vaststellen dat we duidelijk methoden missen om goed met die sociale kloof om te springen en om elk kind gelijke kansen te geven.
7: Zowel op rekenen als taal scoren we onder het gemiddelde. Vlaamse kleuters herkennen wel uitstekend emoties als blij, droevig of boos.
8: Als dat gewone algemene verhalen waren, dan vonden ze het soms moeilijk om die te begrijpen. Maar als het ging over de emotie, dan konden zij dat als geen ander identificeren.
7: Leerkrachten werken hard en zijn er echt voor hun kleuters, maar missen steun om hun job goed te kunnen doen.
8: Op dit moment staan Vlaamse leerkrachten er veel vaker dan in andere landen helemaal alleen voor. En we zien dan bijvoorbeeld in Engeland, waar ze altijd met z'n tweeën staan, dat dat veel vlotter loopt.
7: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir wil het kleuteronderwijs versterken met nieuwe minimumdoelen en extra taalondersteuning vanaf september.
9: Emotioneel zitten ze goed in hun vel en nu gaan we ook proberen daar Nederlands en beginnende wiskunde op te bouwen.
6: Heel knap van jullie, zeg slimmerikke.
2: De bank ING heeft een schikking betaald van 1,6 miljoen euro in de witwaszaak rond oud-minister Didier Reinders. Reinders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING, een bank waar hij grote sommen cashgeld had gestort, werd onderzocht. ING bekent nu geen schuld, maar koopt wel op voorstel van het parket verdere vervolging en een mogelijk proces af voor 1,6 miljoen euro dus. De bank zegt dat het de pagina wil omslaan en dat een aantal controleprocessen de afgelopen jaren verbeterd zijn. Iran dreigt met nog meer aanvallen nadat het de afgelopen uren een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten had geviseerd. Die aanval kwam er nadat de VS waren begonnen met een plan uit te voeren om schepen te begeleiden door de geblokkeerde straat van Hormuz. Meer uitleg door Mieke Strings.
10: De spanning stijgt al maar meer. Iran beschouwt de pogingen van de Amerikanen om schepen toch door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen als een schending van het staakt het vuren. We weten dat zeker één schip van de Deense rederij Maersk er al doorheen is geraakt. En er zouden ook enkele schepen van Iran vernietigd zijn. Iran heeft gisteren dus een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. En de voorzitter van het Iraanse parlement zegt nu: dit is nog maar het begin. Die voorzitter is ook de man die de onderhandelingen altijd heeft geleid. Maar er komt ook veel kritiek op de Iraanse aanval. Onder meer vanuit Pakistan, dat bemiddelde bij de onderhandelingen over het staakt het vuren. Dat staakt het vuren staat dus in elk geval onder stevige druk.
2: Bij Russische aanvallen afgelopen nacht in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. In de provincies Poltava en Kharkiv in het oosten van het land is dat. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar dan door een tweede raket werden geraakt. Pauline Lambert, een staakt het vuren, dat is absoluut nog niet aan de orde daar, hè?
11: Nee, de Oekraïnse president Zelensky noemt het zelf ook cynisch dat Rusland zelf oproept tot een gevechtspauze, maar tegelijk Oekraïne blijft aanvallen. De Russische president Poetin had namelijk een staakt het vuren uitgeroepen voor 8 en 9 mei, omdat op 9 mei, deze zaterdag, de jaarlijkse militaire parade plaatsvindt waarmee Rusland de overwinning herdenkt van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. Maar Zelensky zegt dat hij wil onderhandelen over een langdurigere gevechtspauze. Zelf heeft hij trouwens nu een staakt het vuren uitgeroepen van vanaf morgen, maar of daar dus iets van zal komen is allemaal nog heel onzeker. Rusland heeft alleszins gedreigd met zware vergeldingsacties op de Oekraïnse hoofdstad Kiev als Oekraïne toch zou aanvallen op 9 mei. En er gelden nu ook al zware veiligheidsmaatregelen voor die parade. Zo is het mobiele internet in Moskou nu al grotendeels afgesloten om mogelijke drone-aanvallen door Oekraïne te bemoeilijken.
2: Paulien, dankjewel. Er is medisch personeel aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waar het gevaarlijke Hantavirus verschillende passagiers heeft besmet. Dat meldt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. En Amoride Mulder, de WHO, heeft ook wat meer informatie gegeven over hoe het virus is uitgebroken.
12: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie denkt nu dat een persoon mogelijk buiten het schip besmet is geraakt en dat het virus dan van mens op mens is doorgegeven. Dat is opvallend, want normaal wordt het hantavirus doorgegeven via knaagdieren, zoals ratten. Maar volgens de WHO zouden er geen ratten aan boord zijn en heeft een besmette passagier het virus dus van buiten het schip binnengebracht. Het zou nu de bedoeling zijn om nog 2 zieke personen van het schip te evacueren en daarna door te varen naar de Canarische eilanden. Want in Cape Verde, waar het schip nu voor anker ligt, mag er van de overheid niemand aan land. In de Canarische eilanden waarschijnlijk dus wel. Spanje zou daar intussen toestemming voor hebben gegeven.
2: Hey, Amorie, dankjewel. Het weer deze namiddag, fikse buien met kans op onweer over het zuidoosten. Elders droog, maar zwaar bewolkt. Enkel in het westen wat meer opklaringen, tot 16 graden. Morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. Ook in het westen dan droger met opklaringen en 14 graden. Vanaf donderdag steeds minder neerslag en meer zon. Tegen zaterdag halen we 23 graden. De Vlaamse regering voorziet geen nieuwe maatregelen om de energiefactuur meteen te verlagen. Er komt wel meer renovatiesteun. Zo wil de regering meer mensen aanzetten om hun woning energiezuiniger te maken. Dat is een van de onderdelen van het akkoord dat gisteravond werd bereikt binnen de regering. En dat was de opener van het nieuws. Zometeen is er, of daarnet is er meer uitleg gegeven daarover op een persconferentie. Meer details ook in de app van VRT Nieuws.
13: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
14: Goedemiddag. Er zijn werken geschreven in de klassieke muziekwereld die echt alle verbeelding tarten. En dat bewijzen ze op 10 mei tijdens het Shifting Sounds Festival in Antwerpen. Daar staat het stuk 11.000 Seiten geprogrammeerd van de Oostenrijker Georg Friedrich Haas. 11.000 Seiten betekent zoveel als 11.000 snaren. En dat moeten we letterlijk nemen, want het is muziek voor, hou je vast, 50 buffetpiano's en dus ook pianisten en 25 instrumentisten van het Klangforum Wien. Gitarist Nico Koek speelt mee bij dat concert en hij vertelt zelfs meer over dat knettergekke stuk. En na 1 uur heb ik totaal andere hedendaagse muziek van de Amerikaanse Julia Wolf. Zij is portretartieste in Beaux-Arts dit seizoen en presenteert op 18 mei ook werk voor 6 piano's. Niet slecht, maar geen 11.000 snaren daar. Maar ik had het eerder dit jaar met haar over het oratorium dat nu vrijdag in Beaux-Arts en zaterdag in de Single te zien is, Anthracite Fields, over het wel en wee van de mijnwerkers in Pennsylvania. En zo klinkt de muziek van Julia Wolf samen met het ensemble Bang on a Can en de stemmen van trio Medieval. Dit heet Characteristics.

Ja, hoe stemmen ook ritme kunnen zijn. Hè? Characteristics van Julia Wolf met het ensemble Bang On A Can en de stemmen van het trio Medieval. En ik had eerder dit jaar een gesprek met die Amerikaanse componiste Julia Wolf over haar oratorium Anthracite Fields, waar ze een Pulitzer Prize mee gewonnen heeft. En dat we vrijdag en zaterdag in ons land hier kunnen gaan bekijken. Dat interview hoort u na 1 uur. Sam Grassy, dat is een Schotse gitarist die net zijn debuut heeft uitgebracht met daarop allemaal traditionals die hij naar zijn vaardige vingers en naar zijn folkgitaar zet, zoals deze van oorsprong Ierse klassieker Cáil Rua.

Guajira y Concoba, nieuw werk van Abraham Masfarol. Dat is een Frans-Cubaanse percussionist. Komt van zijn album Africa Si, waarop hij samen met zijn groep de historische en ritmische verbindingen zoekt tussen zijn thuisland Cuba en Afrika. En daarvoor horen we het Schotse gitaartalent Sam Grassy. Nu dichter bij huis, wel heel dicht bij huis, want ik heb gloednieuw werk van Sander de Keren klaarstaan. Ja, ja, fijne collega hier bij Clara, die ook kent van zijn podcast Eerste Hulp bij Klassiek met Clara de Dekker. Hij stelt nu donderdag bij haar concerts in Gent een reeks nieuwe stukken voor. Repeat, Repeat, Repeat heet dat concert. En ook twintigers Nina van Hoenaker, Veronique de Rademaker en Emmy Wils doen mee op respectievelijk cello, viool en piano. Dit is een wereldpremière op de radio van nieuw werk van Sander de Keren. Twee van zijn drie ostinatos voor piano vierhandig. Hij speelt zelf en naast hem zit dus Emmy Wils.

0: 2 van de 3 Ostinati van Sander de Keren. Gloednieuw werk dat hij geschreven heeft voor piano, vierhandig. Hij speelt het samen met Emmy Wills hier. Wie ze alle drie wil horen, die Ostinati, die moet zich nu donderdag reppen naar H-Concerts in Gent, waar Sander een volledig nieuw programma voorstelt met gastmuzikanten. En blijf nadien zeker zitten, want pianist Bram de Loze speelt ook die donderdagavond. En hij brengt ook nieuw werk met zijn trio Vice Versa daar in Gent.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja, verwondering alom. Toen ik zag dat er nu zondag in de handelsbeurs in Antwerpen, tijdens het festival Shifting Sounds, een Belgische première is van een werk dat 11.000 Saiten heet. 11.000 snaren. Het is geschreven voor 50 buffetpiano's en dus ook pianisten en een ensemble van 25 muzikanten. Ik heb Nico Koek aan de lijn. Dag Nico.
2: Dag Olaf.
0: Nico, je bent eigenlijk gitarist, weet ik, hè? Maar er zit geen gitaar bij dat ensemble. Wat is jouw precieze taak nu zondag?
2: Nee, dat klopt. Er zit inderdaad geen gitaar bij. Ik werk eigenlijk nu met 2 patches op in dit project. Dus eentje van het Conservatorium van Antwerpen, maar ook eentje van Binnenklankforum Wien, waar dat ik zelf heel vaak buiten nu speel. En wat dat ik eigenlijk gedaan heb, dat is over heel Vlaanderen, maar vooral vanuit het Conservatorium van Antwerpen, pianisten gesprokkeld die het werk gaan uitvoeren. Het dan ook allemaal georganiseerd, maar ook ervoor gezorgd dat ze voorbereid worden. Dus er zijn al workshops geweest in het conservatorium, die dan geleid werden door Elisa Medinia van het Nader Ensemble.
0: Ja.
2: En ze zouden eigenlijk nu allemaal klaargestoomd moeten zijn. En vanaf vrijdag vliegen we er met de hele bende in.
0: Ja, want het is een onwaarschijnlijk stuk, hè? Want je zit met 50 buffetpiano's die in een cirkel opgesteld staan. Daartussen zitten dus 25 muzikanten van Klankforum Wien en het publiek zit helemaal in het midden. Nu, dat werk dat jullie brengen, dus die 11.000 Saiten, dat is een werk uit 2020 van een Oostenrijker, Georg Friedrich Haas. Nu, ik las ergens dat die compositie is ontstaan na het bezoek van de directeur van Klankforum Wien aan een pianofabriek in China. Wat heeft hij daar gezien, dat hij dat stuk wou laten maken?
2: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad de anekdote rond die compositie. Hè. Dus die mens, Peter Paul Kainrad, directeur van Klankforum, die moet daar een fabriek hebben bezocht, ergens in China. En die moet zo onder de indruk geweest zijn van het feit dat de piano's, om ze te testen, dat die allemaal geautomatiseerd bespeeld worden om te testen.
0: Ja.
2: En die man moet er zodanig onder de indruk van geweest zijn dat hij quasi meteen Georg Friedrich Haas heeft opgebeld met de vraag van: kunt jij een stuk schrijven voor 50 piano's?
0: Omdat die zo samen getest worden ook allemaal, die piano's, tegelijkertijd in een grote ruimte, neem ik aan.
2: Dat moet een helskabaal zijn, want het is inderdaad allemaal samen dat dat gebeurt.
0: Dat is ongelooflijk, hè? En het hele straffen is ook van die 50 piano's. Die zijn niet allemaal gelijk gestemd, blijkbaar. Blijkbaar zijn die allemaal lichtjes verschillend microtonaal gestemd.
2: Ja, dat klopt. Dus om verder te gaan op die anekdote, de directeur van Klankforum die belt Haas dan met de vraag van: wilt jij dat doen?
0: Mm-hmm.
2: Haas die moet gezegd hebben van: ja, daar moet ik toch eens over nadenken, geef mij een weekje de tijd. Maar die moet eigenlijk een paar uur nadien al gebeld hebben met de vraag van: ik zal het doen. Dan de dag nadien nog een keer te bellen met de vraag van: mag ik ze eigenlijk allemaal individueel laten herstemmen?
0: Goh.
2: En dat is dus toegestaan, want dat was eigenlijk de hoop, hè, van de directeur van Klankforum.
0: Mm-hmm.
2: En iedere piano wordt dus eigenlijk 2 centiemen hoger gestemd.
0: Ja.
2: Dus dan krijg je eigenlijk een volledige cirkel, waarbij dat elke piano aan de rechterkant, die staat dan een mini beetje hoger.
0: Mm-hmm.
2: Wat dat hier vooral heel interessant is om te weten, is dat een piano, als die normaal gestemd staat, dan staat die getemperd.
0: Ja.
2: Dus als je dan een bepaald interval speelt, ik zou nu zeggen een quint, dan heb je daar nog altijd zwevingen in zitten.
0: Mm-hmm.
2: Tegenover een viool, als die zichzelf moet stemmen, dan heb je een reine quint. Maar dat bestaat eigenlijk niet zo puur, zo rein op een piano. En om nu dat perfecte interval te hebben, heb je dus eigenlijk een combinatie van verschillende piano's nodig.
0: Oké, en dan heb je 50 piano's zelfs. Nu, ik heb online een ultrakort fragmentje gevonden van hoe dat klinkt, want dat vragen mensen zich ongetwijfeld af. Wel, dat klinkt ongeveer zo. Ja, dat voelt een beetje als een opstijgend vliegtuig of zo. Zeg, dat werk duurt meer dan een uur, Nico Koek. Is het een uur lang van dit soort van dense klank die je krijgt?
2: Nee, ik ben er vrij zeker van dat dit ergens wel een hele grote climax is, die je nu laat horen. Ik ga er ook wel bij zeggen, de componist zelf heeft een keer gezegd van het meemaken live versus een fragmentje horen, zoals nu op de radio, is een beetje het verschil tussen een storm zien op je tv-scherm tegenover dat je er echt in zit.
0: Oké, ja, sorry voor de storm op het tv-scherm in dat geval. Zeg maar, we zitten met heel veel muzikanten, je zit met een hoop pianisten samen, je zit met 25 instrumentisten ook nog erbij. Is daar een dirigent die dat allemaal in goede banen leidt?
2: Ja en nee. Tijdens het repetitieproces gaat Ilan Volkov erbij zijn. Dat is iemand die zeer gespecialiseerd is in het dirigeren van hedendaagse muziek. Ja. Maar die gaat eigenlijk gewoon enkel de repetities leiden. Tijdens de uitvoering zelf moeten alle muzikanten, dus alle 75, moeten die eigenlijk een tijdscode volgen. En in het geval van die pianisten is het zelfs zo dat iedere pianist heeft een tablet... waar de partituur automatisch draait, om zo op die manier iedereen gesynchroniseerd te krijgen.
0: Goh man, ongelooflijk. En wat verwacht jij als je dat allemaal gaat zien? Want repetities beginnen vrijdag, hè, begrijp ik.
2: Beginnen vrijdag.
0: Wat ga je verwachten, of wat verwacht je, Nico, van dat concert?
2: Ik denk vooral heel veel blij geschokte gezichten van de pianisten zelf. Want die studenten die hebben volgens mij nog geen flauw idee wat dat doen te wachten staat.
0: Het publiek ook niet, echt. Okay.
2: Het publiek ook niet.
0: 11.000 Seiten. Georg Friedrich Haas wordt uitgevoerd op zondag 10 mei in de Handelsbeurs in Antwerpen. Door het Klankforum Wien, samen met studenten van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, onder andere. Het concert maakt deel uit van het Shifting Sounds Festival. Het concert is wel ondertussen uitverkocht, hè? Ik heb wel begrepen dat de collega's van VRT Nieuws gaan komen filmen. Dus dan kunnen we allemaal nog van dat spektakel genieten. Ik heb hier nu andere muziek van Georg Friedrich Haas klaarstaan om een idee te geven wat die man nog voor werk gemaakt heeft in Vijn. Dat is een werk voor amper 24 instrumenten, weliswaar. Nico Koek, heel veel plezier en heel veel succes nu zondag. Dank je wel.
2: Dank je wel. Bye.

0: Die melodie heeft u herkend, denk ik. De Pavane pour une infante défunte van Maurice Ravel, maar hier in een versie voor koor. Die componist Thibaut Perrine heeft bedacht, speciaal voor het koor Les Métaboles, dat het vorig jaar tijdens het Raveljaar meermaals live heeft opgevoerd.
1: De Twintigers.
0: Ja, sinds gisteren weet u dat alt-saxofoniste Ellie Broekmans onze nieuwe twintiger is. Hele knappe kop ook, want ze heeft ook een ingenieursdiploma op zak. En het is eigenlijk ook een beetje dankzij die studies in Leuven dat ze in een van de jazz-hotspots daar terecht is gekomen. Ellie.
2: Ik heb aan de KU Leuven gestudeerd, nog voordat ik muziek deed, ingenieursstudies. En ik was toen nog altijd veel bezig met muziek, mede dankzij het stuk in Leuven. Wat mij echt een plek gaf om te connecteren met jazz en andere muzikanten. Eerst en vooral had je daar de jazz op zondag, elke zondag, waar ik dan met mijn vrienden, als we van thuis kwamen om naar kot te gaan, afspraken. En een pintje dronken en daar zag ik dan Jeroen van Herseel onder andere passeren. En dat was voor mij heel tof. Ook repeteerden we in het stuk met de Intervac Big Band, de big band waar ik bij speelde als student. En ze hadden daar ook zo van die oefenruimtes, waar ik dan ook met de fiets naartoe ging, zoveel mogelijk om te gaan oefenen. Dus die plek heeft mij wel de kans gegeven om een connectie te maken met jazz toen ik nog student was. Dus dat heeft veel voor mij betekend.

Black Narcissus van Joe Henderson staat op Ode for Joe. Dat was een gelegenheidsproject uit 1996 als eerbetoon aan die geweldige tenorsaxofonist. En bij dat project zat onder andere gitarist Peter Hertmans, die je juist hoorde, en ook Jeroen van Herzelen op sax. En Jeroen is momenteel de docent van onze twintiger Ellie Broekmans, die haar master aan het doen is aan het Conservatorium van Brussel. Dit is nog even Bram de Loze met zijn trio in That's All. Maar That's All is een flagrante leugen, beste mensen, want er wacht ons nog een prachtig tweede uur Music Matters na het nieuws van 1 uur.

0: is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komen geen nieuwe Vlaamse maatregelen om de energiefactuur meteen te verlagen. Vlaamse kleuters scoren goed op het herkennen van emoties, maar onder het internationale gemiddelde voor taal en rekenen. En na de aanval op een haven in de Verenigde Arabische Emiraten dreigt Iran nu ook met nieuwe aanvallen op buurlanden. De Vlaamse regering heeft beslist dat er geen maatregelen komen om op korte termijn de energiefactuur te verlagen. Wel wil ze mensen stimuleren om hun woning energiezuinig te maken en zo geld te besparen. Dat is gezegd op de persconferentie van de Vlaamse regering op het Martelaarsplein. Brigitte Vermeers.
1: Geen strooigeld, geen sponsoring van de benzinefactuur, maar wel maatregelen die op de langere termijn voor burgers, scholen en bedrijven een flinke besparing kunnen betekenen, zei Vlaams minister van Energie Hans Bonte.
2: Wat beslist is, is een renovatieboost, zowel naar onderwijs als naar scholen, als het begeleiden van mensen in het renoveren van woningen. In het voorzien ook van renovatiemiddelen, mijn verbouwlening.
1: De minister roept ook OCMW's en energiehuizen op om bij hun kwetsbare klanten de gratis energiescan te promoten. Die brengt in kaart hoe je je woning energiezuinig kunt maken. Op die manier helpen we mensen ook om minder energie te verbruiken, stelde Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. Die zei dat het ook onzeker is hoe lang deze energiecrisis nog aanhoudt. Maar als het nodig is, grijpen we in, verzekerde hij.
3: De bereidheid is er wel om dat te blijven in de gaten te houden. En als er moet geschakeld worden, dan zullen wij dat ook doen.
0: Daarnaast stelde de regering ook het drinkwaterplan voor van de minister van Omgeving, Jo Broens, om de vervuiling van het drinkwater in de Westhoek tegen te gaan. En om de begroting op koers te houden, is beslist om vanaf juli nog maar 1 op de 3 vertrekkende ambtenaren in Vlaanderen te vervangen. Vlaamse 5-jarigen zijn goed in het herkennen van emoties. Veel meer moeite hebben ze met de Nederlandse taal. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Het meest alarmerend noemen de onderzoekers de sociale kloof, die in Vlaanderen duidelijk het grootst is. Sanne Baak ging de persconferentie volgen in basisschool De Bezige Bijtjes in Westerlo.
4: Knap zitten, mannen. In een knappe zithouding.
5: De sociaal-economische achtergrond van deze kleuters voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze doen op school, zegt onderzoeker Katrijn Denies.
6: We kunnen alleen maar vaststellen dat we duidelijk methoden missen om elk kind gelijke kansen te geven.
5: Zowel op rekenen als taal scoren we onder het gemiddelde. Vlaamse kleuters herkennen wel uitstekend emoties als blij, droevig of boos.
6: Als dat gewone algemene verhalen waren, dan vonden ze het soms moeilijk om die te begrijpen. Maar als het ging over de emotie, dan konden zij dat als geen ander identificeren.
5: Leerkrachten werken hard en zijn er echt voor hun kleuters, maar missen steun om hun job goed te kunnen doen.
6: Op dit moment staan Vlaamse leerkrachten er veel vaker dan in andere landen helemaal alleen voor. En we zien dan bijvoorbeeld in Engeland, waar ze altijd met z'n tweeën staan, dat dat veel vlotter loopt.
5: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir wil het kleuteronderwijs versterken met nieuwe minimumdoelen en extra taalondersteuning vanaf september.
7: Emotioneel zitten ze goed in hun vel en nu gaan we ook proberen daar Nederlands en beginnende wiskunde op te bouwen.
0: De bank ING heeft een schikking betaald van 1,6 miljoen euro in de witwaszaken rond oud-minister Didier Reinders. Reinders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING, de bank waar hij klant was en grote sommen cash geld stortte, werd onderzocht. ING bekent geen schuld, maar koopt nu op het voorstel van het parket verdere vervolging en een mogelijk proces af. Voor 1,6 miljoen euro dus. Dat is de theoretische maximumboete voor witwassen. ING laat in een reactie weten dit hoofdstuk uit het verleden te willen afronden en zegt dat een aantal controleprocessen de afgelopen jaren verbeterd zijn. Er is medisch personeel aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waar het gevaarlijke hantavirus verschillende passagiers heeft besmet. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En Amory de Mulder, de WHO heeft ook meer informatie gegeven over hoe het virus is uitgebroken.
8: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie denkt nu dat een persoon mogelijk buiten het schip besmet is geraakt en dat het virus daarna van mens op mens is doorgegeven. Opvallend is dat, want normaal wordt het hantavirus doorgegeven via knaagdieren, zoals ratten. Maar volgens de WHO zouden er geen ratten aan boord zijn en zou een besmette passagier het virus dus van buiten het schip hebben binnengebracht. De Wereldgezondheidsorganisatie werkt nu een plan uit om nog 2 zieke personen van het schip te evacueren. En daarna is het zoeken naar een haven waar de andere passagiers aan land zouden kunnen gaan. Want in Cap Verde, waar het schip nu voor anker ligt, mag dat niet van de overheid. Volgens de WHO zou Spanje toestemming hebben gegeven om aan land te gaan in de Canarische eilanden, maar Spanje ontkent dat. Zo'n 150 passagiers zitten nog vast op het schip. Vermoedelijk raakten in totaal 7 passagiers besmet. 3 mensen zijn intussen overleden.
0: Dankjewel, Amaury. Iran dreigt met nog meer aanvallen na de aanval op een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten. De aanval kwam er nadat de Verenigde Staten zijn begonnen met een plan uit te voeren om schepen te begeleiden door de geblokkeerde straat van Hormuz. Mieke Strinks.
9: De spanning stijgt al maar meer. Iran beschouwt de pogingen van de Amerikanen om schepen toch door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen als een schending van het staakt het vuren. We weten dat zeker 1 schip van de Deense rederij Maersk er al doorheen is geraakt. En er zouden ook enkele schepen van Iran vernietigd zijn. Iran heeft gisteren dus een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. En de voorzitter van het Iraanse parlement zegt nu, dit is nog maar het begin. Die voorzitter is ook de man die de onderhandelingen altijd heeft geleid. Maar er komt ook veel kritiek op de Iraanse aanval. Onder meer vanuit Pakistan, dat bemiddelde bij de onderhandelingen over het staakt het vuren. Dat staakt het vuren staat dus in elk geval onder stevige druk.
0: Bij Russische aanvallen zijn vannacht 5 doden gevallen in de provincies Poltava en Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar dan door een tweede raket geraakt werden. Pauline Lambert, van een staakt het vuren is dus nog geen sprake.
10: Nee, de Oekraïnse president Zelensky noemt het ook cynisch dat Rusland zelf oproept tot een gevechtspauze, maar tegelijk Oekraïne wel blijft aanvallen. De Russische president Poetin had namelijk een staakt het vuren uitgeroepen voor 8 en 9 mei, omdat op 9 mei, deze zaterdag, de jaarlijkse militaire parade plaatsvindt waarmee Rusland de overwinning herdenkt van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. Maar Zelensky wil onderhandelen over een langdurigere gevechtspauze. Tegelijk heeft hij zelf ook een staakt het vuren uitgeroepen vanaf morgen. Maar wat daar allemaal van zal komen is dus nog heel onzeker. Rusland heeft alleszins gedreigd met zware vergeldingsacties op Kiev als Oekraïne toch aanvallen zou plegen op 9 mei. Er gelden ook zware veiligheidsmaatregelen voor de parade. Zo is het mobiele internet in Moskou nu al grotendeels afgesloten om mogelijke drone-aanvallen door Oekraïne te bemoeilijken.
0: Dankjewel, Paulien. Het wordt droger deze namiddag, maar het blijft zwaar bewolkt. In het westen wel meer opklaringen, maxima tot 16 graden. Morgen begint met regen in het centrum en het oosten. In het westen droger met enkele opklaringen en nog 14 graden. Vanaf donderdag wordt het al maar droger en zonniger. Tegen zaterdag halen we 23 graden. Er komen op korte termijn geen Vlaamse maatregelen om de energiefactuur te verlagen. Daarmee begonnen we dit bulletin. De Vlaamse regering maakt wel meer geld vrij voor voordelige leningen bij de overheid om woningen energiezuinig te maken. Meer daarover en ook over de andere knelpuntdossiers waarover de regering vannacht een akkoord bereikte in de app van VRT Nieuws.
11: Clara, blijf verwonderd.
12: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, van woensdag tot vrijdag, om 5 uur op Clara en VRT Max.
11: Music Matters met Olaf Grondelaars.
13: Goedemiddag. Wat brengt Music Matters u nog tot 2 uur in gesprek met Julia Wolf, belangrijk Amerikaans componiste, die een al even belangrijk collectief Bang on a Can in het leven heeft geroepen, waar ze nu vrijdag mee in Bozar en zaterdag mee in de Singel staat. We leren haar muziek ook beter kennen en we laven ons aan vers geperste muziek, zoals twee heerlijk zotte mensen hier, die vorige week nog live in deze studio stonden. Anu Junonen en Tuur Florizone. Ze toeren momenteel met een nieuwe album, waar dit ook op staat. Animal with a funny name. Da-da-da.

Ja, Bries, je vraagt hoe 25 jaar muzikale en andere vriendschap klinkt wel. Die hoorden we net aan Nu Je Nonnen samen met Tuur Florizone in Animal With A Funny Name. En ze stelden hun nieuwste plaat White Paper hier live voor in Music Matters vorige week. Ze doen dat nog verschillende keren op het podium. De eerstvolgende concerten zijn op 17 mei in Track in Kortrijk en op 18 mei in Trefpunt in Gent. We gaan nog eens plukken uit de nieuwste plaat van L'Arpeggiata en Cristina Pluhar. Die heet La Torre del Oro, naar de Gouden Toren van Sevilla. Sevilla dat vanaf pakweg 1500 het vertrekpunt bij uitstek werd om naar Zuid-Amerika te varen. En daar komt deze muziek ook vandaan. Recht uit Venezuela. Pajarito en Sol.

traditionele Venezolaanse muziek door die magistrale bril van het ensemble L'Arpeggiata en Cristina Pluhar bekeken. Deze Pajarito en Sol komt uit het meest recente album La Torre dell'Oro. Georgis Osokins, dat is een Lets pianist die in Berlijn woont en die ongeveer 10 jaar geleden op zijn 19e de publieksprijs won tijdens de Chopin Competition in Warschau. Hij bracht sindsdien 2 albums uit, 1 met muziek van Chopin en 1 met muziek van Rachmaninoff, die nu gebundeld heruitgebracht worden. Luister maar eens hoeveel vrijheid hij neemt in deze berceuse van Chopin.

0: De heerlijke stemmen van bariton Samuel Hasselhorn samen met Amiel Bouchakevits aan de piano in Alinde, een lied van Franz Schubert. Dit komt uit het nieuwe album van Samuel Hasselhorn. Hè. Die ook keuze van Clara is deze week met allemaal dus liederen van Schubert. Perfecte timing ook, want gisteren is Elisabeth wedstrijd liever voor cello begonnen. En Samuel Hasselhorn won de zangeditie van die wedstrijd in 2018.
1: Music Matters.
0: Bozar werkt met portretartiesten, waarvan ze meerdere concerten aanbieden dan. En een ervan is dit seizoen een componiste, Julia Wolf. Ze is 67, schrijft allerlei soorten muziek, maar ze houdt zeer van oratoria rond bepaalde historische gebeurtenissen. Docutoria noemt ze die zelf. En een van die docutoria kunnen we nu vrijdag gaan bekijken in Bozar en zaterdag in de single Anthracite Fields. Een van haar belangrijkste werken, want ze won er een Pulitzer Prize voor. Het gaat over het lot van mijnwerkers in Pennsylvania die jarenlang de brandstof leverden voor de natie. Maar tegen welke prijs? Het werk wordt uitgevoerd door het Vlaams Radiokoor samen met Bang on a Can. Dat is een van de belangrijkste ensembles voor hedendaagse muziek in Amerika dat Julia Wolf heeft opgericht samen met haar man Michael Gordon en met een andere belangrijke componist, met David Lang ook. En ik mocht eerder dit jaar Julia Wolf interviewen over haar oratorium, over een geëngageerd artiest zijn in het Amerika van nu, maar zeker ook over dat ensemble Bang on a Can, want het moet toch heerlijk zijn, hè? Je eigen muzikale speeltuin hebben waarin er hartelust mee mag experimenteren. En dit was Julia Wolf, haar antwoord daarop.
2: Oh, it's amazing. I mean, I would
3: it's
2: say...
3: a playground, actually.
2: Completely, completely. Yeah. I'd say my musical language essentially developed with those performers. Mm-hmm. They're great performers. They have very broad musicianship. They, you know, have some of them play, well, actually our guitarist plays with Paul Simon. He's Paul Simon's music director.
3: Whoa.
2: So he's a classical player and also working in the pop world. Some of them play jazz and have experience with folk music. So you get this sort of body energy that's unusual in this kind of more notated world, notated music. So they're fantastic, and I definitely built the piece with them.
0: Bang on a Can komt dus naar Brussel voor Anthracite Fields, dat tweede oratorium dat we binnenkort in Bozar kunnen gaan bekijken. En ja, Bang on a Can is eigenlijk haar huisensemble van Julia Wolf. Ze heeft het samen met haar man Michael Gordon opgericht in 1987. Samen met David Lang ook trouwens. Zegt, het is een heerlijke speeltuin. Er zitten heel veel verschillende muzikanten in die niet allemaal uit de klassieke wereld komen. Onder andere de gitarist van Paul Simon zit erbij. Er zitten mensen uit de folkwereld, er zitten mensen uit de klassieke wereld. Dat is een heerlijke cocktail die enorm inspirerend werkt voor haar ook. En zegt, ja, mijn muziek is echt gegroeid samen met Bang on a Can. Anthracite Fields tells about the miners you saw growing up. I grew up in the part of Belgium where there were a lot of mines as well. Both my grandfathers worked in the mines.
2: Oh, wow. It's incredible.
0: What story did you want to tell with Anthracite Fields? Is it a story about health, the health of the miners, or?
2: You know, I wasn't sure going in, and I grew up a little bit south of there. But my grandmother actually grew up in Scranton. That's sort of the largest city in the coal mining region. We didn't have miners in our family. They had a grocery store, so they probably sold groceries to miners. I'm sure they did. So I just got curious about this region that's just north of my home, and I went in to interview people trying to not have any preconceptions, to just, like, listen. And I wanted to honor this community. You know, it's a community that had a lot of struggles, were not treated as people should be treated. Very, very difficult work. And sort of to take a look at it, because it's not only this work that was difficult, they were fueling the nation. At that time, everything was running on this anthracite coal. So we're all living comfortably from these people working underground. And that this whole dynamic was fascinating to me. And so I just delve into the stories.
0: Mm. Ze is opgegroeid, Julia Wolf, beetje ten zuiden van Scranton. Dat is een stad waar heel veel mijnen zijn. Heel veel mijnwerkers wonen. Haar grootmoeder heeft nog een winkeltje gehad daar, waar ze dus ook heel veel van die mensen over de vloer zag komen. En ze zei, ik was daar zo mee bezig. Die mensen zitten hier ondergronds, we zien die nooit. En they're fueling the nation. Zij zorgen ervoor dat we ons kunnen verwarmen. En ik wou eigenlijk het lot van die mensen heel erg... trok ik me heel erg aan. Het was niet alleen een kwestie van gezondheid, maar gewoon algemeen. Deze mensen zorgen zo goed voor ons. En wat weten wij eigenlijk van hen? En zes mensen gaan interviewen daar, mijnwerkers. En zo heeft ze dus Anthracite Fields gemaakt. Dat we binnenkort eigenlijk, ja, het wordt niet vaak opgevoerd in Europa. Dus het is fijn dat we dat hier eens kunnen bekijken in Bozar. Julia Wolf, you were talking about fueling the nation. Talking about fueling for Anthracite Fields, you won the Pulitzer Prize?
2: Yes.
0: Is winning prizes for you fuel as an artist as well?
2: You know, that's an interesting question. I mean, it's always great to get support, and it's always great to have wind in your sails. You know, this is a positive, encouraging. You try not to take it too seriously because, you know, there are five people in a room, and that group of five people decided that your piece was the one.
0: Mm-hmm.
2: A different five people would pick a different piece. I mean, not to be, you know, irreverent, but it's an honor and certainly supportive, but also you kind of have to just like it yourself. You know, you have to believe in it yourself and keep going. And then what you get along the way to kind of, yes, keep going. That's great. You know?
0: It's not that important that other people find it important. You should find it important yourself, what you're writing.
2: Well, that's the core. It's always wonderful, and I especially reaching audience, that means so much to me. But you have to feel like it's right or it's resonating. It's carrying the message you want, essentially yourself. Yeah.
0: Mm-hmm. Ja, ze heeft een Pulitzer Prize gewonnen voor Anthracite Fields. En zegt, ja, je moet dat. Het is een hele eer en het is wind in de zeils. Het is wind in mijn zeilen, maar God, ja, zegt ze, het zijn vijf mensen die beslissen op een bepaald moment, dit is het stuk dat de prijs gaat krijgen. Je moet er vooral zelf in geloven wat je doet. Brengt het de juiste boodschap over voor jou? En daarnaast is het dan ietsje minder belangrijk wat anderen ervan vinden, maar het blijft natuurlijk wel een hele grote eer. Dat wil ze niet ontkennen, Julia Wolf. Julia Wolf, when you look at the state of the world nowadays, living in America as well,

Felix Mendelssohn, zijn derde symfonie, de Schotse, met het Gewandhausorkest Leipzig, onder leiding van Andries Nelson, zijn nieuwe opname net uitgebracht. Mendelssohn en een vriend van hem uit Berlijn dus, in Schotland. Op een bepaald moment bezoeken ze bij valavond het kasteel van Mary, Queen of Scots. Mendelssohn is diep onder de indruk en hij schrijft een brief naar zijn familie in Duitsland. Ja, we zijn hier verzeild geraakt bij valavond. Palace of Holyrood, waar Queen Mary woonde, lief had. En de kapel, ja, het is wel indrukwekkend, hoor. Er is geen dak meer, overgroeid met gras en met mos. En het altaar waar Mary, Queen of Scotland, gekroond werd, is eigenlijk gebroken in stukken. Alles ligt in ruïnes. Maar net dat beeld, schrijft Felix Mendelssohn, net dat beeld geeft mij de beginnoten aan van wat een symfonie zal worden. En dat wordt dan de symfonie die we net hoorden, zijn Schotse symfonie. Misschien toch niet toevallig, door het Gewandhausorkest Leipzig en Andries Nelsons, want Mendelssohn en Leipzig zijn natuurlijk echt wel heel erg met elkaar verbonden. Dat vindt ook Andries Nelsons, de huidige Gewandhauskapellmeister, zoals dat daar heet. Hij zegt van de elegantie van het orkest matcht ook echt wel met de muziek van Mendelssohn. En dan zijn er natuurlijk die heel intense, melancholische momenten. Zelfs in deze Schotse symfonie, waarbij Mendelssohn toch terugkijkt op een fantastische vakantie. Komt uit een integrale die uitgebracht is, niet alleen met de symfonieën van Mendelssohn, maar ook met zijn twee grote oratoria, Paulus en Elias. Deze aria komt uit Elias, het oratorium van Mendelssohn, gecomponeerd op het moment dat het in Europa in de mode was om grote koorverenigingen te stichten en die grote oratoria te laten zingen door heel veel zangers. Want we weten van de première in Birmingham is dat er 271 zangers waren. Het orkest telde 125 muzikanten. Het was eigenlijk het tweede grote oratorium dat Mendelssohn componeerde. Achteraf gezien was dat nog maar een jaar voor hij jong zou sterven. En het is een uitdrukking van zijn diep, diep geloof in God. En een geloof dat toen in de 19e eeuw toch niet meer zomaar vanzelfsprekend was.

0: fragment uit die nieuwe opname van het oratorium Elias van Felix Mendelssohn, Herr Gott Abrahams, met André Schön, de bariton, en het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Andries Nelsons. Morgen meer Mendelssohn uit die nieuwe integrale met Nelsons. Dan laten we de Italiaanse symfonie horen en een aria uit dat andere oratorium, Paulus.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: Het is 3:15 op deze dinsdagnamiddag. Van harte welkom ook aan onze luisteraars in Nederland, die vandaag natuurlijk Bevrijdingsdag vieren. Ik wens u een mooie feestdag. Beethoven, die was van plan om met zijn opus 1, zijn eerste werk dat aan het publiek werd voorgesteld, meteen op te vallen. En dus heeft hij lang nagedacht over wat zijn opus 1 moest worden. En het werd een pianotrio. Een pianotrio waar hij jaren aan gewerkt heeft. Zelfs al in die jaren dat hij nog in Bonn woonde en werkte. Niet toevallig een pianotrio, want dat was populair bij uitgevers en bij het publiek. Combinatie viool, cello en piano, dat werkte wel. Als dat goede muziek was, dan wist je dat die verkocht werd bij de uitgever en dat die dus ook gespeeld werd. Daarboven, de piano was uiteraard ook het instrument van Beethoven zelf. Hier is dat eerste pianotrio van Beethoven met het Van Baarle trio. Dat is pianist Hannes Minnaar, kennen we nog natuurlijk, van de Elisabeth-wedstrijd, violiste Maria Milstein en op cello Gideon den Herder.

De muziek waarmee Ludwig van Beethoven zich voorstelde aan de wereld. Zijn eerste pianotrio, hier gespeeld door het Van Baarle Trio. Drie muzikanten die alle drie iets hebben met de koningin Elisabeth-wedstrijd. Hannes Minnaar, de pianist, werd natuurlijk derde in 2010. Violiste Maria Milstein haalde in 2012 de halve finale. En de cellist van het Van Baarle Trio, Gideon den Helder, was cellobegeleider in 2017. Die eerste muziek van Beethoven werd enthousiast onthaald, zowel door kenners als door amateurmuzikanten. Dat was toen zo'n term, hè, kennen und liebhaben. In die twee delen, afdelingen, kwam je terecht als je van klassieke muziek hield. Dat gebeurt hier en daar vandaag nog altijd een beetje. En het verkocht goed, dat eerste pianotrio van Beethoven. Was een bundel van drie en Beethoven hield er behoorlijk wat aan over. Al waren het toch niet de pianotrio's die het publiek eigenlijk gewoon was. Het zat allemaal wat ingenieuzer in elkaar, verwijderd, nogal ver verwijderd van de traditionele pianotrio's die meer op huiselijk formaat geschreven werden. Dat was dit trio van Beethoven wel een ander paar mouwen. Maar ondertussen was Beethoven natuurlijk een bekende naam geworden in de aristocratie van Wenen. Zeker als je met zo'n muziek uitpakt als je opus 1. En natuurlijk als pianist wou ook toen al iedereen hem horen. De man had vuur, was briljant, had fantasie en ondertussen was hij een gevoelige pianist. Een beetje het ideaal van wat je als pianist en muzikant kan zijn. De vierde en de meest succesvolle opera van Frederick Delius was A Village, Romeo and Juliet. En uit die opera is er één passage die heel vaak gespeeld wordt. The Walk to the Paradise Garden. Dat is opmerkelijk, want het is muziek die pas later werd gecomponeerd en die in de plaats kwam van een stuk muziek dat eigenlijk te kort was. Een interludium dat hij componeerde, Frederick Delius, om de podiumwissels mogelijk te maken. Maar ja, die podiumwissels die bleken langer te duren, dus moest hij ook een langer stuk muziek componeren. Ja, zo praktisch kan het er soms aan toe gaan. Delius had veel te danken aan Sir Thomas Beecham, de dirigent die wou absoluut deze opera, Village Romeo and Juliet, die in Duitsland in première ging, naar Londen brengen. Dat deed hij ook in Covent Garden. En heel zijn carrière lang had Sir Thomas Beecham een bijzondere, ja, toch wel een bijzondere affiniteit met deze muziek van Frederick Delius. The Walk to the Paradise Garden.

Het is muziek die hier zelden of nooit op een concertpodium te horen is van Frederick Delius, laat staan iets van hem. Dit was The Walk to the Paradise Garden uit zijn opera A Village Romeo and Juliet met het symfonieorkest van Bonum uit van de leiding van Richard Hickox. Hickox die in 2008 tijdens een opnamesessie van muziek van Gustav Holst ziek werd en niet veel later overleed, veel te jong. Het is bijna 4 uur na het nieuws. Goochelt mandolinespeler Avi Avital met muziek van Vivaldi.

0: ben Ellie, ik ben 27 jaar en ik ben saxofonist.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Dat heeft mij wel de nodige portie stress bezorgd, om eerlijk te zijn.
1: Carlos Sio praat met Ellie Broekmans.
0: Ik denk dat componeren sowieso een goede manier is om jezelf als muzikant beter te leren kennen. Zo de kleuren en misschien zo wat de vrijheid. Het onverwachte ook.
1: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
0: Het is door te componeren dat je zo ziet van nou, oké.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De sociaal-economische achtergrond van Vlaamse vijfjarigen voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze doen op school. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Daaruit blijkt ook dat onze kleuters erg goed emoties kunnen herkennen, maar minder presteren op vlak van rekenen en taal. Onderzoekers pleiten voor klassen waarin leerkrachten er niet alleen voor staan, maar samen met een assistent les kunnen geven. Ook Vlaams minister van Onderwijs, Joël Demir, wil meer aandacht voor het kleuteronderwijs.
3: Een kleuterklas met 25 kleuters vraagt bijzonder veel aandacht. Hier en daar wordt er al gebruik gemaakt, bijvoorbeeld van een kinderverzorgster. Er komt extra ondersteuning als het gaat over taal bijvoorbeeld. Er komen extra taaluren en taalmiddelen vanaf eerste kleuterklas om die ondersteuning te bieden. En de verdere ondersteuning gaan we natuurlijk ook wel moeten bekijken in kader van de loopbaangesprekken.
2: Demir roept ouders ook op om thuis meer te spelen en te leren met hun kinderen. Want Vlaamse ouders doen dat minder vaak dan ouders in andere landen. In een bedrijf in Genk in Limburg zijn 7 werknemers bevangen door rook nadat chloorgassen waren vrijgekomen. Dat meldt de stad Genk op Facebook. Hoe de gassen zijn vrijgekomen is nog onduidelijk. De brandweer is ter plaatse en voert metingen uit, maar volgens de stad is er geen gevaar voor de omwonenden. De straat van het bedrijf is wel afgesloten voor het verkeer. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepie komen vandaag agenten getuigen die 4 jaar geleden als eerste ter plaatse kwamen. Ze beschreven hoe er overal slachtoffers op de grond lagen, net nadat de beschuldigde was ingereden op de groep carnavalisten. Op het proces zijn vanmiddag foto's getoond van de slachtoffers en van de zwarte BMW met verbrijzelde voorruit. Bij het drama vielen 7 doden en 81 gewonden. Het proces zal nog enkele weken duren. De volgende dagen zullen nog meer schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Dat verwacht de Amerikaanse legerchef Dan Kane. Het Amerikaanse leger is ook klaar om de aanvallen tegen Iran te hervatten, zegt hij. Maar tot nu toe zijn de Iraanse aanvallen daarvoor niet ernstig genoeg. Het staakt het vuren blijft dus van kracht, aldus de VS. Toch waarschuwt de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth Iran om niet al te veel drempels te overschrijden. Deze namiddag overwegend droog, maar het blijft zwaar bewolkt. In het westen meer opklaringen, maxima tot 16 graden. Morgen begint met regen in het centrum en het oosten. In het westen droger met enkele opklaringen en nog 14 graden. Vanaf donderdag al maar droger en zonniger. Tegen zaterdag halen we 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een mooie namiddag. Eergisteren is mandolinespeler Avi Avital begonnen aan een reeks concerten in Costa Mesa. Dat is een stad in Californië. Het regent er in de zomer quasi nooit, maar het kan er wel bloedheet worden. En dat heeft niets met Avi Avital te maken. Hoewel.

Grote artiesten zijn in wezen ook fijne mensen. En dat geldt ook voor Avi Avital, de mandolinespeler hier met het Venice Baroque Orchestra in een concerto van Antonio Vivaldi dat hij zelf, Avi Avital, zou bewerken voor zijn instrument, de mandoline. Hij heeft ondertussen ook een eigen ensemble, Between Worlds, letterlijk te nemen, want hij combineert werelden. Ze hebben vorig jaar een eerste productie uitgebracht, Song of the Birds, waar ze muziek van onder andere Manuel de Falla combineren met traditionele volksmuziek, maar dan in arrangementen voor het ensemble van Avi Avital. We gaan naar de 17e eeuw, een van de grootste operasuccessen uit die 17e eeuw, Il Giassone van Cavalli, van Francesco Cavalli, gecomponeerd voor het carnavalseizoen in Venetië. En alles komt er samen, het komische, het tragische, het bovennatuurlijke. Het is een mooie mengvorm, maar vooral de tragere delen, de lamenti in deze muziek van Cavalli is echt uitzonderlijk. Onze stem en contratenor van de week, Javier Sabata.

Javier Sabata zong deze arie uit Giassone van Francesco Cavalli. Mooie stem, die heeft hij zelf met vallen en opstaan ontdekt. Hij zei, ik kreeg soms wel als jonge kerel nachtmerries over mijn stem, want je hoort dan van alles. De ene leraar audiomuziek zegt, nee, je moet die muziek zonder vibrato zingen. En dan de andere zegt, van je moet het weer zo doen. Gelukkig liep hij mensen tegen het lijf die hem loslieten, letterlijk. William Christie bijvoorbeeld zei tegen hem, zing gewoon zingen. En dat zijn mensen die je nodig hebt op het juiste moment. Contratenoren vandaag moeten evenzeer in operahuizen als in zalen zingen waar meer dan 1000 man zit. Ze moeten je horen. Je moet een vocale techniek hebben die helder en duidelijk is. Anders hoort men je niet, vraagt men je niet meer en dan hoeft het allemaal ook niet. En hij zegt ook, Javier Sabata, als je bedenkt hoe het eraan toe ging in de 18e-eeuwse theaters, met al het geluid, al het lawaai dat er soms ook was, het geroezemoes, dan moet je er wel van uitgaan dat de castraten hun stem konden projecteren en dat ze hoorbaar moesten zijn. Misschien was het 25 of 30 jaar geleden genoeg dat je contratenor was en dat je die bijzondere stem had en dan kwam je aan de bak. Maar vandaag, zegt Sabata, is dat lang niet meer zo. Je moet een zeker niveau hebben, dramatisch, muzikaal. Anders kan je het wel vergeten om als zanger, als contratenor een operacarrière te hebben. Morgen meer met hem, want hij is onze stem van de week. Deze walsen zijn van Reinaldo Hahn met pianist Pavel Kolesnikov.

première vals, Wansen van Reinaldo Hahn met pianist Pavel Kolesnikov. Vorig jaar werden hij en zijn vriend, partner en medepianist Samson Tsoi uitgenodigd door David Hockney om een serie concerten te organiseren, geïnspireerd door het leven en het werk van Hockney zelf. Dit wordt georganiseerd en te zien geweest en te horen geweest bij de Fondation Louis Vuitton. Ze hebben allebei Russische roots, Pavel Kolesnikov en Samson Tsoi, maar in hun vaderland spelen doen ze niet langer. Ze wonen in Londen. Nog een klein liedje van die Reinaldo Hahn.

Ja, een heerlijk thema om over te mijmeren en soms een beetje nostalgisch van te worden. Ma Jeunesse van Reynaldo Haan met Sally Matthews en Ian Burnside. Louis Spoor was als violist heel belangrijk en mocht al op jonge leeftijd mee met zijn leraar op tournee naar Sint-Petersburg. Maar het was tijdens een concert in Leipzig dat iedereen ongeveer van zijn stoel viel en dacht, wat een fantastische violist is dit. Hij werd bevriend met Beethoven en op aanbeveling van Karamania van Weber werd hij muziekdirecteur aan het Hof in Kassel. Maar naast violist was hij ook een uitstekende componist, Louis Spoor, met ongeveer 300 werken. Waaronder dit eerste klarinetconcerto, klarinetist Ernst Ottensamen en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Sir Colin Davis.

0: Kasten online.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land. Knaldi.
2: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs.

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Clara Live.

klarinetist Ernst Ottenzamer speelde dit eerste concert van Louis Spohr met de Wiener Philharmoniker en Sir Colin Davis. Morgen in Maestro Katja Budiatischvili aan de piano in het derde concerto van Rachmaninoff en de nieuwe opname van Isabel Faust en Alexander Melnikov met sonates van Mozart. Dat en veel meer natuurlijk. Dit is ook Mozart, het menuet uit zijn 21ste strijkkwartet met het Doric String Quartet. Na 5 uur is er Pompidou met Nicky Aerts en een van de gasten is maestro-collega Bart Thijskens. Maak er een mooie avond van.

0: is 7 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Iran voert opnieuw aanvallen uit op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Er is een nieuw federaal plan om armoede aan te pakken en in Brugge is de nieuwe kunsthal Brusk officieel geopend. De Verenigde Arabische Emiraten melden een nieuwe Iraanse aanval. Het luchtafweersysteem onderschept nieuwe drones en raketten. De aanval komt net nadat de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Mieke Strings, wat betekent dit nu?
1: Ja, Pete Hegseth en de stafchef van het Amerikaanse leger zeiden een paar uur geleden nog dat de aanvallen van Iran, ook de aanval op een belangrijke oliehaven in de Emiraten gisteren, tot nu toe niet zwaar genoeg wogen om te spreken over een einde van het staakt het vuren. Maar er kwam ook wel een waarschuwing om niet te ver te gaan.
2: The ceasefire is not over. The president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold.
1: Ja, en bijna meteen daarna volgde dus opnieuw een aanval. Iran is duidelijk niet onder de indruk. Het lijkt erop dat de Amerikanen vooral niet willen dat de gevechten opnieuw oplaaien. Maar Iran daagt hen wel uit en test hoe ver het kan gaan. Staakt het vuren komt dus al maar meer onder druk. En het is afwachten hoeveel verder dit nog kan gaan.
0: Dankjewel, Mieke. Hulpverleners evacueren op dit moment 3 zieke passagiers van het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat nu uit van 7 besmette passagiers. Koen Braakman, wat weten we?
3: Wel, van de 3 passagiers die nu van boord worden gehaald, zijn er zeker 2 ernstig ziek, maar stabiel, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Een van hen is een Nederlander, maar ze worden alle 3 naar Nederland overgebracht. Dat is de thuisbasis van dat schip. Het schip met 150 passagiers ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika, maar de Wereldgezondheidsorganisatie wil het laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat is Spaans grondgebied, maar Spanje heeft daar nog geen toestemming voor gegeven. Op dit moment zijn 3 passagiers overleden. Er ligt ook nog iemand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika en de Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat in totaal 7 mensen besmet zijn.
0: Dankjewel, Koen. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw armoedebestrijdingsplan klaar. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Linde Koman, waar zet dat plan op in?
4: Wel, het wil in eerste instantie meer mensen aan het werk zetten, omdat werk de beste weg is uit armoede, zegt de minister. En daarvoor gaat er extra budget naar de OCMW's, zegt minister van den Broeke.
5: We willen ervoor zorgen dat de mensen die aankloppen bij het OCMW allemaal stappen in een afspraak waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om aan het werk te gaan. En OCMW's die daarin succesvol zijn, die zullen uit dat extra budget het grootste deel krijgen.
4: Er gaat ook extra geld naar de sociale economie voor jobs voor mensen die niet in een gewoon bedrijf kunnen werken. En daarnaast wil Van den Broeke ook de schuldindustrie aanpakken. Collectieve schuldbemiddeling zal nog hoogstens 5 jaar mogen duren, zodat mensen sneller een nieuwe start kunnen nemen. Dat plan is nodig, want 1 op de 10 Belgen loopt een risico op armoede. Maar de federale regering heeft ook zelf enkele omstreden maatregelen genomen, zoals de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Die maatregel was nodig om meer mensen aan het werk te krijgen, maar houdt risico's in, dat zegt ook minister Van den Broeke zelf.
5: Die hervormingen brengen ook wel een risico mee, namelijk het risico dat mensen gewoon hun uitkering kwijt zijn en toch geen werk vinden. Daar moet je dus een armoedeplan op inzetten en dat is ook wat we doen.
4: Ja, en voor dat armoedeplan wordt hier en daar wel extra budget uitgetrokken, maar voor maatregelen die veel geld kosten was er geen ruimte.
0: Dankjewel, Lien. De partij Groen reageert zwaar ontgoocheld op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Daarin wordt het pas vanaf 2036 verboden voor landbouwers om PFAS-houdende meststoffen te gebruiken. Dat is voor Groen veel te laat, want de toestand is hoogdringend en ernstig, zegt Vlaams parlementslid Mieke Schouwvliegen.
6: Uit 1 op de 4 kranen in Vlaanderen stroomt water met zoveel PFAS dat het niet veilig is om kleine kinderen van te laten drinken. Sorry, maar dat is toch wel ernstig. Een van de antwoorden op dat probleem is een verbod op het gebruik van PFAS-pesticiden. En de Vlaamse regering slaagt erin om een akkoord te sluiten over 10 jaar dat dat maar verboden wordt. Dat is toch ongelooflijk.
4: Behalve over het drinkwater bereikte de Vlaamse regering ook een akkoord over de energiemaatregelen en de begroting. Om die op koers te houden is beslist om vanaf 1 juli nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren te vervangen. Dat laatste is voor de Socialistische Vakbond onaanvaardbaar. Volgens ACOD is er al veel te veel bespaard op het overheidspersoneel. Chris Moortgat.
7: De mensen moeten nu met minder middelen en minder personeel, door de besparingen van ook de vorige Vlaamse regeringen, hetzelfde werk doen of zelfs meer werk. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen naar het nog kunnen volhouden. Door de werkdruk en de werkstress vallen mensen uit, ziekte, burn-out. Het is niet te verwonderen, want het kan niet meer booswerk worden. Zelfs de leidende ambtenaren zeggen dat van de departementen en agentschappen.
4: De vakbond eist nu overleg met bevoegd minister Hilde Krevits. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepie komen vandaag agenten getuigen die 4 jaar geleden als eerste ter plaatse kwamen. Ze beschreven hoe er overal slachtoffers op de grond lagen net nadat de beschuldigde was ingereden op de groep carnavalisten. Op het proces zijn vanmiddag foto's getoond van de slachtoffers en van de zwarte BMW met verbrijzelde voorruit. Bij het drama vielen 7 doden en 81 gewonden. Het proces zal nog enkele weken duren. In Brugge heeft minister van Cultuur Genee de nieuwe kunsthal Brusk geopend. En ze maakt ook 10 miljoen extra vrij voor de renovatie van het naburige Groeningen Museum. Een verslag van Christine Bonneure.
8: Wat verscholen en toch pal in het centrum staat Brusk. Een gloednieuwe kunsthal. Iets waar Brugge al lang van droomde, zegt burgemeester De Vouw.
9: Brusk zal dienen als een plaats voor tijdelijke tentoonstellingen. Maar niet alleen over middeleeuwse kunst, antieke kunst, maar ook over heel moderne kunst. En hier maken we de perfecte combinatie.
8: De eerste expo, Breedbeeld, toont met prachtige kaarten, schilderijen en handschriften hoe internationaal Brugge was in de middeleeuwen. Om je vanuit een ander perspectief te doen kijken, zegt curator Peter Frankopan.
10: That tells the story of Bruges in a way that is thought-provoking, but not aggressive. Doesn't tell people that they're wrong, but opens up new windows.
8: Een tweede expo is radicaal hedendaags. De Turks-Amerikaanse kunstenaar Refik Anadol dompelt je onder in AI, in beeld en geluid, gevoed door data uit Brugge.
4: Brusk gaat vrijdag open voor het publiek. Er is het hele weekend een gratis feestprogramma in Brugge. Vanavond is er vooral in het zuidoosten nog kans op een bui of onweer. In de rest van het land enkel lichte regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen regent het eerst nog in het centrum, in het oosten, in het westen droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Vrijdag zon en wolken, maar overwegend droog en temperaturen tot 19 graden. We begonnen dit nieuws met de melding van een nieuwe Iraanse aanval op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Het luchtafweersysteem daar onderschept nieuwe drones en raketten. De aanval komt net nadat de Amerikaanse minister van Defensie zei dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd.
12: Care about the word art because it's been so discredited.
11: Pompidou met Nikki Aarts.
13: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou met Clara collega Bart Thijskes, die een grote fan blijkt te zijn van de boeken van Ian Buruma, de Nederlandse journalist, schrijver, historicus is hij ook, Bart. Hoe zit dat? Vanwaar die liefde voor zijn boeken?
14: Ja, ik hou wel erg van zijn stijl. Het is altijd heel grondig voorbereid. En wat mooi is, vind ik ook bij Buruma, is dat hij ook altijd ruimte laat voor de lezer om een eigen oordeel te vormen. Ook als hij over politieke onderwerpen schrijft, krijg je als lezer altijd de kans om je eigen oordeel te vormen. En dat vind ik heel mooi in deze tijden van sociale media, waar iedereen altijd overal een mening over heeft.
13: Ja, en waar we heel erg gestuurd worden in wat we lezen.
14: Inderdaad, ja. Ja.
13: Blijf in leven is een nieuw boek van hem. Dat ligt hier. Berlijn 1939-1945. Zo hebben we meteen een idee waar het over gaat. Maar hoe hij dat doet, dat vertel je ons straks.
14: Prima.
13: Nog een collega aan tafel, Sarah de Broei, altijd ook blij als ik jou zie, want dan weet ik dat het over schoonheid zal gaan. Mm-hmm. Jij bent een tentoonstelling gaan bekijken in het Louvre. Corps vivant, waarover gaat het precies?
15: Ze brengen daar eigenlijk twee grote iconen van de beeldhouwkunst samen, namelijk Michelangelo, de beeldhouwer van de 16e eeuw, de Renaissance, en Rodin, die zich natuurlijk heel erg heeft laten inspireren door de werken van Michelangelo. Maar het gaat breder dan dat. En het zijn natuurlijk twee meesters van het menselijke lichaam, wat zij allemaal kunnen uitdrukken. Via de figuur, via die menselijke figuur, is ongelooflijk.
13: Ja, schoonheid, ik zei het al. Hè.
15: Ja.
13: dat is voor straks ook. We gaan eerst naar Brugge, want ik kon het net horen in het nieuws. Brusk is geopend. Enfin, dat zal dit weekend gebeuren met veel bombarie, denk ik. Er staat wel van alles op het programma. Bij ons in de studio zit een van de curatoren van Breedbeeld. Een van die twee grote tentoonstellingen die daar openen dit weekend. Sibylla Goegebeur, welkom. Sibylla, je bent één van de curatoren van die grote tentoonstelling Breedbeeld. Peter Frankopan, konden we net ook horen. Brits historicus ook, is de andere grote. Zijn jullie meteen bij hem gaan aankloppen? Was het duidelijk, die man moeten we hebben voor deze tentoonstelling?
16: Wel, de beslissing is eigenlijk vrij vlug getroffen, ook vanuit onze voormalige hoofd van de dienst Elvira Welge, die met dat voorstel kwam aanzetten. Waarom? Omdat hij een man is die vooral ook die ruime geschiedenis van de zijderoutes heeft bestudeerd en op papier heeft gezet, om het zo te zeggen, op boek heeft geplaatst. Ja. En die verbindingen, die connecties tussen volkeren en mensen doorheen de geschiedenis in dat boek heeft aangekaart.
13: Ja, we kennen hem inderdaad van de zijderoutes en de nieuwe zijderoutes. Ja. Twee van zijn meest bekende werken, denk ik.
16: Een belangrijke orientalist, als ik het zo mag zeggen, die verbondenheid tussen mensen, goederen en ideeën, ideologieën in zijn boeken zo goed kon verwoorden. Dus wij dachten, we willen eigenlijk wel een geschiedenis doen over de stad Brugge, maar niet zoals we gewoon zijn in onze oudere tentoonstelling. Vanuit een ander gezichtspunt.
13: Want het gaat inderdaad over Brugge. Brugge staat centraal in deze cultuurhistorische tentoonstelling, maar ook in die hedendaagse tentoonstelling van Refik Anadol. Maar wij houden het bij Breedbeeld vandaag, Sibylla. Want van de anderen, daar weet je denk ik niet zoveel van, of ben je niet bij betrokken alleszins. Nee, dus dat heeft geen zin. Brugge staat centraal. En inderdaad, het gaat over de verbindingen die de stad al heel lang gelegd heeft met andere regionen. Daarover gaat het Breedbeeld. Wanneer is dat begonnen? Want we weten allemaal dat Brugge ook, we weten allemaal, in de late middeleeuwen, was dat de referentiestad, de stad, een knooppunt voor internationale handel en dat soort zaken. Maar het is vroeger begonnen al.
16: Ja, we willen niet starten vanuit Brugge als op zijn hoogtepunt in de 15e eeuw naar de 16e eeuw toe. Dat zit erin in de tentoonstelling. Maar we starten veel vroeger eigenlijk al. In de vroege middeleeuwen, rond het jaar 900, is er al een Brugge, nog niet zo bekend toen op dat vlak in de wereld. Maar Brugge zoekt al zijn bevestiging op dat moment. En ze zoekt al connecties met andere mensen, met andere goederen, met andere ideeën. Dat voel je al. En ze zoekt een uitweg richting Engeland, Scandinavië, Noord-Frankrijk. We zitten in het jaar 900 en dat evolueert verder naar 1100 op dezelfde manier. Mensen komen over de grens, dat zijn vaak ook pelgrims, die hun ideeën al, hun kerstenings-ideeën meebrengen over de grenzen heen. Dus we zien dat die verbinding tussen mensen eigenlijk te land en op het water, voor zowel religieuzen als voor bijvoorbeeld ook handelaars, dezelfde routes zijn. Dus ergens ontmoeten ze elkaar ook wel en vinden ze ook hun identiteit terug tijdens die routes.
13: Ja, en er is een uitwisseling ook, want dat is ook belangrijk. Ja. Denk je dat niet is geen eenrichtingsverkeer?
16: Het is nooit een eenrichtingsverkeer geweest. Mm-hmm. Nooit. Niet in de vroege middeleeuwen, niet in de hoge en ook niet in de late. Er is een wederzijdse verbindenis tussen mensen, goederen en ideeën.
13: Ja. Havenstad wordt dan altijd gezegd, wat een beetje gek is, want wie Brugge kent, weet dat Brugge niet aan de zee grenst. En dat eigenlijk, dat is ook nooit echt het geval geweest. Niet rechtstreeks, Sibylla Goegebeur. Hoe zat dat dan precies in elkaar?
16: Wel, die verbinding op het water was er natuurlijk wel. En men heeft dat ook altijd in stand gehouden, zo uitgewerkt. Er was een vroege haven en die haven heeft zich ook verder ontwikkeld. En is natuurlijk in de late middeleeuwen dan weer verdwenen, om het zo te zeggen, tussen haakjes. Maar die verbondenheid met het water is er ook altijd geweest. Waarom? Omdat men die wegen nodig had om de goederen te laten binnenkomen, om de mensen te laten binnenkomen en ook om die ideologieën eigenlijk op een of andere manier langs die wegen binnen te laten komen in de stad. Dus dat is altijd in golvende bewegingen geweest.
13: Ja, en het is eigenlijk een natuurfenomeen dat ervoor gezorgd heeft dat die toegankelijkheid er was. Het is ook een natuurfenomeen dat ervoor gezorgd heeft dat plots dat het afgelopen was. Toch wat minder werd, maar dan zitten we al een beetje verder. Ja. Goed, we hadden het over uitwisseling van ideeën, mensen, goederen. Ik dacht dat Peter Frankopan in een uitgebreide catalogus die ook bij de tentoonstelling hoort, zegt ergens dat het niet alleen een marktplaats was, Brugge, maar dat het vooral een systeem was. Een systeem dat uitgewerkt werd, waarin iedereen zijn weg vond om mogelijk te maken dat die verbindingen konden gelegd worden. Kan je dat even duiden, wat hij daarmee bedoelt?
16: Wel, in feite, de stad is een aantrekkingspool geweest voor die bepaalde mensen om handel te drijven, om goederen te vinden, om ook hun identiteit te bevestigen en daarmee ook de stad eigenlijk op de kaart te zetten. De stad Brugge stond niet overal in de vroege middeleeuwen op een landkaart. Dat is eigenlijk ook maar gegroeid. Maar de stad heeft altijd die bevestiging blijven zoeken om te overleven. Ik noem het eigenlijk een overlevingstocht van mensen en goederen op de geschiedenislijn, om het zo te zeggen.
13: Ja, maar je moest natuurlijk ook, ik dacht ook aan bankieren en zo. Dus je moet een heel stelsel gaan uitwerken om die uitwisseling mogelijk te maken. Want je kan wel zeggen, breng mij die goederen om die connecties te behouden. Ja, want networking, een hedendaags woord, maar dat was destijds al echt absoluut nodig.
16: Ja, er waren connecties sowieso tussen de verschillende handelaren, de financiële wereld, de kunstenaars ook. Eigenlijk pikten ze allemaal op elkaar in en pikten ze mekaars graantjes ook wel in.
13: Ja. Nu, het is ook wel zo, denk ik dan, dat je een zekere mentaliteit moet hebben, dat die Bruggelingen ook wel een mentaliteit, een openheid moesten aan de dag leggen.
16: Ja, u moet ook weten, dat is door recent onderzoek eigenlijk nu uitgekomen, dankzij Hendrik Allewier ook, dat er ook zwarte mensen in de stad aanwezig waren. Bijvoorbeeld ook vanuit Ethiopische hoek. En wie dat precies waren, dat waren erudite mensen die niet beoordeeld werden op hun uiterlijk, op hun huidskleur, maar wel op hun eruditie en op hun kennis. En de reden waarom ze kwamen naar de stad bijvoorbeeld was voor het zoeken van reliquieën, liturgische voorwerpen. En ze wilden die meebrengen terug naar hun land, Ethiopië bijvoorbeeld. Dus er was ook een uitwisseling op dat vlak van kennis en goederen.
13: En welke reliquieën namen zij dan mee naar Ethiopië bijvoorbeeld?
16: Dat kan ik niet exact zijn.
13: Je weet wel, Sibylla Goegebeur, wat wij van elders hebben meegebracht. Want er waren niet alleen pelgrimstochten, maar ook kruistochten. En zo is heel veel.
16: Ze namen kunstwerken mee van bij ons naar Ethiopië.
17: Ja, maar had je daar niet die Koptische gemeenschappen?
16: Klopt.
13: Maar omgekeerd dus, in Brugge is veel terechtgekomen dat daar
16: ook.
13: Niet
16: en niet altijd op
13: rechtmatige wijze.
16: Ja, voilà. Ja.
13: Ik denk, rooftochten, er zijn heel wat rooftochten
16: met
13: geweest.
16: De kruistochten,
13: met de kruistochten.
16: Met vizier natuurlijk.
13: Ja. En dan komen we nu eigenlijk, want we hebben het nog niet gehad over de eigenlijke tentoonstelling. Dat is het verhaal dat jullie vertellen. Hè, dat die uitwisseling er was, dat al heel lang aan de gang was. Dat Brugge groot gemaakt heeft. Maar hoe pakken jullie dat dan aan om daar een tentoonstelling van te maken waar wij met z'n allen kunnen induiken. En het gaat tenslotte over een aantal eeuwen. Ja. Van 900 tot 1550.
16: Een zeer complex verhaal.
13: Ja.
16: En je hebt het verhaal wel in je hoofd. Het staat wel op papier, maar je moet er natuurlijk ook objecten aan vastknopen. Mm-hmm. Je kunt niet een boek tentoonstellen. Dat is zeker niet de bedoeling. Dus we moeten het verhaal vertellen met die objecten. En het is vooral de objecten die verhalen moeten vertellen. Dus dat is een merkwaardige connectie, samenwerking van objecten en verhalen. En we doen dat eigenlijk aan de hand van 4 invalshoeken, 5 in feite. Een introductie zit er natuurlijk altijd bij. Maar we zwalpen doorheen de geschiedenis aan de hand van die verschillende invalshoeken. De Noordzee, Scandinavië. We stappen over naar het christendom. We stappen dan weer over naar de mediterrane wereld. De wereld van het hofcultuur is eigenlijk een zijsprongetje om te eindigen bij de nieuwe wereld. We zeiden eigenlijk bij de aanvang een andere wereld, maar dat is niet de goede naam. Het is een nieuwe wereld, totaal nieuw voor de mensen op dat ogenblik. En Brugge wil er ook uit vastgeklampt worden in die nieuwe wereld, maar ze geraken niet zo ver.
13: Hoezo niet?
16: Ze bleven een beetje haperen in de Atlantische Oceaan bij de Azoren. En ze waren blijkbaar gelukkig met die keuze.
13: Ja, ik kan me daar iets bij inbeelden. Ja. Maar was dat een eilandengroep ook niet, die Nieuw-Vlaanderen genoemd werd?
16: Dat was bij de Azoren, Terceira. Ja, inderdaad, klopt. Ja. Madeira, die kant uit gingen ze. Waarom? Omdat ze er ook economisch belang bij hadden. Mm-hmm. En eigenlijk ook een vrije, vroege vorm van koloniseren daar
13: ook dat
16: aan boord hebben gelegd. Mm-hmm. Ja. De bevolking heeft er niet zo wel bij gevaren, om het zo te zeggen.
13: Ja, dat is eigen aan koloniseren. Ja. En wat bedoel je met een vroege vorm van? Wat deden ze dan precies?
16: Ze deden daar suikerontginning. En ze hebben eigenlijk het hele eiland Terceira bijna omgewoeld. En de mensen daar ook serieus afgeslacht om dat eiland te kunnen inpalmen voor suikerontginning. Een minder bekende zaak van Brugge, maar dergelijke dingen tonen we ook in de tentoonstelling en leggen we ook klaar uit.
13: En heeft dat dan te maken met wat je eerder noemde, een nieuwe blik op de zaak, of is dat nog iets anders?
16: Nieuwe blik op de zaak, ja, misschien wel, omdat we kijken vanuit de wereld naar Brugge en we kijken niet vanuit het punt van Europa is in het midden, Brugge is in het midden en vertelt zijn verhaal vanuit die soevereine positie, om zo te zeggen.
13: Ja.
16: We kijken hoe andere mensen ook naar Brugge kijken op dat moment. En er zijn er misschien ook wel die helemaal niet kijken. En daar hebben we het niet moeilijk mee.
13: Je zei net, Sibylla, hoe gebeurt dat we zwalpen een beetje in die vier thema's, die vier onderwerpen, vijf eigenlijk, door de geschiedenis. Het is dus niet chronologisch.
16: Nee, de chronologie zit erin, omdat we een zekere houvast nodig hebben. Maar het is vooral een thematische tentoonstelling. Dus we kiezen invalshoeken uit volgens thema's. Die vijf die ik net opnoemde.
13: Ja. En hoezo een zijsprongetje
16: naar de hofcultuur?
13: Ja?
16: Omdat de hofcultuur natuurlijk bij ieder koninkrijk of iedere koning heeft bestaan. Maar vooral die 15e eeuwse, begin 16e eeuwse hofcultuur is voor deze tentoonstelling bijzonder interessant, omdat ze al aantoont, er zitten middeleeuwse voetsporen in, maar het evolueert ook al naar die nieuwe renaissance wereld die wel buiten het eigen rijk treden. Het zoeken van nieuwe dingen.
13: Mm-hmm. Het zoeken van nieuwe dingen. En is het ook in die hofcultuur dat er... er gaat ook heel veel heen en weer natuurlijk. Hè. De edellieden en zo, die gaan ook elders zich gaan voortplanten. om macht te kunnen hebben. Die uitwisseling, komt dat ook aan bod in de tentoonstelling?
16: Wel ja, we brengen eigenlijk één of twee hofculturen bij elkaar. Dat is die van de Ottomanen en die van de Bourgondiërs. En we plaatsen daarbij twee personen in de kijker extra, Mehmet II en Philips de Goede. Waarom? Omdat ze aan elkaar gewaagd zijn. Ze berivaliseren elkaar, maar ze gaan ook na wat ze van elkaar kunnen leren. Dus ze willen ook elkaar beïnvloeden, elkaar overtreffen, maar ze doen ook hetzelfde. Bijvoorbeeld, we hangen twee portretten daar van Philips de Goede en van Mehmet, maar het zijn eigenlijk portretten die perfect bij elkaar passen qua stijl. Philips de Goede is nog een beetje typisch Vlaamse primitief. Ik gebruik dat woord nu ook niet meer zo graag. Achtig. En terwijl dat Mehmet II al een vroeg renaissance portret is. Hij laat het ook uitvoeren door Bellini, niet de eerste de beste. Hij wordt aangesteld via de doges van Venetië voor Mehmet II. En hij verhuist ook naar Istanbul. Dus die verbindingen, die connecties zijn er niet maar gewoon omdat hij enkel een schilderijtje wil schilderen. Het is ook diplomatisch.
13: Ja.
16: Het is doordacht. En eigenlijk deed Philips de Goede net hetzelfde met zijn portrettenreeks die hij liet maken door Rogier van der Weijden. Hij verkoopt zichzelf.
13: Dat zijn portretten waar je het nu over hebt, Sibylla. Dat kunstwerken, dat hoort bij de objecten dan, neem ik aan, die je daar straks vermeldde. Hoeveel zijn het? 250 objecten zijn het?
16: Ja, 250 objecten. En dan tel ik nog niet alle kleine muntjes mee die er ook liggen.
13: Ja, en alle scherven.
16: Ja,
13: die er ook liggen. Ja. Maar dus kunstwerken, reliquieën, kazuifels. Wat kan je allemaal gebruiken om dat verhaal te vertellen? Want ik zie het, de tentoonstelling als een groot verhaal dat geïllustreerd wordt door die objecten die jullie erbij halen. Wat heb je zo kunnen binnenhalen waar je van denkt, daar ben ik nu wel heel trots op. Dat
16: ik kan ze eigenlijk alle 250 opnoemen.
13: De tijd gaat
16: maar
13: nu in. Hebben
16: we nog een extra programmaatje nodig? Nee, eigenlijk, we willen structuur houden in de tentoonstelling en per invalshoek werken we met een aantal drivers, noemen we ze. Eigenlijk pronkobjecten die het verhaal zelf, die we in die invalshoek aan bod brengen, meer gedetailleerd duiden.
18: Ja. Dus, en zo'n pronkobject, ik bedoel, om het jou makkelijker te maken, bij de christelijke wereld, wat ja. is daar het pronkobject?
16: Een ervan is het mooie Byzantijnse kruis uit de collectie Adornis, meegebracht door een familielid van de Adornis, afkomstig uit Genua, maar woonachtig in Brugge, op bedevaart geweest naar Jeruzalem. En hij heeft natuurlijk een souvenir meegebracht, het fantastische mooie Byzantijnse kruis, dat heel fijn uitgesneden is, met zilver beslagen is. Een prachtstuk. Eigenlijk te mooi om te gebruiken.
18: Mm-hmm. Ja, maar ze hebben ook, de Adornis hebben ook de Jeruzalemkapel nagebouwd.
16: Ja, voilà. Dat is
18: eigenlijk, fascinatie.
16: Dat is een letterlijke nabootsing van de grafkerk bijna van Jeruzalem. En ze brengen dus die wereld ook binnen in Brugge. Brugge wordt een beetje in hemels Jeruzalem. Ja. En dat wou eigenlijk iedere stad wel worden.
18: Ja, ja, ja. En je ziet nog, dat is ook het mooie eraan, dat je in Brugge inderdaad nog heel veel dingen terugvindt van die tijd. Ja. Gebouwen, maar ook objecten. En iets wat ook terugkomt elk jaar opnieuw, denk ik, is de
16: bloedprocessie.
18: De bloedprocessie. 14 mei is het weer zover.
16: Volgende week.
18: En dan daar wordt een reliquie in meegedragen.
16: Heilig bloed.
18: Het heilig bloed, dat is dus het bloed van Christus.
16: Mm-hmm.
18: En hoe is die reliquie in Brugge terechtgekomen, Sibylla?
16: Daar zou ik even moeten weer op terugstuderen, om dat hier nu gedetailleerd te kunnen uitleggen. Maar het is wel een mooi aanknopingspunt met de tentoonstelling, omdat we er ook een reliquie van het heilig bloed hebben. Een andere. Dus het bloed heeft nogal wat gecirculeerd, om het zo te zeggen.
18: Hij had veel bloed.
16: Hij had veel bloed.
18: Ja.
16: En dat is een mooie reliquie uit het museum in Namen.
18: Mm-hmm. Zes eeuwen in 250 objecten. Ik zei het al, je kan die niet alle 250 heel nauwkeurig gaan uitleggen. Maar het zijn ook niet 250 objecten die uit de Musea Brugge komen, voor alle duidelijkheid. Mm. Ook daar was het nodige netwerk ing Absoluut. Nodig, Sibylla, om die tot bij jullie te krijgen. Wie heeft er zoal meegewerkt?
16: Ikzelf, mijn collega's hebben eraan meegewerkt.
18: Maar ik bedoel, van waar komen de kunstwerken dan vooral?
16: De kunstwerken zelf, die komen van over heel de wereld. We hebben twee stukken uit de Metropolitan in New York. Een schilderij uit Sarasota, uit de USA. We hebben werken van het Louvre, het Musée des Arts Décoratifs in Parijs, Musée de Cluny in Parijs, de National Gallery in Londen, de Bodleian Library, British Library in Engeland. We hebben ook stukken uit Duitsland, Stuttgart, Rijksmuseum Nederland, heel het resumtje Wallonië, Vlaanderen in de tentoonstelling ook. Spanje zit erin, Madrid, Barcelona, Italië, Viterbo.
18: Ik ben gewoon aan het wachten tot het stopt. Ja.
16: Het zijn er maar 80 of 90 die ik moet opnoemen.
18: Het gaat goed met Brugge tot op een bepaald ogenblik. Maar jullie willen denk ik ook niet echt praten over een opgang en neergang van Brugge. Want het blijft, nadat het Zwin verzandt, wordt het wat moeilijk. Met die toegang naar het water ook.
16: Ja. Maar Brugge heeft altijd die overlevingskracht gehad. Want ze zochten hun uitweg wel richting Atlantische Oceaanwereld. Maar het is niet zo ver gegaan.
18: Ja, ja, ze waren creatief in het vinden van manieren om.
16: Ja.
18: En het is niet afgelopen, zei ik net, omdat er is nog natuurlijk een heel belangrijke groep kunstenaars die blijft doorwerken, ook na de verzanding van
16: Gelukkig
18: het Zwin.
16: Wel.
18: En die we nog altijd kunnen bewonderen natuurlijk bij jullie. Wat is voor jullie het belangrijkste argument om deze tentoonstelling vandaag te maken?
16: Een onderwerp als dit is eigenlijk ook een actueel onderwerp. Want we laten de mensen kijken naar de wereld, maar we laten ze ook kijken naar zichzelf. Waar ben je in de wereld? Waar sta je? En waarom sta je nu op de plaats waar je nu staat? En waarom kijk je zo naar de wereld en niet anders? Mm. Dat is eigenlijk zo'n beetje de globale boodschap van de ganse tentoonstelling.
18: Ja. En het meest verrassende wat jij, want ik neem aan als curator, leer je natuurlijk ook nog altijd dingen bij. De wereld is één grote verrassing nog altijd. Er valt veel te ontdekken. Wat heb jij ontdekt nog bij de voorbereiding van deze tentoonstelling?
16: Wel, dat je aan de hand van kunstwerken, waarvan je denkt, ze hebben misschien enkel een kunsthistorische betekenis of een andere betekenis, historische betekenis te vertellen, dat ze eigenlijk veel dichter bij de werkelijkheid staan, de wereld van nu, dan dat men zou denken, dat ze dezelfde dingen nog vertellen. Of het nu een reliquie is uit de middeleeuwen, of een schilderij, een portret van een Philips de Goede, eigenlijk is de boodschap van die werken vrij actueel.
18: Mm-hmm. En een van de voorwerpen waar je maar niet kan van wegkijken, waar je altijd naar terugkeert als je de tentoonstelling nu gaat bekijken, is er zo één?
16: Ja, dat is het paneel van Hans Memling, De Passie van Christus, waarop weer dat hemelse Jeruzalem zo fijn en zo gedetailleerd mooi is afgebeeld. Het is een historisch schilderij dat natuurlijk kunsthistorisch een ongeëvenaarde betekenis geeft, maar vertelt ook dat verhaal van die connecties, die werelden die verbonden zijn. Ik zie het een beetje als een Monti Sacri, zoals we nu nog in Piemonte bijvoorbeeld van de 16e eeuw kunnen bezoeken. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar uit de 15e eeuw. En het is ook iets dat Memling dus uit die wereld heeft meegebracht naar Brugge en heeft laten verstaan aan de mensen die hier woonden. Het is wel een bestelling van Portinari en zijn echtgenote Baroncelli, een grote Medici-bankier. Maar hij heeft het toch maar gedaan om die wereld hier in Brugge aanwezig te laten zijn.
18: Ja, en zo zie je maar dat globalisering eigenlijk helemaal niet
16: nieuw
18: van vandaag is en ook niet van gisteren.
16: Dat is ook de boodschap van de bedoeling van de tentoonstelling.

0: Julian Large op gitaar met een eigen compositie, Hymnal. We gaan naar Ian Buruma. Blijf in leven, zo heet zijn nieuwe boek Berlijn 1939-1945. En Bart Thijskes heeft dat voor ons gelezen. Bart, misschien moet je Buruma toch nog heel even terugkaderen. Je hebt het daar net al gedaan, maar mensen die nu pas inschakelen, is misschien goed om het nog eens te
1: zien. Het is iemand die erg veel schrijft, niet alleen boeken, maar ook artikels in kranten. Onder andere in de Standaard, waar ik hem ook heb leren kennen. Daar schrijft hij heel mooie essays, opiniestukken. Het gaat heel vaak over cultuur, vooral Aziatische cultuur, over China. En vooral het 20e eeuwse Japan kent hij erg goed. Maar ook algemenere stukken over internationale politiek. En zoals ik daar straks al in de inleiding zei, is dat zijn stukken vooral analytisch zijn. Beschouwend. Hij dringt zijn eigen mening nooit op, zeker niet zijn eigen politieke mening. En dat maakt voor mij zijn bijdrage, los van de zeer sterke inhoud, altijd ook zo waardevol.
0: Ja, en dat geldt dan ook voor de boeken die hij schrijft, diezelfde elementen die
1: zeker.
0: Hij net aanhaalde.
1: Ja, zijn stijl blijft altijd dezelfde. Mm-hmm, natuurlijk.
0: Ja. Blijf in leven, Berlijn 1939-1945. Ja, dat gaat dus over Berlijn in die periode, maar hoe schrijft hij daarover? Wat doet hij daarmee?
1: Hij schrijft het eigenlijk chronologisch, dus hij begint in 1939 met de inval van Duitsland in Polen tot de neergang van Berlijn in 1945. Maar het is niet allemaal echt chronologisch opgebouwd, want sommige thema's lopen natuurlijk over verschillende jaren en dat houdt hij dan ook binnen datzelfde jaar. Maar het is vooral aan de hand van brieven van zijn vader. Dat was eigenlijk de aanleiding. Zijn vader heeft als dwangarbeider gewerkt in Duitsland van de lente van 1943 tot bijna aan het einde van de oorlog. En die had al wel aan zijn zoon enkele verhalen verteld over de toestand daar, hoe moeilijk het was, de dreiging, ook de bombardementen, het Russische leger dat er aankwam. Maar dan vond Buruma toch op de zolder in een tinnen doosje, zo zegt
0: zo
1: hij zelf.
0: Dan,
1: zo gaat dat dan. Ja, schrijvers vinden altijd heel interessante dingen op zolders. Ik vind daar alleen maar rommel. Maar goed. Dat wordt tijd. In die brieven, daar las hij toch heel andere dingen. Buruma, zijn vader, die had zich in Berlijn naast zijn werk ook wel geamuseerd. Hij ging wandelen langs Berlijnse meren, ging naar de bioscoop en ontmoette ook enkele Oekraïense meisjes waar hij maar niet over kon zwijgen. En dan dacht Buruma, hoe leefden die Berlijners eigenlijk in die tijd? In die 5 jaar waarin het van een heel intellectuele, hoogstaande stad werd door een misdadig regime werd verwoest in feite. Mm-hmm. Dus dat was de vraag.
0: Dus hij zoomt in op de Berlijners.
1: Berlijners zelf en beseft ook dat er vanuit dat standpunt niet eens zoveel boeken zijn geschreven. Vanuit het standpunt van de Duitsers in Duitsland tijdens die Tweede Wereldoorlog. En hij wil dat dus onbevooroordeeld doen, want natuurlijk na de oorlog, de Duitsers werden door heel veel mensen gehaat. En de Duitsers zelf, die pasten wel op om boeken te schrijven over hun eigen zeer moeilijke verleden. Dus in dat opzicht heeft dit boek zeker zijn plek.
0: Ja, het is dus ingegeven vanuit een persoonlijk verhaal eigenlijk, zijn vader, die brieven. Maar dat is niet de enige persoon die dan aan bod komt in het boek, neem ik aan. Wie passeert de revue bijvoorbeeld?
1: Er passeren heel wat mensen de revue. Hij stelt zich ook de vraag, als gewone Berlijner, wat moet je doen? Is het risico waard om je gezin en je geliefden het leven te riskeren, want natuurlijk, als je Joden wilde helpen, dan werd dat onmiddellijk afgestraft als de politie daarachter kwam, de militaire politie. En hij haalt dus wel een aantal Berlijners aan die wel degelijk fatsoenlijk wilden blijven, zoals hij het in de tekst noemt. Zo is er onder andere de journaliste Ruth Andrea Friedrich, een heel moedige vrouw, die samen met haar man Lea Borchardt, dat was een dirigent, een heel succesvolle dirigent, die nog voor de Berliner Philharmoniker had gedirigeerd. En met een aantal vrienden vormden zij een verzetsgroep die heel veel Joden hielpen onderduiken, die dan ook zorgden dat ze kleren hadden, dat ze eten hadden, vaak met risico voor eigen leven. Dus dat zijn wel mensen die wel degelijk fatsoenlijk waren en die dat risico hebben durven nemen. Mm-hmm. Er was ook nog een Ursula van Kardorf. Dat was ook een jonge vrouw met journalistieke ambities. Die stamde uit een heel rijk gezin, een Pruisisch gezin met heel hoge connecties in de hoogste regionen van de samenleving. En ze had een vader die de nazi's haatte. maar een moeder die heel erg dweepte met de nazi-praktijk.
0: Ook geen eenvoudige situatie.
1: Geen eenvoudig ding, maar dan in de loop van de oorlog in haar dagboeken toont ze zich als een heel, ja, heel scherpzinnige observator van heel dat nazi-regime en van een eerder neutrale houding. Wordt ze toch een heel grote criticus van datzelfde regime. En gaat ze uiteindelijk ook, zonder echt een verzetspersoon te zijn geweest, gaat ze toch ook wel Joodse mensen helpen met kleding, met eten enzovoort.
0: Zijn het dan ook, want je zei net, Bart Thijskes, dagboeken, zijn het dan ook vooral dagboeken waar Ian Buruma zich mee voedt om dat verhaal te gaan schrijven?
1: Onder andere, er zijn ook krantenknipsels waar hij uit citeert. Er zijn ook interviews, hij heeft ook mensen gaan opzoeken. Ja, nog van de laatste overlevers, mensen die het hebben meegemaakt. Waarvan iemand bijvoorbeeld het heeft gebracht tot hoogleraar Duits ergens in de Verenigde Staten aan de universiteit. Dus hij heeft ook met een aantal mensen gesproken. Het mooie is, vind ik, dat hij in zijn tekst vlekkeloos al die getuigenissen weet te verwerken. Vaak werkt dat storend in een tekst als je daar zo van die citaten tussen krijgt. Hij verwerkt dat heel, heel mooi in een heel vloeiende en levendige tekst die toch feitelijk blijft.
0: Mm-hmm. Ben je verrassende biografieën of verhalen tegengekomen?
1: Zeker. Hij heeft het ook over mensen die in Duitsland bleven. Natuurlijk, de gewone Berlijner had weinig keuze. Die had niet de middelen of om naar het buitenland te trekken en daar een carrière uit te bouwen. Er waren er wel andere bekende muzikanten, onder andere Willem Furtwängler. Die is wel in Duitsland gebleven. En het is wel interessant hoe hij dat verhaal vertelt. Mm. Want die Furtwängler was een grote dirigent. Ik bewonder hem ook heel erg. In die tijd zeker ook.
0: En die kon niet vertrekken.
1: Die zei, als ik Duitsland verlaat, dan gaat mijn kunst gewoon sterven. Nu, aan de andere kant was hij ook naïef, arrogant, zou ik durven zeggen. Want hij zei, elk volk dat naar Beethoven en Wagner kan luisteren, zal vrij zijn. Dat is natuurlijk een heel gevaarlijke uitspraak. Nu, die man had ook een status van halfgod in Duitsland. Hij was wel kritisch voor de nazi's. Hij haatte de nazi's. Hij vond Hitler verfoeilijk. Weigerde ook om de Hitlergroet te brengen. En dat was natuurlijk niet zo prettig voor Goebbels, de minister van propaganda. Maar die vond natuurlijk het zo belangrijk dat Furtwängler in Duitsland bleef, dat er nog een soort sfeer van normaalheid was, dat zo'n grote artiest als Furtwängler nog Wagner en Beethoven bleef dirigeren. Dus dat was een heel, heel vreemde verhouding tussen die twee.
0: Een rare spreidstand.
1: Ja, want Buruma gebruikt trouwens ook heel vaak de dagboeken van Goebbels. Dat is dan een beetje de Duitse kant van de zaak. En dan zie je hoe via die genadeloze propaganda.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis.

0: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine. Clara Live.
1: Als het dan iets beter ging, mocht er weer wel gedanst worden. Ja. Dus dat soort willekeur, dat komt ook wel in het boek.
2: Ja, het doet mij aan iets denken.
1: Ja, ja, inderdaad.
2: Vaag, hoor. Maar
1: trouwens, ook, ja. ook een, duidelijk een van de boodschappen van het boek. Ja.
2: Ja. Zit er iets verrassends in voor jou? Ik vroeg net al, zijn er verhalen die je verrassen? Maar had je dit soort van verhalen nog nooit gelezen?
1: Ik had dat zeker al gelezen. Ook die dagboeken van Ruth Andreas Friedrich, die zijn al uitgegeven in het Nederlands. In 2012 is er nog een editie verschenen. Dus die documenten zijn allemaal al verschenen. Wat verrassend was voor mij, is dat Buruma zegt dat iemand die nooit voor zo'n moreel dilemma heeft gestaan als de Berlijners toen stonden. Van, draai ik het hoofd weg als er iets verschrikkelijks gebeurt of probeer ik mensen te redden met gevaar voor eigen leven? Buruma zegt, als je zelf nooit zo'n dilemma hebt meegemaakt, dan mag je daar eigenlijk ook niet over oordelen. Dat is iets dat verschillende keren in het boek terugkomt. En dat is toch wel verrassend ook, omdat we toch altijd van, wij bekijken de oorlog vanuit een afgesloten geheel, maar de Berlijners toen wisten natuurlijk niet hoe lang het allemaal ging duren en waar het allemaal naartoe ging gaan.
2: Ja, er is afstand nu ook. Hè,
1: ja, inderdaad. Ja.
2: Is het een aangrijpend boek? Is het iets? Ja.
1: Het is heel aangrijpend. Zeker het laatste deel, de laatste dagen voor de val van Berlijn, als het Rode Leger letterlijk aan de poorten staat. En dat doet hij aan de hand van een klein meisje, een meisje van 14. Weltraud Suusmilch heet ze, zoete melk.
2: Wat een mooie naam.
1: Ja, inderdaad, die met haar moeder en haar broer in een bunker zit onder een station in Berlijn. Haar broer is een paar jaar ouder en is in gevaar, want jongens moesten toen ook meedoen in het volksleger. Dat was het laatste middel van de Duitsers om nog weerstand te bieden aan de Russische soldaten. En zij zit dus met die twee familieleden in die bunker. Dat wordt daar hoe langer hoe gevaarlijker en ook heel claustrofobisch. Dat weet Buruma wel erg mooi te scheppen, die sfeer. En ze besluit dan om haar moeder, die totaal verlamd is, haar broer die bang is, om ze mee te sleuren naar de onderaardse gangen van de metro. Gruwelijk als je dat hoort, een echte hellentocht met mensen die er zelfmoord gepleegd hebben. Het is daar vergeven van de ratten. Af en toe steekt haar hoofd boven de grond. Een krater die door een bom daar is aangebracht.
2: Om te checken of de kust veilig is.
1: Ja, en dan ziet ze één grote vlammenzee en een totaal verwoeste stad. En dan besluit ze in haar dagboek ook van, ja, ik besloot toch maar van ondergronds te blijven. Want daar stond tenminste niets in brand. En ja, ze heeft het uiteindelijk overleefd. Dat is wel ongelooflijk. En dat is een ongelooflijk, ik zou bijna zeggen, je leest het ademloos, wat raar is bij zo'n inhoud. Maar dat is echt wel iets wat waar ik heel erg van onder de indruk was. En af en toe moest ik het boek ook wel opzij leggen, omdat het te hevig was.
2: Ja. Dit weekend herdenken we ook het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zeker. Dus een leestip, als ik het zo begrijp.
1: Ja, heel zeker. Ja.
2: Blijf in leven, Berlijn 1939-1945, Ian Buruma.

0: Brigitte Bardot begrijpt er niks van. Un jour comme un autre. En toch gaat haar liefde, haar grote geliefde, ervan door zonder iets te zeggen. Sarah de Broei, we gaan naar het Louvre, Parijs, voor een tentoonstelling. Twee grote iconen, zij hebben aanvang al uit de beeldhouwkunst, komen daar samen. Michelangelo en Rodin, onder de titel Corps Vivant. Een goede match, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja, het is echt een combo. Er wordt eigenlijk een brug geslagen van 300 jaar. En zoals ik in de intro op de uitzending al vertelde, het zijn natuurlijk twee kunstenaars die in hun beeldend onderzoek geïnteresseerd waren in hetzelfde, namelijk in die menselijke figuur, in het lichaam en hoe je eigenlijk via de materie van het menselijk lichaam en via het medium van de beeldhouwkunst en de materie van brons of marmer dingen kan uitdrukken. Hoe kan je via het menselijk lichaam iets uitdrukken over de menselijke conditie, over wat een mens kan voelen, wat een mens kan zijn. Niet alleen een lichaam, maar een lichaam is natuurlijk ook de uitdrukking van wat een mens voelt, van wat een mens denkt, van de ziel. En dat was inderdaad iets waar zowel Michelangelo als Rodin echt op zoek naar waren. Van hoe kan je dat doen? Daarvoor moet je natuurlijk heel meesterlijk die materie beheersen, heel goed dat lichaam kennen, alle spiertjes, alle gewrichten kennen, weten hoe dat lichaam in alle richtingen zit, kan draaien. Rond een bittel, enfin, alle dingen die kunnen bewegen aan een lichaam. En het is eigenlijk een dialoog. Dus
0: ze staan tegenover elkaar, ze
1: praten
0: met elkaar.
1: Ja, er worden eigenlijk voortdurend ensembles gevormd. Ja. En waarin je ziet hoe die vormen echoën. Wat evident is, omdat Rodin absoluut een bewonderaar was van Michelangelo en heel veel naar Michelangelo heeft gekeken.
0: Omgekeerd onmogelijk, dus ja, het is
1: inrichtingsverkeer. Ja, dus in die zin is het inrichtingsverkeer. Maar je zou kunnen zeggen dat het feit dat zij vanuit diezelfde interesse vertrokken, zij ook wel voor dezelfde plastische problemen kwamen te staan en er dus ook ergens wel onderliggend en dieper dan gewoon die invloed van Michelangelo op Rodin een diepere connectie is tussen die twee beeldtalen, zou je kunnen zeggen.
0: Ik geef dan eens meteen een voorbeeld. Dan maakt het iets duidelijker van zo'n dialoog.
1: Prachtig is gewoon het begin. De proloog op de tentoonstelling is echt meteen een paukenslag. Je komt in een grote zaal. Daar staat een hele grote ronde sokkel waarop 5 beelden zijn geplaatst. 2 van Michelangelo, de 2 fantastische beelden die het Louvre zelf in bezit heeft. De stervende en de rebelse slaaf. En 3 beelden van Rodin. En bijvoorbeeld de eerste dialoog die je ziet als je die zaal binnenkomt, is de rebelse slaaf. En links van die rebelse slaaf staat Adam van Rodin. En dan zie je, dat zijn eigenlijk 2 lichamen die totaal verwrongen zijn, die echt in een complete spanning staan. Die rebelse slaaf van Michelangelo, die probeert zich uiteraard te bevrijden. Iets wat Michelangelo op een fantastische manier weet uit te drukken, omdat die figuur van die slaaf, die krijgt vorm vanuit ruwe, ongevormde materie. Dus zijn voeten, een stuk van zijn been, zijn rug zit nog vast in het blok marmer. Dat quasi onbewerkt is. En dus een deel van het beeld is wel helemaal uitgewerkt door Michelangelo. Dus je zit eigenlijk in het proces van de bevrijding van die figuur en die is zich in alle bochten aan het wringen om zich los te wrikken. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, is het ook een metafoor voor hoe Michelangelo keek naar wat kunst voor hem was. Mm-hmm. Namelijk, het is een soort herschepping. Het creëren en het dus bevrijden van de vorm uit de materie. Zoals God de wereld heeft geschapen, zou je kunnen zeggen, heeft de kunstenaar de opdracht om ook uit vormeloze materie vorm te scheppen.
0: Ja, en zie je dat dan ook bij Rodin?
1: En bij Rodin, je ziet dan dus die Adam, die natuurlijk ook naar het begin van de wereld verwijst, op een andere manier. Dat is een bronzen beeld. En daar zie je hoe Rodin inderdaad Michelangelo citeert. Want die Adam, die heeft een zeer zware arm en een heel groot hand met een vinger die duidelijk naar de grond wijst. Maar je herkent in die hand, ongelooflijk hoe dat werkt, je herkent in die hand onmiddellijk het citaat uit de Sixtijnse kapel, waar God Adam schept. En je dus die Adam daar... hij wijst met zijn wijsvinger naar Adam, die daar vers geschapen in het gras ligt.
0: Helemaal volgroeid.
1: Dus bij Rodin krijgt eigenlijk Adam die vinger van God, maar die wijst naar de aarde. Dus het gaat hier eigenlijk over niet die ideale wereld, die bij Michelangelo heel belangrijk is, maar bij Rodin krijg je eigenlijk veel meer de idee van tragiek, van de plaats van de mens op de aarde, waar die geconfronteerd wordt met driften, met angsten. En dat is dus een heel andere uitdrukking die hij geeft, maar hij verwijst wel naar zijn grote voorbeeld Michelangelo, en ze doen dat allebei door die lichamen onder spanning te zetten. Je ziet natuurlijk die spieren, dat is fantastisch hoe ze dat doen, maar dat heeft ook een psychologisch effect.
0: Ja, en zijn dat al vooral de slaven van Michelangelo die Rodin beïnvloeden?
1: Ja, hij is die natuurlijk onmiddellijk beginnen tekenen als een jonge student of jonge kunstenaar, want die waren toen ook al aanwezig in het Louvre. Maar op een bepaald moment reist Rodin natuurlijk ook naar Italië om naar de voorbeelden daar en naar de kunst daar te gaan kijken. En hij wordt daar werkelijk van zijn paard gebliksemd, om het zo te zeggen, als hij de Medici-kapel bezoekt in Firenze. En dat wordt eigenlijk heel mooi uitgewerkt op de tentoonstelling. Want natuurlijk, die prachtige beelden van Michelangelo, die jullie misschien wel kennen. De grafkapel van de Medici is dat eigenlijk. En je krijgt twee graven tegenover elkaar. Dus van Giuliano de Medici en van Lorenzo, geloof ik.
0: Klinkt plausibel.
1: Ja. En dus we krijgen daar vier allegorieën. Dus vier naakte figuren. En aan de ene kant heb je een naakte man en een naakte vrouwenfiguur. En dat zijn de dag en de nacht. En aan de overzijde krijg je op de andere graftombe de allegorische figuren van de aurora, van het ochtendgloren en van de schemering. En ja, dat zie je ook op de tentoonstelling. Rodin is daar tekeningen naar beginnen maken. Hij schreef ook brieven naar zijn vrouw die thuis was gebleven. Mm-hmm. Dit is echt fantastisch.
0: Dat zijn wauwmomenten.
1: Dat zijn echt wauwmomenten. Ja, en daar zie je ook weer, want eigenlijk is dat wel een kernbegrip op de tentoonstelling, ook het hart van de tentoonstelling gaat daarover, over dat begrip van het non finito, niet voltooide werk, maar vaak bewust niet voltooid, zoals ik daarnet ook beschreef over die slaven. En dat gaat ook heel erg Rodin beïnvloeden. Je ziet bijvoorbeeld in het hart van de tentoonstelling dat thema terugkeren. En daar zie je dan geen bronzen, marmeren beelden van Rodin, waar hij ook heel duidelijk verwijst naar al die voorbeelden. Bijvoorbeeld die allegorie van de dag van Michelangelo. Dat is ongelooflijk. Dat gezicht is bijna onbewerkt gebleven. Dat is heel ruw. En die man, die allegorie van de dag, die is met zijn rug naar jou gekeerd en hij kijkt over zijn schouder. Het is bijna maskerachtig, bijna een uil, vind ik.
0: Het is bijna een vervorming van het gezicht.
1: Het is bijna een vervorming van het gezicht.
0: Het is niet duidelijk afgetekend.
1: Echt fascinerend. En je vraagt je ook af, waarom heeft hij nu precies de dag waar je het meest open gezicht en het meest lichtvangende gezicht verwacht, waarom heeft hij dat eigenlijk verduisterd bijna. En je ziet ook in dat gezicht een vormelijke reminiscentie aan het uiltje dat tussen de benen van de nacht werkelijk zit, dus als symbool van de nacht. Of enfin, dat terzijde. ik wou eventjes naar dat non finito. Trouwens, in de Catalogus wordt er ook door een essayschrijver, van wie de naam mij nu ontsnapt, gezegd van misschien moeten we meer over l'infini spreken, dus het eindeloze van het onvoltooide, omdat door het onvoltooid laten van een fragment begin je natuurlijk als kijker zelf dingen in te vullen en ontstaat er echt een dynamiek tussen kunstenaar, kunstwerk en eindeloos vele interpretaties van al die kijkers die zelf beginnen. Ja, het zet je ook aan het denken natuurlijk. Mm-hmm, ja. En dus...
0: Dat is niet heel, zo fijn als dat gevoel te hebben als je ergens buiten komt.
1: Heel veel van die marmeren beelden van Rodin zijn ook voor een stuk... gefragmenteerd.
0: Want niet alleen brons niet was zijn materiaal.
1: Nee,
0: want
1: nee. Maar het verschil tussen Rodin en Michelangelo, dat wordt ook duidelijk gemaakt op de tentoonstelling. Michelangelo die maakte geen schetsen of zo. Die zag een stuk marmer en die zag daar, geniaal als hij was, meteen de vorm in en begon de vorm met hamer en bijtel.
0: Het is bijna niet te geloven.
1: Het is bijna niet te geloven. Waarschijnlijk ook dat hij daardoor op dat onvoltooide gestoten is als element om mee te nemen in zijn stijl. Omdat je daar waarschijnlijk af en toe vanzelf op uitkomt als je op die manier te werk gaat.
0: Ja, Rodin maakte wel schetsen.
1: Rodin maakte vooral uit klei. Eigenlijk was klei zijn materiaal. Hè. Of het nu een bronzen beeld werd of een marmeren beeld. Hij maakte alles eerst. Hij modelleerde alles in de kneedbare klei. Wat natuurlijk een heel ander materiaal is als marmer. Ja. En hij liet eigenlijk zijn marmeren beelden... uithouden door professionele beeldhouwers, kappers.
0: Het begin was fantastisch, zei je net al. Ja. Alles wat daartussen ligt ook. Maar er is een orgelpunt. Er is een moment waar je twee beelden ziet staan in dialoog met elkaar, waar jij dan van je paard gebliksemd werd.
1: Ja. Het werkt er naartoe natuurlijk. Hè. Ja. Dus je ziet al die schetsen van lichamen. Ook Rodin, die bijvoorbeeld ook klei gebruikt om te schetsen. En vaak ook heel erotische schetsen. Want natuurlijk, ook die slaven van Michelangelo hebben een ongelooflijke sensuele uitstraling. En bij Rodin heb je dat ook, die aantrekkingskracht van het sensuele. Dat is dan echt het pure lichamelijke. Maar dan ga je natuurlijk naar de ziel, naar de geest, naar het lichaam dat eigenlijk... de kracht van de geest uitdrukt.
0: Ja, en wat krijgen we dan te zien?
1: En dan krijgen
0: niet
1: we eigenlijk
0: tijd
1: een prachtige dialoog tussen twee beelden. En ze zijn allebei van gips, ze staan daar niet in marmer. Maar in heel groot formaat. Moses van Michelangelo. Moet de spanning erin hebben.
0: Ja, het
1: monument voor Balzac van Rodin. En dat is eigenlijk een prachtige dialoog.
0: En dat moet je gewoon gaan bekijken.
1: En
0: punt.
1: Gaan bekijken, voilà.
0: En Michelangelo en Rodin, corps vivant, samen te zien in het Louvre. En dat nog tot en met 20 juli. Dankjewel, Sarah de Broeij. Partijskes, dankjewel om het nieuwe boek van Ian Buruma te lezen. Blijf in leven. En wat zei je net in de eigenlijke titel? Of in Berlijn zeiden ze iets anders?
2: Zeiden ze Bleiben Sie übrig.
0: Bleiben Sie übrig.
2: Hou je taai, blijf in leven.
0: Ja. Ja. Het is uit bij Prometheus.
2: Ja.
0: Dankjewel, Sibylla Goegebeur, om Breed Beeld, de nieuwe tentoonstelling, de eerste, eigenlijk een van de twee eerste in Brust te komen toelichten. Dit weekend is het openingsweekend, groot feest. Fanfare en zo neem ik dan aan. Een nieuwe kunsthal wordt officieel geopend. Ook die andere tentoonstelling, die hedendaagse kunsttentoonstelling van Refik Anadol, die opent en die heeft zich dan weer helemaal laten inspireren door AI. En dat doet hij al vaker, dus dat contrast krijg je te zien. Iets waar u naartoe kan dit weekend. Morgen, donderdag en vrijdag komt Pompidou rechtstreeks vanop de Biennale van Venetië. Ja, hoogmis, hedendaagse kunst, om de 2 jaar. Met Chantal Patin en morgen met Miet Warlop, die het Belgisch paviljoen op deze editie mocht invullen. En zometeen is er Django met Tine de Donder. En ik ben nu helemaal uitgepraat. Dank jullie wel allemaal, ook thuis, om te luisteren. Fijne avond nog met Clara en met elkaar. Bye.

0: is 6 uur. Goedenavond. Het nieuws met Dominique Viers. Iran voert opnieuw aanvallen uit op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Er is een nieuw federaal plan om armoede aan te pakken. En in Brugge is de nieuwe kunsthal Brusk officieel geopend. Iran heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Het luchtafweersysteem heeft er opnieuw drones en raketten onderschept. Ook gisteren al was er een aanval op een belangrijke oliehaven in de Emiraten. Maar volgens de VS blijft het staakt het vuren van kracht. Mieke Strings, blijft dat ook zo?
1: Wel, het wordt in elk geval meer en meer op de proef gesteld door Iran. Een paar uur geleden zei de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth nog dat de aanvallen die Iran tot nu toe uitvoerde niet ernstig genoeg waren om een einde te maken aan het staakt het vuren. Maar tegelijk stuurde hij wel een waarschuwing uit.
2: The ceasefire is not over. The president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold.
1: Ja, en bijna meteen na die woorden dus kwam er opnieuw een aanval. Iran reageert met die aanvallen op het Amerikaanse plan om meer schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen. Maar de VS is van plan om daarmee door te gaan, zei Hegseth vanmiddag ook. De spanning blijft dus oplopen. Pakistan, dat het staakt het vuren bemiddeld heeft, blijft intussen proberen om die spanning weer naar beneden te krijgen.
0: Dankjewel, Mieke. Hulpverleners evacueren op dit moment 3 zieke passagiers van het cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat nu uit van 7 besmette passagiers. Koen Braakman, wat weten we op dit moment?
3: Wel, dat er dus 3 passagiers van boord worden gehaald. Die operatie is toch al een tijdje aan de gang. Zeker 2 van die mensen zijn ernstig ziek, maar wel stabiel, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 1 van de 3 is een Nederlander, maar ze worden wel alle 3 naar Nederland overgebracht. Dit is ook de thuisbasis van dat schip. Dat cruiseschip met zijn 150 passagiers ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het naar de Canarische eilanden laten varen. Dat is Spaans grondgebied, maar Spanje heeft daar nog altijd geen toestemming voor gegeven. Op dit moment zijn 3 passagiers overleden. Er ligt ook nog iemand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. En er zouden dus in totaal 7 mensen besmet zijn.
0: Dankjewel, Koen. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw armoedebestrijdingsplan klaar. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Meer uitleg door Lien de Koman.
4: Dit plan moet meer mensen aan het werk zetten, want werk is de beste weg uit armoede, zegt minister Van den Broeke. Er gaat daarom extra budget naar de OCMW's.
5: We willen ervoor zorgen dat de mensen die aankloppen bij het OCMW allemaal stappen in een afspraak waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om aan het werk te gaan. En OCMW's die daarin succesvol zijn, die zullen uit dat extra budget het grootste deel krijgen.
4: Daarnaast wordt de schuldindustrie aangepakt. Collectieve schuldbemiddeling zal nog hoogstens 5 jaar mogen duren. Wie in een traject zit, zal ook beter begeleid worden om er bovenop te geraken. Het plan moet ook een antwoord bieden op enkele omstreden maatregelen van de federale regering, zoals de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. Dat was nodig, maar het is ook een risico, herkent Van den Broeke.
5: Die hervormingen brengen ook wel een risico mee, namelijk het risico dat mensen gewoon hun uitkering kwijt zijn en toch geen werk vinden. Daar moet je dus een armoedeplan op inzetten en dat is ook wat we doen.
0: De Watercoalitie, een samenwerkingsverband tussen 14 milieu- en natuurorganisaties, reageert kritisch op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Het plan blijft te vaag en te vrijblijvend, vindt de Drinkwatercoalitie. Woordvoerder Helene de Smet.
6: Er zitten heel veel plannen in het plan en de uitwerking daarvan zal nog moeten uitwijzen of dat er een grote verbetering zal zijn van ons drinkwater. Kijken we bijvoorbeeld naar het uitfaseringsplan voor pesticiden, dan vinden we daar een stap vooruit. Maar je ziet dat er heel beperkt gekozen wordt voor een aantal pesticiden, dat die deadlines heel ver in de toekomst liggen, dat er veel randvoorwaarden aan verbonden zijn. Vandaar blijft dat toch allemaal redelijk vaag.
0: Behalve over het drinkwater bereikte de Vlaamse regering ook een akkoord over de energiemaatregelen en de begroting. Om die onder controle te houden is beslist om vanaf 1 juli nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren te vervangen. De vakbonden zijn niet te spreken over die beslissing. Volgens de bonden is er al veel te veel bespaard op het personeel van de openbare diensten. Ilse Remy van het ACV.
7: Ook het Rekenhof heeft dat gesteld, die besparingen zijn te ver gegaan. Maar toch blijven ze altijd maar terug hun vertrouwde oplossing naar boven halen. Maar de diensten trekken dat niet meer, want er gaan heel wat collega's weg, maar er gaan geen taken weg. En als er taken weggaan, dan gaan die naar consultants, gaan die naar uitbestedingen. En dat kost nog veel meer geld. Dus het is een besparing op kap van het eigen personeel, zonder dat er eigenlijk echt geld uitgespaard wordt.
0: In Brugge heeft Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet de nieuwe kunsthal Brusk geopend. Ze maakt ook 10 miljoen euro extra vrij voor de renovatie van het naburige Groeningen Museum. Een verslag van Christine Bonneure.
8: Wat verscholen en toch pal in het centrum staat Brusk, een gloednieuwe kunsthal. Iets waar Brugge al lang van droomde, zegt burgemeester De Vouw.
9: Brusk zal dienen als een plaats voor tijdelijke tentoonstellingen, maar niet alleen over middeleeuwse kunst, antieke kunst, maar ook over heel moderne kunst. En hier maken we de perfecte combinatie.
8: De eerste expo, Breedbeeld, toont met prachtige kaarten, schilderijen en handschriften hoe internationaal Brugge was in de middeleeuwen. Om je vanuit een ander perspectief te doen kijken, zegt curator Peter Frankopan.
10: That tells the story of Bruges in a way that is thought-provoking, but not aggressive. Doesn't tell people that they're wrong, but opens up new windows.
8: Een tweede expo is radicaal hedendaags. De Turks-Amerikaanse kunstenaar Refik Anadol dompelt je onder in AI, in beeld en geluid, gevoed door data uit Brugge.
0: Brusk gaat vrijdag open voor het publiek. Er is het hele weekend een gratis feestprogramma in Brugge. Televisiepresentator en radiomaker Hans Otte is overleden. Dat meldt zijn familie. Hans Otte had een lange carrière in de media. Hij presenteerde onder andere Temptation Island en De Blok op het vroegere VT4. Hij was ook de man achter het satirische programma Commissaris O op Studio Brussel. Sinds vorig jaar presenteerde hij op radiozender Nostalgie. Gisteren werd hij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij bewusteloos was aangetroffen in zijn woning in Mechelen. Hans Otte was 55. In de derde rit van de Vuelta Femina in Spanje is Lotte Kopecky tweede geworden. De Française Kerbaol won. Zij bleef net uit de greep van een eerste groep waarvan Kopecky de sprint won. Ook in de openingsrit eergisteren was onze landgenote al tweede geworden. In de algemene stand nadert Kopecky tot op 2 seconden van de Duitse Franziska Koch, die in de rode leiderstrui blijft. Vanavond lichte regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen regent het eerst nog in het centrum en het oosten. In het westen droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Donderdag overwegend droog met lokale opklaringen en maxima tot 16 graden. We begonnen dit nieuws in het Midden-Oosten. Daar lopen de spanningen opnieuw op. Nu Iran opnieuw aanvallen uitvoert op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Emiraten. De aanval begon net nadat de Amerikaanse minister van Defensie had gezegd dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Clara, blijf verwonderd.
12: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
11: Django. Met Tine de Donder.
13: Een hele goede avond. Serge Gainsbourg, dat is de man van de onsterfelijke melodieën. Maar op het gebied van vrouwen had hij toch eerder een beetje een opmerkelijke reputatie. Hij heeft relaties gehad met heel wat bekende vrouwen. Brigitte Bardot en Jane Birkin. En hij wou ook wel iets beginnen met Juliette Gréco, maar die was bezet. Die was namelijk samen met Miles Davis. Serge Gainsbourg schreef dan wel een lied voor haar over een dans die hij heel graag wel eens wou dansen met haar. La Javanaise. Een trage, lome wals die zelfs een beetje wankelt. Vintage Serge Gainsbourg.
14: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous.

Serge Gainsbourg met La Javanaise. Filmmuziek dan uit The Shape of Water. Die heb ik onlangs zelf nog eens teruggezien. Het is een film over dat vreemde onderwaterwezen en die poetsvrouw die hem dan stiekem eten geeft en naar muziek laat luisteren. Op deze klanken zien we hoe dat wezen heel verbaasd is en echt connectie maakt met die poetsvrouw en hoe er ineens een hele wereld voor hem opengaat.

studio-ensemble in filmmuziek van Alexandre Desplat. Het volgende, dat is geen filmmuziek, want het is geschreven in 1916. Toen bestonden er nog geen films met muziek, dus technisch gezien kon het nog niet. Maar als je de klanken hoort, dan zou je zo denken dat dit uit een ruimtevaartfilm komt. Ik heb het over Gustav Holst, zijn werk The Planets. In het deel Neptunus horen we die typische zwevende, mysterieuze sfeer. Met hoge strijkers en een vrouwenkoor dat langzaam wegsterft. En dat is echt de uitvinding van Gustav Holst. Er is bijna geen enkele ruimtefilm nadien die niet soortgelijke muziek gebruikt heeft. John Williams deed iets soortgelijks voor Star Wars, Hans Zimmer voor Interstellar. Ze hebben dat zelf ook gezegd, dat ze de mosterd gehaald hebben bij onder andere dit stuk van Gustav Holst.

Vrouwenkoor in het orkest van Royal Liverpool Philharmonic in het deel Neptune the Mystic van Gustav Holst. En dit is het strijkkwartet van De Munt in muziek van Désirée Pacup.

Het strijkkwartet van de Munt in muziek van onze landgenoot Desirée Paak. Vasilena Serafimova, dat is een marimba-speelster uit Bulgarije. Maar ondertussen woont ze wel al een tijd in Parijs. Zij heeft net een nieuw album uitgebracht, Melodies in a Bottle, samen met het Quatuor Ardeo. En op dat album staan allemaal bekende melodieën in een speciaal arrangement. En een daarvan is deze Chinese Blues van George Gershwin.

Een stuk uit de nieuwe cd van Vasilena Serafimova op marimba, samen met het quatuor Ardeo. En dan horen we soortgelijke klanken in het quintet van George Shearing. Daarin speelt ook iemand vibrafoon, dat is Warren Shearson. En de zangeres, dat was een opkomend talent, de toen nog heel jonge Nancy Wilson.

Dolphin Dance van Herbie Hancock. Met hemzelf aan de piano, Freddie Hubbard op trompet, George Coleman op tenorsaxofoon, Ron Carter op contrabas en Tony Williams aan de drums. De Franse pianiste Aline Piboul heeft een nieuw album uit, Archipel, waarin ze naar eigen zeggen de zee speelt op haar piano. Allemaal stukken die gelinkt zijn aan de zee, zoals dit, Sarnia, een island sequence van John Ireland.

0: Aline Pibul in muziek van John Ireland.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is deze week het nieuwe album van bariton Samuel Hasselhorn. Met allemaal liederen van Franz Schubert. Bijvoorbeeld dit Wiegelied.

Bariton Samuel Hasselhorn met Amiel Bouchakevits aan de piano in een wiegelied van Franz Schubert. Het is bijna tijd voor het nieuws van 7 uur. Ik heb nog dit duo. Andrea Sabatino, de trompetist, met Vince Abbracciante op accordeon. Tot zo!

0: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, van woensdag tot vrijdag, om 5 uur op Clara en VRT Max.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw armoedebestrijdingsplan klaar. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Het plan pakt onder meer de schuldindustrie aan. Zo zal collectieve schuldbemiddeling nog hoogstens 5 jaar mogen duren, zegt minister van den Broeke.
2: Dat duurt vaak veel langer in ons land. Dat is eigenlijk niet goed. Mensen raken nooit meer uit de problemen op die manier. We willen ook de kinderen van ouders die zich in schulden hebben gewerkt beter beschermen. Je moet ervoor zorgen dat er voor de kinderen toch genoeg overblijft of dat ze zouden kunnen deelnemen aan het gewone leven van kinderen, van uitstapjes over dingen die kinderen nodig hebben.
1: De OCMW's krijgen ook extra budget om meer mensen te begeleiden naar werk, om zo uit de armoede te geraken. Iran heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Het luchtafweersysteem in de Emiraten heeft drones en raketten onderschept. Gisteren was er ook al een aanval op een belangrijke oliehaven in de Emiraten. Iran reageert zo op het Amerikaanse plan om meer schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen. De VS blijft intussen volhouden dat het staakt het vuren van kracht blijft. Televisie- en radiopresentator Hans Otte is overleden. Hans Otte heeft een lange carrière gehad in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep. Hij presenteerde de TV1 Top 30. En hij was ook de man achter het satirisch programma Commissaris O op Studio Brussel. Een fragment.
3: David?
4: Ja?
3: De commissaris wil jou helpen, want je moet zoveel mogelijk platenfirma's natuurlijk contacteren. Je moet die platenfirma's tegenover elkaar uitspelen. En ik heb zeer goede contacten met al die platenfirma's.
4: Ja.
3: En ik zal die contacten nu op een schandalige manier misbruiken om, om jou te helpen.
1: Hans Otte was ook te zien op VTM en op VT4, waar hij onder meer Temptation Island en The Block presenteerde. Sinds vorig jaar was hij te horen op radiozender Nostalgie. Hans Otte was 55. In Brugge heeft minister van Cultuur Caroline Genet de nieuwe kunsthal Brusk geopend. Ze kondigde ook 10 miljoen nieuwe subsidies aan om het vlakbijgelegen Groeningenmuseum te renoveren.
5: Wel, we hebben 27,5 miljoen betaald aan Brusk, dus deze nieuwe kunsthal. En we investeren ook 10 miljoen in de heraanleg van de buitensite. Dus we willen echt de verbinding maken met het oude, klassieke Groeningenmuseum en deze moderne kunsthal.
1: Vlaanderen is goed voor 60% van de kostprijs van de nieuwe kunsthal. De stad Brugge betaalt de rest. Brusk opent vrijdag voor het publiek met 2 grote tentoonstellingen. 1 over de internationale relaties van Brugge in de middeleeuwen en 1 met hedendaagse AI-kunst. Vanavond nog lichte regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen regent het eerst nog in het centrum en het oosten. In het westen droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Donderdag overwegend droog met lokale opklaringen en maxima tot 16 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.
7: Goedenavond en welkom terug. De Franse violist Théotime Langlois de Swart en de clavecinist Justin Taylor, dat zijn zo'n beetje de Franse baroksterren van dit moment. Zij hebben een paar jaar geleden een album gemaakt met muziek van de componistenbroers uit de barok, Les Frères Francœur. Daarop vinden we niet alleen muziek van hen, maar ook van een vriend van hen. Dat is Jean-Jacques Baptiste Annette.

Twee delen uit de 11e sonate voor viool en clavecimbel van Jean-Jacques Baptiste Annette door Théotime Langlois de Swart en Justin Taylor. Een oud lied uit Italië nu. Amore Ceciliano a Ritornella. Over een man die een brief wil sturen naar zijn geliefde, maar die woont ver weg aan de andere kant van de zee. Dus vraagt hij aan een zwaluw, dat is die Ritornella, om eventjes te stoppen. De man schrijft een brief, gedrenkt in bloed, en gebruikt zijn eigen hart als zegel. Dat geeft hij dan mee aan de vogel. En hij zegt erbij, pas op dat je niet valt, want als jij verdrinkt, verlies jij het zegel en verlies ik mijn hart.

Soprano Ana Vieira Leite en Mariana Flores met Capella Mediterranea onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. En dan Anouar Brahim in een stuk van zijn album Bum Blue Macans. Dat heeft hij gemaakt met zijn kwartet. Dat bestaat uit Dave Holland, Jack de Jonette en aan de piano Django Bates.

Anouar Brahim met zijn kwartet. Een gitarist uit Brazilië nu, maar hij woont wel al een hele tijd in Los Angeles. Fabiano do Nascimento. Hij is nog niet zo bekend in Europa, maar hij is wel bezig aan een stevige opmars. Hij is ook al eens in België geweest. En hij heeft net een nieuw album opgenomen. Met muziek die hij zelf een kruising noemt tussen Brazilië en Amerika. En dat klinkt dan zo.

Fabiano do Nascimento op gitaar met het orkest van Vitor Santos. En ook dit is Braziliaans. Een tango van Ernesto Nazareth. Brejeiro, dat is de titel van die tango. En die heeft gitariste Gael Solal uitgekozen voor haar Rio-album. Want zij heeft net een nieuwe plaat uit en dat is allemaal muziek uit Brazilië.

Gael Solal op gitaar met het Koninklijk Kamerorkest van Wallonië. En dan heb ik hier een Noorse violiste, Tuva Halse. Zij schrijft haar eigen muziek en ze heeft begin dit jaar met haar quintet een tweede album uitgebracht, Reconnection. Dit is daaruit haar stuk Longyearbyen.

Hoevehalse op viool met haar quintet in eigen muziek. De Italiaanse pianist Cesare Pico nu. Die speelt het liefst met alle lichten uit en alle gordijnen dicht. Letterlijk in het stikdonker. Dat is geen gimmick. Jij laat het publiek echt graag luisteren in het donker. En liefst zo donker dat je zelfs je eigen handen niet meer kan zien. Hij noemt dat soort van concerten blind dates. En dat doet hij al bijna 20 jaar over de hele wereld. Van Milaan tot Bagdad. En het idee daarachter is heel simpel. Als je niks kan zien, dan luister je anders. Misschien moeten we het eens testen en onze ogen sluiten.

Even helemaal wegdromen met Cesare Pico, zijn werk Ottobre. En dit is Bertrand Chamaillou aan de piano. Samen met het Emerson String Quartet begeleiden zij sopraan Barbara Hannigan. Die zingt een lied voor de eeuwigheid, Chanson perpétuelle van Ernest Chausson.

Barbara Hannigan in de Chanson Perpétuelle van Ernest Chausson. De eerste ronde van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd is volop bezig sinds gisteren. En wie daar door is, die mag naar de halve finale. Dan spelen de kandidaten het verplichte werk. Dat is dit jaar een compositie van de Luikenaar Harold Nobben. We gaan dadelijk na 8 uur kennis maken met deze componist. En ik heb nu ook wel al een klein werkje van hem. Een stuk voor 8 cello's.

Cello Ensemble Ocelli in een stuk van Harold Noben. Het heet De la Pointe au Talon. En die componist Noben die gaat u dadelijk nog veel meer leren kennen bij Björn Daume in Clara in Concert. Ik wens u nog een heel mooie avond en heel graag tot morgen.

0: Volgende week op 12 mei zal er geen enkel toestel landen of vertrekken op de luchthaven van Charleroi. Dat meldt de uitbater vanavond. Volgende dinsdag houden de drie grote vakbonden een nationale actiedag en betoging tegen het beleid van de regering. Wegens een gebrek aan personeel dan is er geen garantie voor de veiligheid, klinkt het. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Brussels Airport liet eerder al weten dat in Zaventem minder dan de helft van de vluchten kan vertrekken. De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval met hoge concentraties PFAS meer verbranden. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Onderzoek heeft aangetoond dat metingen rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk onvolledig waren. En Vlaanderen wil nu voorkomen dat de vervuiling in de bodem er nog groter wordt. Je hoort Joris Mones van het departement Zorg.
1: Enerzijds hebben wij vastgesteld uit recent onderzoek dat Indaver geen volledig zicht heeft op hun PFAS-uitstoot. Ze hebben eerder wel al metingen gedaan, maar die lijken toch een onderschatting te zijn van de verschillende PFAS-verbindingen die zij uitstoten. Anderzijds heeft recent bodemonderzoek ook aangetoond dat de omgeving rond Indaver al een behoorlijke belasting heeft met PFAS en dat we dus uit voorzorg moeten vermijden dat daar nog bijkomende belasting in de omgeving neervalt.
0: Indaver is het enige bedrijf in ons land dat PFAS mag verbranden. Het verdacht pakket dat gisteren is gevonden op een trein in het station Brussel-Zuid heeft een grote impact gehad op het treinverkeer. Volgens spoornetbeheerder Infrabel leidde het incident tot 160 uur vertraging. In totaal werden 266 treinen deels of helemaal afgeschaft. Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid was ruim een uur lang onderbroken. Het pakket bleek uiteindelijk onschadelijk te zijn. Er komen veel bedroefde reacties binnen na het nieuws over het overlijden van televisie- en radiomaker Hans Olte. Olte had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep op TV1, werkte daarna ook voor VTM en VT4. Op de radio had hij programma's op Studio Brussel en sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Filmmaker Jan Verheijen typeert Olte als een veelzijdig man.
2: Hans was niet alleen een creatieve geest, maar ook een ondernemer, hè, dat hotel-restaurant-complex dat hij op het eilandje heeft neergepoot, dat was toch wel zeer indrukwekkend. Dus het is om er een vreselijk, veel te veel gebruikte term bij te halen, hij was dus echt zo'n creatieve duizendpoot.
0: Hans Sotte was 55. Het weer vanavond regen in het centrum en het oosten. Vannacht temperaturen tot 11 graden. Ook morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen is het droger met opklaringen en tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Björn Daumen.
4: Een hele goede avond. Als de maand mei begint, dan hangt het al meteen in de lucht, vind ik. Je kan het voelen, je kan het bijna ruiken dat de Koningin-Elisabeth-wedstrijd weer is begonnen. De aftrap van de eerste ronde was gisteren en dit jaar is het de cello die mag schitteren. Voor de derde keer eigenlijk nog maar, want die zit relatief recent in de wedstrijd. De cello kwam erbij in 2017. En er valt wel wat te vieren dit jaar, want de wedstrijd viert zijn 75ste verjaardag en daarbij is het ook nog eens de 150ste geboortedag van Koningin-Elisabeth en van een goede vriend van haar, een van de grootste cellisten van de 20e eeuw, Pablo Casals. Zo is de cirkel mooi rond. Hoe schoon is dat? En nu de Koningin-Elisabeth-wedstrijd is begonnen, zijn we natuurlijk ook benieuwd naar de verplichte werken die de deelnemers binnenkort zullen spelen. Het verplichte stuk voor de halve finale voor dit jaar werd geschreven door Harold Noben, een Belgische pianist en componist die in Brussel woont en geboren is in Luik. Het leek ons een goede gelegenheid om al eens kennis te maken met zijn werk. 7 Years After droeg hij op aan zijn dochter en gaat over de tijd die is verstreken tussen haar geboorte en haar 7e verjaardag.

Ensemble Muziek Nouvelle onder leiding van Jean-Paul Dessy. Zij waren de opdrachtgevers voor dit werk van Harold Nobben. 7 Years After. Hij droeg het op aan zijn toen 7-jarige dochter. Harold Nobben werkte ook samen met het Orkest van de Munt. In 2022 creëerde hij samen met hen Beyond, een werk ter gelegenheid van hun 250-jarig bestaan, een concerto voor orkest, waarin hij de solist wilde laten schitteren.

Ja, altijd leuk wanneer een publiek zo enthousiast is. Het Symfonieorkest van de Munt in Bozar onder leiding van Alain Altinoglu. Een concertopname van Beyond. Het werk dat Harold Noben samen met hen creëerde ter gelegenheid van hun 250ste verjaardag. En zo hebben we al een beetje kennis gemaakt met het werk van Harold Noben, die het verplichte werk componeerde voor de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello dit jaar. Daar ben ik heel benieuwd naar. Cafeïne heet het stuk. De wereldpremière is volgende week maandag, 11 mei. En waarom dan niet een beetje in het thema blijven? Ik heb hier een nieuwe opname voor cello en piano met Nicolas Altstedt en Maxim Emelianichev. En de Durations 2 van Martin Feldman.

Durations 2 voor cello en piano van Morten Feldman staat op Blackbirds, het nieuwe album van Nicolas Altstedt en Maxim Emelianichev. Een album met composities uit de jaren 60. En nu horen we Nicolas Altstedt nog een keer in een concerto van Lisa Lim, A Sutured World, voor cello en orkest. Heel origineel werk. Een concertopname met het Symfonieorchester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Edward Gardner.

Yeah.

Een concertopname van A Sutured World van de Australische componiste Lisa Lim. Een concerto voor cello en orkest. Nicolas Altstedt hoorden we hier nog een keer op cello. Hij speelde hier samen met het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Edward Gardner. We laten de cello even achter ons. Ik heb een nieuwe cd van Colin Curry met muziek van Steve Reich. De Britse percussionist Colin Curry, een echte topslagwerker, bracht met zijn Colin Curry Group een album uit met vier van de meest iconische werken voor kamerensemble van Reich, de Sextets. Maar wij gaan hier voor iets anders dat op het album staat, de Six Marimbas.

de Colin Curry Group en de hypnotiserende Six Marimbas van Steve Reich uit 1986 staat op hun nieuwe album dat zo pas verscheen. En daarmee vieren ze hun 20-jarig jubileum en ook nog eens de verjaardag van Steve Reich, want die wordt 90 in oktober. En dan heb ik ook nog een nieuwe opname van een ensemble dat nog maar 3 jaar bestaat, het Aretusa Quartet, opgericht door de Brits-Nederlandse violist Daniel Rowland. Op hun album brengen ze 2 grote werken samen, The Dreams and Prayers of Isaac the Blind van Osvaldo Kolikov, maar ook String Quartet nummer 6 van de Letse componist Peteris Wasks. En daaruit heb ik de eerste 3 delen. De titels suggereren een soort levensloop, afscheid, terugblik en vertrek.

De eerste drie delen uit String Quartet nummer 6 van de Letse componist Petris Wasks te vinden op het nieuwe album Encounter van het Aretusa Quartet. Farewell, Looking Back and Leaving. Leaving, dat ga ik nu doen om plaats te maken voor de playlist van Greet van 't Veld in Undercover. Nog een mooie avond hier bij Clara. Hier is nog In a Landscape van John Cage in de gitaarversie van Adam Ciccoletti en Steve Cohen.

0: mensenrechtsschadelijks. De vermoedelijke dader van de dodelijke aanrijding van gisteren in Leipzig wordt geïnterneerd. Dat meldt het Duitse parket. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man in een toestand was die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid vermindert. Daarom moet hij nu naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden geen medische redenen zijn geweest om hem daar te houden, klinkt het. De man, een Duitser van 33, richtte met zijn wagen een ravage aan in Leipzig in het oosten van het land. In een voetgangerszone in het centrum van de stad reed hij met hoge snelheid verschillende mensen aan. Daarbij vielen twee doden. Mogelijk ging het om een wanhoopsdaad. Het onderzoek loopt. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de evacuatie zal gebeuren van de drie zieke passagiers op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is aangetroffen. De drie zijn er slecht aan toe, hun toestand is wel stabiel. Twee medische vliegtuigen zijn nu onderweg naar waar het schip voor anker ligt in Kaapverdië, een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Op dit moment zijn drie passagiers van dat schip overleden. Een besmette passagier ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het is nog niet duidelijk of er een directe link is. Over een week op 12 mei zal er geen enkel toestel landen of vertrekken vanop de luchthaven van Charleroi, dat meldt de uitbater vanavond. Volgende dinsdag houden de drie grote vakbonden een nationale actiedag en betoging tegen het beleid van de regering. Wegens een gebrek aan personeel dan is er geen garantie voor de veiligheid. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Brussels Airport liet eerder al weten dat in Zaventem minder dan de helft van de vluchten kan vertrekken. Veel bedroefde reacties na het nieuws over het overlijden van tv- en radiomaker Hans Otte. Hij had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep als presentator van het top 30-programma Bingo op TV1. Een fragment.
1: Dit is dus de allereerste TV1 top 30 vanop de toren van het Omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio, nu ook op televisie, de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie, elke vrijdag 6:30.
0: Hans Otte werkte daarna ook voor VTM en VT4. Daar nam hij onder meer actrice en presentatrice Cara van der Ouwera onder zijn vleugels. Dat vertelt ze zelf.
2: Hij is mijn mentor geweest in die prille beginjaren waar voor jou alles moet opstarten. Je kent de wereld niet en heeft mij gewoon de kneepjes van het vak geleerd. Ik heb heel veel aan hem te danken. Hij was heel joviaal in de omgang. Een moppetapper, ook een gangmaker. Iemand die kamervullend kon zijn. Maar hij kon ook heel integer zijn. Echt zo'n een goede gast.
0: En op de radio had hij een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Sport in de halve finales van de Champions League voetbal leidt Arsenal bij de rust met 1-0 tegen Atletico Madrid. Leandro Trossard staat in de basis bij Arsenal. Hij lag aan de basis van de 1-0 van Saka. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Bij deze stand gaat Arsenal dus naar de finale. In het volleybal heeft Mazeik zo net ook de tweede wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0. De Limburgers hadden ook al de eerste wedstrijd gewonnen. Als ze nu nog één keer winnen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Het weer vannacht, regen in het centrum en het oosten, in het zuidoosten. Kans op onweer met mogelijke veel regen daar tot 30 liter per vierkante meter. Temperatuur vannacht tot 11 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het wel droger. In het westen opklaringen en tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Clara Life.

0: Het is 11:00. Goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schabrechts. De aanvallende fase van de oorlog met Iran is voorbij. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd op een persconferentie. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. De volgende stap is een overeenkomst met Iran over de heropening van de straat van Hormuz. Die is cruciaal voor de wereldeconomie.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: Ja, Iran is nog niet klaar voor een deal, zegt Rubio. En daarom helpt de VS schepen door die straat van Hormuz. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. De voorbije dagen zou Iran dat bestand hebben geschonden. Onder meer met luchtaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Maar Iran ontkent dat. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de evacuatie zal gebeuren van de 3 zieke passagiers op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is aangetroffen. De 3 zijn er slecht aan toe, hun toestand is wel stabiel. 2 medische vliegtuigen zijn nu onderweg naar waar het schip voor anker ligt, in Kaap Verdië, een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De bedoeling is dat zij naar Nederland worden overgevlogen. Op dit moment zijn 3 passagiers van dat schip overleden. 1 besmette passagier ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het is nog altijd niet duidelijk of er een directe link is. Sport in het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense topclub had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na het schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka de enige goal van de wedstrijd maken. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die tweede halve finale is morgen. En in het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0, setstanden 25-11, 25-21 en 25-16. De Limburgers hadden ook al de eerste wedstrijd gewonnen. En als ze Roeselare nu nog 1 keer kunnen kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Vannacht regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Temperaturen vannacht tot 11 graden. Ook morgen regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen opklaringen, temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Bij Profel Ramen en Deuren is uw huis heilig. Dat is een glasheldere belofte.
1: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht,

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De aanvallende fase van de oorlog met Iran is voorbij. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd op een persconferentie. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. De volgende stap nu is een overeenkomst met Iran over de heropening van de Straat van Hormuz. Die is cruciaal voor de wereldeconomie.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: Ja, president Trump is klaar voor een deal, zegt Rubio, maar Iran nog niet. Daarom helpt de VS nu schepen door die straat van Hormuz. De VS en Israël begonnen op 28 februari met gezamenlijke aanvallen op Iran. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren. De voorbije dagen zou Iran dat bestand hebben geschonden, onder meer met luchtaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, maar Iran ontkent dat. Een Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren in de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid vanavond laat. Daar zullen de bemanning en de passagiers worden onderzocht. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden en wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn morgen geëvacueerd worden. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. De bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Sport. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. De Engelse topclub had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Hermien van Beveren.
2: Met Leandro Trossard staat al zeker 1 Belg in de Champions League finale en de Rode Duivel lag ook aan de basis van het enige doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot, maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg en kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde 2 keer een strafschop, kreeg die niet, terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar 1 doelpunt volstond dus voor de finale, pas de 2e ooit voor Arsenal met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
0: In het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0. Setstanden 25-11, 25-21 en 25-16. De Limburgers hadden dus al die eerste wedstrijd ook gewonnen. Als ze Roeselare nog 1 keer kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Het was een avond met veel bedroefde reacties na het nieuws over het overlijden van tv- en radiomaker Hans Otte. Hij had een lange carrière in de media. Otte begon hier bij de publieke omroep eind jaren 80 als presentator van het top 30 programma Bingo op TV1. Een fragment.
3: Dit is dus de allereerste TV1 top 30 van op de toren van het omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio, nu ook op televisie, de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie. Elke vrijdag 6:30.
0: En zelf had hij op de radio een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij ook te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Vannacht regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen daar tot 30 liter per vierkante meter. Temperaturen vannacht tot 11 graden. Ook morgen regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het wel droger. In het westen opklaringen en tot 14 graden. Zo, dinsdag 5 mei. Zit erop. Een goede nacht.
4: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Clara Live.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Clara, live.